0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda, dat de prijzen flink opschroeft en makelaars minder belangrijk maakt. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs te blussen. Het vuur is over 800 hectare verspreid en woedt in het bos van Fontainebleau. 15 huizen zijn ontruimd en er worden blusvliegtuigen en blushelis ingezet. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in een populair uitgaansgebied van Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. En Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Cabaretier zwaait af en kreeg bij zijn laatste show de hoogste onderscheiding van de stad. Volgens burgemeester Van Zanen is Jekkers echt een Haags icoon. Verder krijgt hij ook een portret in de portretgalerij van de Koninklijke Schouwburg en een miniatuur in Madurodam. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en her en der kan er wat mist zijn. Maar als de zon later vanochtend begint te schijnen, dan schiet de temperatuur omhoog. En dan wordt het 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.

0: je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp.
2: Bij Amerikaanse aanvallen op Iran is een dode gevallen. Dat melden Iraanse staatsmedia. Ook raakten zeker 4 mensen gewond. De Amerikanen zeggen met de aanvallen het Iraanse regime te willen verzwakken, om zo te voorkomen dat die schepen in de straat van Hormuz aanvallen. Iran valt Amerikaanse doelen in de regio aan. In Rotterdam is een lichaam gevonden aan de Waalhaven, in de bosjes naast een goederenspoor. Volgens de politie gaat het om een man van 39. Het lijkt volgens hen niet te gaan om een misdrijf, maar om het helemaal uit te sluiten is er meer onderzoek nodig. De hittegolven in mei en juni hebben in Engeland zeker 2700 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een grote studie. De maandrecords kwamen uit boven de 35 graden en eind juni zelfs boven de 37 graden. Volgens de onderzoekers gaan hittegolven intenser worden en vaker voorkomen. En er is weer een schilderij opgedoken uit de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Het werk lag jarenlang in een Amsterdamse kelder. De man die het in bezit had zegt in de Telegraaf dat hij het decennia geleden bij het afval aan straat vond. En dat vond hij zonde. Dan het weer van Weer Online. De dag start wat bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De vredesdeal tussen Iran en de VS kan nu echt de prullenbak in. Volgens Iran hebben de Amerikaanse aanvallen van vannacht alle diplomatieke inspanningen van de afgelopen maanden teniet gedaan. Er vielen doden aan Iraanse zijde en 4 gewonden. Volgens Iran is de internationale scheepvaart door de Straat van Hormuz nu door Amerika verstoord. Er dreigt een watertekort. Dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water dat je niet drinkt wel goed te gebruiken. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 heel slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. Ook de rook zou voor slachtoffers gezorgd hebben. En makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda. Dat gaat de prijzen flink opschroeven en makelaars minder belangrijk maken. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Dan het weer van Weer Online. De dag start bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het kan zomaar een najaar vol stakingen worden in het openbaar vervoer, want de onderhandelingen tussen de vakbonden en de vervoerders gaan nog niet echt lekker, schrijft het AD. Vandaag gaan ze weer om tafel, maar beide partijen lijken geen vertrouwen te hebben in een goede afloop. En ze geven elkaar daar de schuld van. Het was opnieuw een nacht vol aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. Daarbij is aan Iraanse zijde een dode gevallen. Het draait allemaal om de afspraken over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen vallen Iraniërs daar tegen de afspraken in schepen aan. De Iraniërs bestoken Amerikaanse doelen in de regio. Bij een brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 doden gevallen. Op beelden is te zien dat er een gigantische steekvlam uit het pand kwam. Veel slachtoffers probeerden via de toiletten weg te komen, maar overleefden het niet. Van de tientallen gewonden vechten 22 mensen nog voor hun leven. En er is onrust in makelaarsland. En dat heeft alles te maken met het nieuwe verdienmodel van huizensite Funda. Die maken advertenties een stuk duurder en geeft huiseigenaren binnenkort de optie zelf advertenties te kopen. Nu kan alleen de makelaar dat nog. Daarmee wordt onze rol uitgehold, klagen de makelaars in het FD. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Ook de komende dagen blijft het warm. En dit was het nieuws op Slam.
2: Hey, dankjewel Daphne. Dan checken we even de Nederlandse wegen. Is het al druk ergens? De A27 meldt bijna 10 minuten tussen Werkendam en de Merwedebrug. Er staan ook flitsers op de A10 Zeeburger Tunnel. De Amsterdam hectometerpaal 11,2 en de A10 Koen Tunnel. De Amsterdam 24,9. A30 Lunteren richting Ede bij 16,3. En de laatste flitser alweer op de A44 Wassenaar Nieuw-Vennep. Bij hectometerpaaltje 20,4.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
5: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
2: Awakenings, Wildeburg, Joy, Flow. We hebben het hele weekend gewerkt, mannen. Het is gewoon alweer maandag. Deze hoor ik eigenlijk nog steeds in mijn oren. Ik stond ook wel heel dicht bij de speakers. Free your

0: Show.
1: Ja, eerder dan normaal. Daar zijn we 6:11, een uurtje eerder begonnen. Anul op je bijrijdersstoel hier.
2: Goedemorgen, Anul op je bijrijdersstoel.
1: Hey, maandagmorgen, energy. Marijn die is een weekje met vakantie, die zit in Denemarken met zijn drone. Goh, wat is die trots op die drone. Ik zag alweer beelden dat hij dan boven de eettafel vliegt en dat alle servetten wegwaaien. Ja, die hebben een leuke week, dat weet ik wel. Marijn met zijn gadget. En daarom ik de hele week ook hier extra vroeg voor je. Dus goedemorgen, Slam. Ik hoop dat je een heerlijk weekend had. Awakenings, Wildeburg, Joy, Flow. Daar was ik met Frankie Rizzardo. Onder andere Jamback op het Hembrugtrein te Amsterdam. Een hoop slamluisteraars daar ontmoeten. Te gek, hè? Als we daar samen hebben staan vegen. En dan niet met een bezem, maar gewoon met onze armen bij de speakers. Dan heb ik een heerlijke dag met je gehad. Dankjewel. Ik heb een hele hoop slamluisteraars ontmoet. Maar namen onthouden, daar ben ik verdomde slecht in. Iemand die mij wel is bijgebleven dit weekend is Julia Maan. Nou, ik draaide net de Monster. Ze is ongeveer zo wakker geworden ook. Voor mij hebben we een live verbinding met Julia aan de tent. Op Awakenings. Er staat ook een filmpje bij @slamofficial op Insta. Je moet het even zien. Julia Maan die wakker wordt in de tent op Awakenings staat bij @slamofficial op Insta. En stel dat ik volledig hypothetisch een screenshot gemaakt zou hebben en die vervolgens uitgeprint zou hebben en misschien gigantisch groot op haar computerscherm heb geplakt. Zou ze dat dan kunnen waarderen? Dat is de enige vraag die ik heb op deze maandagochtend. Waar we Roger Sanchez gaan draaien. Another Chance. En dit is de nieuwe Alesso.

North, Jeroen, Trudy, allemaal al wakker om 6:50 op een maandagochtend. Another Chance was een beetje extra voor jullie. Roger Sanchez en Manu hier op je bijrijderstoel. Hallo. Oh, lekker samen wakker worden, lekker samen dat eerste bakkie even meenemen. En even op de kalender kijken. Het is vandaag 13 juli. De vakantie is al even bezig in het noorden van Nederland. Zuid, die hebben net voor het weekend de zomervakantie gekregen. Maar het midden krijgt dat vrijdag pas. We zijn echt omsingeld door mensen die vakantie hebben in het midden van het land. Die zijn helemaal omsingeld, man. Door allemaal vrije mensen. Levensgevaarlijk, daar krijg je ruzie van. Ik hoop dat je de laatste paar dagen nog een beetje lekker uitzingt. Met Slam en al die hits die je kan meezingen ook. Calvin Harris, Ellie Goulding, zo, A Miracle. Nou, over een wonder gesproken. Heb je die beelden gezien uit de arena dit weekend? De Amsterdam Arena, ja. Daar stond Luke Combs. Luke Combs heeft een arena uitverkocht in Nederland. Ik wist dat echt niet dat dat zo populair was, joh. Laten we even luisteren. Dit is voor de eerste keer op Slam ooit. Luke Combs, die dus eigenhandig de arena heeft uitverkocht in Nederland.

Ja, meer country krijg je het niet, hoor. Ik sta er wel van te kijken dat wij Nederlanders dit zo mooi vinden, joh. En lekker zo'n, hoe noem je zo'n biertje? Zo'n Bud Light in je hand. En een blik knakworsten en meeschreeuwen, man. Patriotisme, ja, wat kan het mooi zijn, hè? Ik stond echt van te kijken. Respect voor Luke Combs. En ook, als je het aan mij vraagt, respect voor iedereen die een kaartje heeft gekocht. Ja, ik wist niet dat dit zo vet was in Nederland. Maar country hebben wij ook helemaal omarmd. Luke Combs moet ik ook echt even een shout-out geven. Want ik heb verbazingwekkend naar al die filmpjes gekeken. Bij Slam is dit populair. Ronnie Flex, Frenna, Idali... Die

0: op Slam. Anouk hierbij, je standing in voor Marijn en ik heb er weer een.
1: Een tip voor je vakantie.
0: We boosten niet alleen je leven hier, we boosten ook je hele vakantie. Zometeen die hele grote goede tip voor je vakantie. En ook muziek voor de vakantie. Jamaican Bam Bam van Hugel staat te wachten.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Hey.
7: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
6: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
7: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
8: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 Plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
11: Lieslot, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrije vakanties.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
14: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
16: Ja,
15: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil, het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
13: Honda, the power of dreams.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd.

0: omelet. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Waza, goedemorgen. 6:58. De ochtend begint op veel plekken bewolkt of zelfs mistig. Later trekt het open. Er is dan veel ruimte voor de zon. In het noorden wordt het om en nabij de 23 graden. In het zuiden zijn de cijfertjes omgedraaid. Daar staat er gewoon 32 al. We gaan naar de weg toe. Flitsmeister met de grote files nu. A2 Rosmalen, Martinus Nijhoffbrug. 1:11. Dat komt door een serieus ongeluk daar. A4 Leidschendam en Zoeterwoudendorp, 1/4. En op de A15 Botlekbrug, Havens 4000 tot met 5200. 17 minuten file. Dan nog eventjes naar de A16 van Brienenoordbrug, Terbrechtseplein, 20 minuten. En op de A20 Prins Alexander en Moordrecht, 1/4. A27 Nieuwendijk, Industrieterrein Avelingen meldt 14 minuten. De oprit is dicht. En op de A58 bij de Baarsemoergestel 17 minuten. Flitsers, jazeker. A9 Heemskerk Haarlem bij 56,6. De A10, dat is Diemen richting de Zeeburger Tunnel. Bij Amsterdam bij 11,4. En de A30 Lunteren Ede bij 16,3. A44 Wassenaar Nieuw-Vennep 20,4. En de laatste alweer A59. Sprangkapelle Breda bij 111,7. En dan pakken we het laatste nieuws even mee. ANP. Daphne met de headlines in een half minuutje.
6: Goedemorgen.
5: Hey Daphne.
6: In de hoofdstad van Thailand, Bangkok, zijn tientallen doden gevallen bij een grote brand in een pub. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten waar ze waarschijnlijk naartoe waren gevlucht. Honderden de brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand bij Parijs. Het vuur heeft al zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog altijd niet onder controle. Meerdere woningen zijn inmiddels ontruimd. En reizigers moeten na de zomer rekening houden met nieuwe stakingen in het openbaar vervoer. Vakbonden en vervoersbedrijven onderhandelen al maanden over een nieuwe cao en hebben allebei maar weinig vertrouwen in een deal, schrijft het AD. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
5: Thank you.
7: Goedemorgen, slim maandag zonder zorgen.
5: Nou, en that's the spirit.
8: Noel Hendricks.
5: Ja, goedemorgen met zometeen een uitermate goede tip voor je vakantie. En dit is de muziek van je vakantie. Hugel.

0: Jason Derulo in de Slam Ochtendshow met The Other Side. Het is 7:50. We kunnen er niet vroeg genoeg mee beginnen.
1: Een tip voor je vakantie.
0: Want je zou maar ieder moment naar Antalya vliegen of zo. Nou, dan pak je dat toch even mee in de ochtendshow. Als ik jou zeg, plassen in de zee. Doe jij dat dan? Of zijn het vooral die...
2: Good kids!
0: Het zijn vaak die, hè? Het zijn vaak de...
2: Good kids!
0: Die dan zo'n hele plas om zich heen hebben, ook in het zwembad. Oh, wat is dat goor. Je moet het even horen over plassen in het openbare water. Of het nou de zee is of het zwembad. De open zee vindt het prima.

wel 250 liter plas per keer. Dus nou, onze mensenplasje, dat stelt helemaal niks voor. Sterker nog, jouw urine werkt in de zee gewoon als gratis plantenvoeding. Die planten die hebben zoiets van, kom maar mannen, heerlijk. Oh, daar komt weer een paar liter onze kant op. Oh. Maar toch is het niet overal feest. Je moet nooit plassen tijdens het diepzeeduiken. Want een koraalrif, die kan je plas niet hebben. Ja, dat wist ik ook niet. Maar luister goed, jouw urine geeft algen een groeispeurt. Waardoor ze als onkruid het koraal verstikken. Dus als je van die gorddroge koraalriffen ziet op tv wel eens, van die dorre takken, dat komt waarschijnlijk omdat jij in de buurt geplast hebt. Dus nooit in de buurt bij koraal plassen tijdens het duiken. Ja, en dan nog maar even het zwembad geheim ontrafelen hier. Dat is echt een ranzig verhaal. In een groot zwembad zit gemiddeld 200 liter pure urine. En die bekende zwembadlucht, weet je wel, als je door die sluizen komt en je ruikt zo die chloorlucht, dat je denkt, hé, ik ben bij het zwembad. Dat is dus helemaal niet de geur van chloor. Dat ruik je normaal helemaal niet. Dat is de geur die ontstaat als chloor reageert met urine en zweet. Dus ja, die typische zwembadlucht, die branderige ogen, dat komt gewoon door plas wat in het water zit. Nou, dan weet je dat. Ik zou toch voor de zee gaan deze zomer, als ik eerlijk ben. Ja.

9 voor 7. Goeie maandagmorgen, Slam. Anul op je bijrijdersstoel. Standing in voor Marijn, die is een weekje met vakantie. Daarom doe jij en ik het samen. En ik kijk er onwijs naar uit deze week. Wordt leuk, man. We hebben ook weer nieuwe sunsets voor je klaar. De hele zomer sluiten wij iedere zomerdag dansend af hier bij Slam. Als de zon zakt, stijgen de BPM's. Dat is eigenlijk het enige wat je moet onthouden hier. Vanaf 8 uur 's avonds, 2 uurtjes per dag, gewoon hele dikke DJ-sets. Die dus beginnen op het moment dat de zon gaat zakken. En is de zon onder, dan gewoon toek, dan trekken wij de stekker eruit. En dan is de set ook klaar. Het is wel een hele sensatie om te horen, hoor. Tinlikker later deze week. Lucas en Steve, ik zie ook een kultje op het programma. En we zullen later ook even de hele line-up op slam.nl zetten. Ik zie dat onze website nog niet zo snel is. We gaan het erop gooien. Vanavond host ik de sets van Roger Shah en Susan Wright. Die doet een back-to-back met Duda. Weet je wie ook komt draaien deze week? Die gaat een Slam Sunset draaien vanaf het WTC-dak. Gewoon het WTC-dak. World Trade Center Amsterdam. Daar staat May Salome. Dit weekend nog jarig geweest. Hij was jarig op de dag dat hij 10 uur thuishaven heeft gedraaid. Afgelopen zaterdag. Mijn vriendin was daar. Zij is nog nooit 10 uur op mijn verjaardag geweest. Maar bij May Salome stond ze gillend vooraan. En ook Mees gaat dus een sunset draaien deze week. Luister om 8 uur 's avonds dus ook naar Slam. En zet je radio nooit uit. Axwell heeft een nieuwe op Slam. Whatever turns.

zo klinkt hij, de nieuwe van X-Well bij Slam in de ochtend. Het is om en bij 7:04. Je luistert de Slam ochtendshow. De nummer 1 ochtendshow voor mensen met een kutkapsel of met koude voeten. Wat ik voor jou heb is de Slam Buckethead of de Hauze in de pauze kousen. En de Fanny Pack is ook terug. Je hebt keuze uit 3 prijzen als jij de eerste luisteraar weet te worden in een nieuwe editie van de Slam ochtendshow. Hoe kan je dat worden? Heel makkelijk, je stuurt gewoon een WhatsAppie met daarin een goedemorgen. Dan weet ik dat je er zin in hebt vandaag, dat je een leuk persoon bent om erbij te halen. En dat jij dus kans wil maken op die prijs. De Fanny Pack, de House in de Pauze, Kousen of de Buckethead. Jij mag het zeggen. WhatsApp mij een goedemorgen. Dan zie ik je appje wel komen.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karweit, maak het mooier.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
6: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
7: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
5: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
8: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Big or small, tiny or tall.
11: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes. Condoom.nl.
12: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je.
10: Big or small, tiny or tall.
11: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes. Condoom.nl.
12: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. Oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.

0: meest getoonde prijs.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Hey mannen!
4: Oh, daar heb je Ab. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
5: gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: BelSimpel zet de tijd op 7 uur.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een grote cafébrand heeft in Thailand aan tientallen mensen het leven gekost. Het gaat om een populaire pub in de hoofdstad Bangkok. Op beelden is te zien hoe metershoge vlammen uit het gebouw slaan. Er zijn tot nu toe 27 doden geteld. De meeste slachtoffers vielen in de toiletten. Veel mensen waren daar in paniek naartoe gevlucht. Vlakbij Parijs woedt een grote bosbrand. Volgens de autoriteiten gaat het om een uitzonderlijk grote brand die al 800 hectare natuur heeft verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden met onder andere blusvliegtuigen. Ongeveer 15 woningen in de buurt van de brand zijn ontruimd. Slecht nieuws voor mensen die erg afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Volgens het AD moeten reizigers na de zomer rekening houden met nieuwe stakingen. Vakbonden en vervoersbedrijven onderhandelen al maanden over een nieuw cao. Maar ze zijn in al die tijd nog weinig opgeschoten en het overleg lijkt te klappen. In een appartement in Woerden bij Utrecht is gisteravond een explosie geweest. De knal veroorzaakte brand en beschadigde de gevel van het gebouw. 24 woningen werden ontruimd en de bewoners werden opgevangen in een sporthal. Inmiddels zijn de meeste mensen weer thuis. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook de komende dagen blijft het warm. En dit was het nieuws op Slam.
10: Thank you. Dan checken we even die Nederlandse wegen. De A2, Sint-Michielsgestel en Empel, 14 minuten. En anderhalf uur file op de A2 bij Rosmalen en Zaltbommel, daar 11 kilometer. Dan A15, 10 kilometer. IJsselmonde, Benelux, 21 minuten. Dat komt door een kapotte auto. En op de A15, Gorkum, Arkel, een kwartiertje. De verbindingsweg is daar helemaal dicht. A16, Ridderkerk Noord, Terbrechtseplein, 20 minuten, 9 kilometer. En op de A27, Nieuwendijk, Merwedebrug, een kwartier. De oprit is dicht. A50, Ewijk Maasbrug, een kwartiertje. En op de A59, Os Oost en Paalgraven, 12 minuten door een auto met pech. Flitsers op de A9, Heemskerk Haarlem, 56,6. En de A10, de Zeeburger Tunnel. Hey, is mijn tunnel stuk? De Zeeburger Tunnel! Bij Amsterdam, bij 11,4. A30, Lunteren Ede, bij 16,3. En de A44, Wassenaar Nieuw-Vennep, bij 20,4. De laatste A59, Sprangkapelle Breda, bij 111,7. Daar gaan we met een nieuwe Slam ochtendshow. Jouw kans op een limited editie. Slam merchandising. Haal Slam in huis deze zomer. Ga je voor de house in de pauze kousen, de buckethead. Of voor de fanny pack. Die is ook terug van weg geweest. Jij mag kiezen. WhatsApp een goeiemorgen. En word de eerste luisteraar.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Slam. Anul Hendricks. Zo, de morgen. gestompt heeft goud in de mond en slam in de oren. Stuur ons even een gratis goeiemorgen in een slam WhatsAppie. En maak kans op slam merchandising voor thuis.

0: Een echte slam classic, joh. Daar zou me een standbeeld voor in de tuin kunnen zetten hier. Jay, Sean en...
1: De Slam Ochtendshow.
0: Lil Wayne. Al zou Amsterdam ook gek opkijken, denk ik. Als wij ineens een standbeeld van Jay, Sean en Lil Wayne in de tuin hebben staan. Nee, misschien moeten we dan voor Chesto, Armin of Garrix gaan of zo. Weet je, die Holy Trinity als het gaat om grote acts op Slam. Hey, goedemorgen. Anul op je bijrijderstoel hier in mijn uppie deze week. We gaan het met z'n tweetjes doen. Daarom extra blij dat jij ook gewoon wakker bent. Het is vakantie voor een hoop mensen in het noorden en het zuiden. Alleen het midden van het land is nog aan het werk tot komende vrijdag. Dan beginnen voor veel mensen ook de zomervakantie daar. Omsingeld dus door vrije mensen. Ja, ik zei het al eerder, maar dat vind ik link. Daar krijg je oorlog van dit soort situaties. Het midden van het land nog even aan het bikkelen voor de baas. En de rest van het land geniet al lekker van het vrij zijn. Extra veel tips voor de vakantie in de Slam Ochtendshow. Ik zou de show eigenlijk kunnen omdopen tot de grote tip voor de vakantieshow. Want het is komkommertijd. En we vullen de boel met alleen maar dingen die jouw vakantie beter maken. Wat dacht je dus van de muziek hier? De Chainsmokers, Closer. We hebben een geweldige mixmarathon track of the week. Van Joel Corey, meer zomer krijg je bijna niet. En Sick Individuals, Sunrise, toepasselijk, komt eraan. We gaan een nieuwe ochtendshow lanceren. Zonder... Onze nieuwe programmaplanner, Gordon. De zanger zegt dat hij binnenkort weer op tv komt bij RTL. Maar RTL weet daar niks van. Ah, lekker. Nou, Gordon, laat even weten. Als je überhaupt een programma hebt, dan kijken we wel weer verder, oké? Okay?
2: Maar heb je dat grafprogramma van jezelf al eens gehoord?
0: Goedemorgen ook. Ja, ja. Doe maar. Stel jezelf even voor.
3: Goedemorgen, ik ben de Armel Dusaar. Ja, ik kom uit Purmerend en ben onderweg naar Alkmaar, naar mijn werk. Alles voor de baas, hè. We hebben weer een prachtig weekend achter de rug. Nu regent het weer, dus dat mag. Want ik ben toch aan het werk. En ik wilde graag kans maken op die Slam Fanny Pack.
0: Zo, ja, dat snap ik wel, Armel. Goedemorgen.
3: Hoi, goedemorgen.
0: Maar, oké, ik heb meteen wat vragen. Waarom was het weekend zo waanzinnig? Wat heb je gedaan?
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen, mijn vriendin was terug van vakantie, dus we hebben lekker een weekend met z'n tweeën gehad.
0: Oh, ja, ja. Je vond het wel fijn dat ze terug was, begrijp ik.
3: Dat was niet rot, nee, dat was niet rot.
0: Ik heb wel eens een kaartje van mijn vriendin gehad. Stuurde ze, de seks is echt beter op vakantie. Het was alleen jammer dat ik dat in een kaartje thuis moest ontvangen, ja. Hey, en waarom mocht jij niet mee dan?
3: Ze was lekker met de kids. En we gaan in september nog met z'n tweetjes op vakantie.
0: Oh, lekker. Waar naartoe?
3: Nou, dat moeten we nog zien. Een of ander lekker warm eiland.
0: Oh, ja, heerlijk man. En jij zegt ook dat het regent. Dat was mijn volgende vraag. Waar ben jij dan?
3: Ja, ik rijd nu naar Alkmaar. Het was een miserbuitje. Het valt mee. Oh. Maar het is wel vies bewolkt nu.
0: Oh ja, jongen, nou, het begint bewolkt inderdaad vandaag. Maar het gaat allemaal doorbreken, die zon. En temperaturen die moeten vandaag toch wel weer richting de 30 gaan. Vooral het zuiden krijgt echt lekker vandaag. Ja, het wordt wel goed, hè.
3: Nou, de korte broek is aan, dus dat komt goed.
0: Ja, kan ik een korte broek aan.nl zegt volmondig ja vandaag. Dus je zit helemaal goed, Armel.
3: Zeker weten.
0: En wat ga je doen voor de baas? Wat is je beroep?
3: Ik heb een technisch beroep in een energiecentrale. Ik zorg dat firma's aan het werk kunnen. En dat begeleid ik.
0: Alright, wens ik jou heel veel succes mee vandaag. En je mag kiezen, omdat je de eerste was. Ga je voor de house, de pauze, kousen, de buckethead of de vernieuwde fanny pack?
3: Nee. Ik hoorde dat die fanny pack weer beschikbaar was. Ja. En ik heb nooit eerder goedemorgen gegeven. Maar ik denk, die pak ik.
0: Oké, man. Sturen we die naar jou op. De nieuwe fanny pack.
3: Perfect. Gaan we mooi aandoen van het weekend op het festival.
0: Doe hem lekker aan. Vandaag heb ik deze tasje aan en de hele

0: getal. Onder de 1000.
1: Hallo Nederland, mijn naam is Lorenzo. En ik denk dat het getal onder de 1666 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 66
0: euro.
3: Hé, was dit echt een tactiek? Want de jackpot is 66 euro en jij zei 666.
1: Ja, ik denk, laten we eens proberen. Hè. Misschien is het wel het juiste getal, maar helaas.
3: Helaas, nou jongen. Toch een hele fijne maandag en je mag altijd nog een keer proberen.
1: Yes, dankjewel.
3: Ciao, ciao.
1: Hoi.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
4: The opposite.

0: Er staat een rij van drugsdealers bij het UWV, want ze zijn allemaal werkloos door deze van Joel Corey. Wat een dopaminebom, man. Whisper is de mixmarathon track of the week van die Joel Corey.
1: Hey, what's up? It's your boy Joel Corey, hanging out with my guy, Anul Hendrix.
0: Oh, je moest eens weten hoe vaak wij hangen. Het is niet meer bij te houden. Bijna 7:30 op maandagmorgen. En waarom kan jij deze zomer maar beter niet meer de deur uitgaan na etenstijd?
2: Oh, oké dan.
0: Je hoort het zo. En Another komt eraan. Talk to you.
3: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
4: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
3: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
7: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
5: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
9: ANWB en gaan.
10: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Als je Vodafone Mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
1: Nee, niet die ober.
0: Zullen we deze zomer weer?
1: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
2: Grand'Italia. Thuis in Italië.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
2: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand'Italia.
5: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus? Wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
12: Hoe weet jij dat?
3: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Anders schrijf je mis.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
18: Zonnebrandcreme?
17: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
20: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
21: Kom maar verder.
20: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
21: Hij is weer klaar.
20: QuickFit en weer verder.
19: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
22: Goedemorgen Slim, het is 8:02. Die weerupdate komt van Weer Online. De ochtend is op veel plekken bewolkt begonnen, soms zelfs met mist. Maar het wordt snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot wel 32 in het zuiden. Daar draaien we de cijfers gewoon om. Dan even naar de weg toe. Flitsmeister met de nu grootste files van Nederland. Die vinden wij op de A2 Sint-Michiels-Gestel en Empel 30 minuten. En op de A2 Rosmalen zal Bommel 21 minuten 12 kilometer. Op de A15 rekening houden met een kwartier bij Brug over de Linge en Leerdam. En de A16 Hendrik Ido Ambacht van Brienenoordbrug 20 minuten door een kapotte auto. A16 Ridderkerk Noord, Terbrechtseplein 35 minuten 9 kilometer. En op de A17 een kwartiertje bij industriegebied Moerdijk en Klaverpolder. A27 Nieuwendijk Noorderloos 40 minuten 12 kilometer, de oprit is dicht. En op de A29 Noemansdorp Barendrecht 20 minuten. A50 Takietersbrug Maasbrug, daar staat 20 minuten 10 kilometer. En op de A50 Paalgraven Maasbrug een kwartiertje. Flitsers dan A4 Nieuwe Wetering richting Amsterdam bij 21.4. A9 Heemskerk Haarlem 56,6. En een flitser gemeld op de A10, dat is bij Amsterdam richting de Zeeburger Tunnel bij 11,4. A16 Moerdijk Breda 46,3. A22 Velsen Zuid Beverwijk 9,4. En op de A27 uitkijken bij Almere bij 108,1. Nog een paar flitsers. A27 Maartensdijk, Utrecht 87.9. A30 Lunteren Ede bij 16.3. En de A59 als laatste, Sprangkapelle Breda bij 111.7. Nou, dan pakken we dat laatste nieuws maar even mee. ANP. Daphne in een half minuutje met de headlines.
7: Goedemorgen.
22: Hallo daar.
7: Veel doden bij een cafébrand in de Thaise hoofdstad Bangkok. Bijna 30 mensen zijn om het leven gekomen. Op beelden is te zien dat een grote steekvlam uit het café komt. Waardoor de brand is ontstaan is niet duidelijk. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand bij Parijs te blussen. Er is al veel natuur verwoest en het vuur blijft zich verspreiden. Frankrijk gaat gebukt onder de derde hittegolf van dit jaar. En mensen die zich hebben aangemeld voor zwemles moeten geduld hebben. Vooral in de grote steden is er een tekort aan zwemleraren en zijn de wachtlijsten lang. Blijkt uit een rondgang van RTL. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
22: Dankjewel en tot later weer.
15: Anul Hendricks.
22: Waarom moet je deze zomer na etenstijd eigenlijk niet meer buiten willen komen? Je hoort het zo.

0: voor de club. Nou, ik snap wel dat ze je niet aankunnen. Club Can't Handle Me, die laten je niet binnen. Flo-Rida hier in de Slam Ochtendshow.
1: Hey, hallo.
0: Yo.
1: Goedemorgen.
0: Zo, wijze woorden daar. Ik zou echt een lul zijn als ik dit voor me zou houden, dus ik ga het gewoon delen hier, want het heeft namelijk ook mijn relatie gered. De nieuwste viral trend die nu helemaal kapot viraal gaat, en het heet, geloof het of niet, de fartwalk. Wat is de fartwalk? De scheetjeswandeling. Het klinkt als een geintje, maar de maag- en darmartsen die zijn groot fan van de nieuwe viral fartwalk. Zo, hey, houd

20 goede scheten per dag. En als jij dus even die fartwalk gaat maken, dan is dat er in één klap uit. Dus namens de Slim Ochtendshow, I approve this message. Doe een fartwalkie na het eten. Misschien even het apneuapparaat van je vader mee. Misschien het gasmasker van opa even van zolder halen. Of misschien heb je nog zo'n COVID-mondkapje. Want iedereen doet het. Je hebt het als eerste gehoord in de Slim Ochtendshow. De trend van de zomer. De

en Jax op die Told You So. Het is om en nabij 8 minuten voor 8 vandaag 13 juli. De astronauten die eerder dit jaar met die Artemis 2-missie naar de maan vlogen en daar langs, zijn vandaag in Nederland. Ze gaan bij het European Space Research and Technology Center. Jeetje man, kies toch een kortere naam. In Noordwijk gaan ze vertellen over hun reis. Wat cool, dat is voor mij ook echt alsof Beyoncé gewoon naar Nederland komt. Zo'n astronaut van die Artemis 2-missie. Waarom wist ik dit niet, joh? Alle verzamelaars, cosplayers, techfanaten en andere nerds zijn opgelet. Vandaag is jullie dag. Het is Embrace Your Geekness Day. De dag om trots te zijn en je passie aan de wereld te tonen. Dus doe een keer je Jedi-outfit aan naar werk. Neem je lightsaber mee. Boeien, ga als ork, man. Ork. En kom een keer zo het kantoor binnengelopen. Vandaag ook de verjaardag van het Hollywood Sign. Exact vandaag in het jaar 1923... werden die iconische Hollywood-letters geplaatst op de heuvels van Los Angeles. Het was destijds bedoeld als vastgoedreclame. De teksten Hollywoodland waren de originele letters. Uiteindelijk werd het Hollywood. En Soldaat van Oranje is na 16 jaar echt gestopt. Gisteren was de allerlaatste voorstelling. De musical is de afgelopen jaren steeds maar opnieuw en opnieuw verlengd. En duurt inmiddels, de echte oorlog was 4 jaar om en nabij. 16 jaar heeft Soldaat van Oranje de musical het volgehouden. Ja, en dit is wel even te gek, voor de muziekfanaten onder ons. En ik weet dat jij er ook eentje bent. Vandaag is het Live Aid moment geweest in de geschiedenis. 41 jaar geleden was Live Aid in Wembley Stadium. Een concert dat werd gehouden om geld op te halen voor de slachtoffers van hongersnood in de wereld. Je had echt een bizarre banner met al die namen erop. U2 stond er, Phil Collins. En uiteindelijk is Queen toch wel het optreden dat het meest is bijgebleven. Oh, zin om dit even te horen weer.

0: Mensen vragen me wel eens, wat zou je dan doen als de muziek uitvalt op Slam? Weet je, hoe vul je die tijd? Nou, dan zou ik precies Freddy na gaan doen, denk ik. En dan komt het wel goed. Zo, lekker je trot geschraapt op maandagmorgen. Nou, dan kunnen we weer meezingen.
1: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
2: Lost Frequencies. Live it all.
1: Nieuw.
2: Jamie Jones. State of Mind.

Anu op je bijrijderstoel en de nieuwe Jamie Jones, State of Mind. Je gelooft nooit wat een passagier dit weekend is gebeurd op een Ryanair-vlucht. Wat, had hij voldoende beenruimte? Dat zou toch niet? Nee, het is iets veel vervelenders. Maar hij is er goed vanaf gekomen. Blijf luisteren voor dat krankzinnige verhaal van een Ryanair-passagier dit weekend. En deze drie in onze line-up. Slam, coming up.

0: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
2: Ja,
1: jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: Hey, jij daar!
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd?
13: Kom naar raamdecoratie.com.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterrenslot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
18: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
19: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het is alle hens aan dek bij de waterschappen. Die maken zich volgens de Telegraaf veel zorgen over de hardnekkige droogte. Zo mogen boeren in steeds meer regio's geen water meer uit sloten pompen voor hun oogst. Intussen roepen de waterbedrijven op, ga niet te lang douchen. In Thailand, in de hoofdstad Bangkok, zijn zeker 27 mensen omgekomen bij een grote cafébrand. Ook zijn er tientallen gewonden. Toen het vuur ontstond waren er honderden bezoekers. De brand werd snel groter en het lukte veel mensen niet om naar buiten te vluchten. Op beelden is te zien hoe het vuur uit de voordeur slaat. De extreme hitte in Frankrijk zorgt opnieuw voor grote problemen. Vlakbij Parijs woedt een bosbrand die steeds groter wordt. Honderden brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur verder overslaat naar dorpen. Zo'n 15 huizen moesten al worden ontruimd. En wie zich heeft aangemeld voor zwemles moet even geduld hebben. Vooral in de grote steden zijn de wachtlijsten lang. In Rotterdam bijvoorbeeld een half jaar, blijkt uit een rondgang van RTL. Op de wachtlijsten staan vooral mensen die uit landen komen waar zwemlessen niet standaard worden gegeven. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook komende dagen blijft dat zo. En dit was het nieuws op Slam.
2: Zo, dank je Daphne. Dan gaan we naar de weg toe. Flitsmeister met de grootste files. Laten we daarmee beginnen. A2 Hintham-Zaltbommel, 3 kwartier, 12 kilometer. En de A2 Kerkdriel-Lingenbrug meldt 22 minuten, 14 kilometer. Op de A16 een dikke 40 minuten file bij Ridderkerk-Noord, Terbrechtseplein. En op de A17 Zevenbergen-Klaverpolder, 20 minuten. A27 Nieuwendijk-Merwedebrug, 20 minuutjes, de oprit is dicht. En op de A50 Takitusbrug-Maasbrug, 20 minuten. A58 de Baarsenbrug over het Wilhelmina-kanaal, een half uur bijna. En op de A73 Bezel en Belveld, 25 minuten en 6 kilometer. Ook wel een drukte van je welst op de A76 Kunderberg-Duitsland, 21 minuten, de weg is dicht. En op de A4 Nieuwe Wetering Amsterdam bij 21,4 een flitser. A9, daar wordt ook gecontroleerd bij Heemskerk richting Haarlem bij 56,7. En op de A10 Amsterdam Zeeburger Tunnel bij 11,4. A27, let op je snelheid bij Almere bij 108,2. Maar ook bij Maartensdijk richting Utrecht bij 87,9. Dan de laatste drie flitsers alweer op de A30 Lunteren-Ede 16,3. A59 Sprangkapelle Breda bij 111,7. En de A73 als laatste Zwalmen richting Venlo. Bij hectometerpaal 24,6. Is dit hem dan? Is dit de Song of the Summer? Je hoort hem binnen nu en 1 minuutje in de Slam Ochtendshow.
3: Social Deal Hotel Deals take 1 en actie bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
23: Oké.
17: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
24: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
26: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
2: Nooit wat een passagier dit weekend is gebeurd op een Ryanair-vlucht. Eén ding weet ik alvast zeker, jij bent met minder spierpijn opgestaan deze maandagochtend. Eerst de Bauza. En Magnetic.
21: De Slam. Ochtendshow.

0: dat zijn wel de geluiden die je maakt op maandagmorgen, ja. Behalve als je de Slam Ochtendshow luistert. Met zometeen de meest succesvolle vrouwelijke artiest ter wereld.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. En nu even een rapido rondje nieuws. We gaan van Valkenburg tot Vancouver. We gaan van Sloten tot Sydney. En we beginnen in Griekenland. Een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland is dit weekend kort na het opstijgen teruggekeerd nadat een vliegtuigraam tijdens de vlucht losraakte. Door de plotselinge drukdaling werd een passagier deels uit het raam gezogen. Oh, wat een horror. Volgens ooggetuigen hing zijn hoofd en schouders buiten het vliegtuig, terwijl zijn vrouw en andere passagiers hem minutenlang vasthielden totdat het toestel veilig kon terugkeren. De man liep verwondingen op, maar overleefde in het incident. Ryanair zoekt nu samen met de autoriteiten uit hoe het raam los kon raken. Oh, wauw. Ryanair biedt tegenwoordig ook stoelen met panoramisch uitzichten. Oh, dit is wel panoramisch. Eerlijk is eerlijk. Dit is wel een onvergetelijke ervaring voor, wat zou het zijn, 18 euro? Normaal betaal je voor extra beenruimte, maar nu krijg je gewoon gratis hoofdruimte. In Japan is een vrouw gearresteerd omdat ze de lippen van haar huisgenoten met naald en draad aan elkaar zou hebben genaaid. Het slachtoffer wist pas een dag later te ontsnappen toen de verdachte even weg was. Omdat ze niet kon praten, liep ze een winkel binnen met een bordje waarop stond: help me, en bel de politie. De politie onderzoekt de relatie tussen de twee vrouwen. Ah, laat ik ze alvast een beetje vooruit helpen. Die relatie was niet super. Iemands mond letterlijk dichtnaaien. Dit is de analoge versie van iemand blokkeren op WhatsApp. En tot slot, het Verenigd Koninkrijk wil vapes minder aantrekkelijk maken voor jongeren. Daarom moeten de felle kleurtjes, opvallende verpakkingen en ook de smaaknamen verdwijnen. De maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat kinderen al jong beginnen met vapen. Ik ben inderdaad wel benieuwd of Unicorn Bubble Blast nog goed verkoopt als het straks chemisch fruit heeft.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. En het is 7:15. Temperaturen in het noorden 23 graden, in het zuiden al 32. Daar gaan we dan, Slam, met de meest succesvolle vrouwelijke artiest ter wereld. Statistisch gezien, hè, is zij het.

0: love you, baby.
1: Crisscross Amsterdam en Willy William, waar ik toch altijd een beetje om moet lachen als ik de naam zie staan. Willy William, hè, grote hitmaker. Je kent bijvoorbeeld... Trompetta! Een paar jaar geleden kwam hij draaien bij ons bij ADE. En het is een Fransman. Toen was net groter het nieuws dat Frankrijk in een brandstofcrisis zat. En Willy William die was met de auto naar Amsterdam gekomen. Dus hadden Marijn en ik als cadeautje een jerrycan benzine voor Willy William. Nou, je moest dus weten wat voor gezeik we daarmee gehad hebben. Dat we een jerrycan benzine dat hotel ingebracht hadden. En die zeer brandbare Slam Studio. Het is allemaal goed afgelopen. En hij geeft nog steeds lekker gas, die Willy William. Met de Grand Slam dus. My oh my. 9:05. En geloof me, het beste nieuws van vandaag, op deze maandag, de 13e van juli, heeft te maken met WhatsApp. WhatsApp komt met een nieuwe functie en dit gaat het hele spel veranderen. Dit is echt de beste uitvinding sinds gesneden brood. Hou de ochtendshow aan op Slam. Ook voor de beats van Bebe Rexha en Calvin Harris.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar €3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
12: Allsafe
13: geeft ruimte.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
17: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
18: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
21: Iedereen begrijpt elkaar.
22: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
23: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
24: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Lekker toch?
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Hey, good morning Slam. Maandagmorgen met veel bewolking begonnen, maar al snel komt de zon erbij en wordt het warm. 23 in het noorden tot wel 32 graden in het zuiden van Nederland. En dan gaan we nog even die Nederlandse wegen af. Waar staan de grootste files? Zo, dat kan wel met iets minder bombarie inderdaad. Eens even kijken, waar is het het allerdrukst? Dan praten we over de A2, Rosmalen-Zaltbommel, 40 minuten, 9 kilometer. A2, Martinus-Nijhoffbrug, Culemborg, een kwartiertje. En op de A15, Del en Arkel, 18 minuten. A15, IJsselmonde-Benelux smelt ook 15 minuten. En op de A16, Ridderkerk-Noord, Terbrechtseplein, 25 minuten, 9 kilometer. Dat komt door een auto met pech. A17, industriegebied Moerdijk en Klaverpolder, een kwartier. En op de A27, Nieuwendijk-Merwedebrug, 15 minuten. De oprit is dicht. A50, Os-Oost-Ravenstein, 15 minuten. A73, Wesel-Tichlia, 25 minuten. En de laatste A76, Kunderberg-Duitsland, 21 minuten. Dat komt omdat de weg is afgesloten. Ja, doe dat dan ook niet, man. We gaan naar de flitsers. A4, Nieuwe Wetering, Amsterdam, bij 21,4. A7, Leek, Groningen, bij 182,3. En op de A9, Amstelveen, richting Amstelveen, bij 29,2. Een flitser. A9, Heemskerk, Haarlem, 56,7. En de A10, Zeeburger Tunnel, 11,4. A16, Prinsenbeek, Breda, bij 59,3. A16, Breda, bij 70,8. En op de A22, Velsen-Zuid, Beverwijk, bij 9,2. A27 dan Almere bij 108,1. A27 Maartensdijk Utrecht bij 87,9. A30 Lunteren-Ede 16,3. En de ene laatste A59 Sprangkapelle-Breda bij 111,7. A73 sluit hem af. Zwalmen-Venlo bij 24,6. En dan pakken we het laatste nieuws nog even mee van het ANP. Daphne heeft de headlines in 30 seconden.
5: Goedemorgen.
4: Hallo daar.
5: Er is een massaclaim gestart tegen de koop-nu-betaal-later-dienst Klarna. Volgens een consumentenclub gaat het om leningen en moet er dus gecheckt worden of iemand die wel kan terugbetalen. Maar dat doet Klarna niet. Er zijn steeds meer zorgen over de aanhoudende droogte. Door de lage waterstanden mogen schepen minder lading meenemen. En op steeds meer plekken mogen boeren geen water meer gebruiken uit sloten en beken. De bewoners van een dorp bij Parijs zijn hun huizen uitgehaald vanwege een grote bosbrand. Het vuur heeft al veel natuur in as gelegd en is nog altijd niet onder controle. Er zijn meerdere blusvliegtuigen ingezet. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
4: Ah, maar dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Zeg, het beste nieuws, wat dan niet in het echte grote mensennieuws zit, zeg maar, dat krijg je van mij. Dit is nou echt even een positief bericht. Het gaat je leven compleet veranderen in de goede zin. En het heeft alles te maken met WhatsApp. Ja, blijf luisteren.
6: Noel Hendricks.
4: En mis niks van het grote WhatsApp-nieuws. In de Slam Ochtendshow, waar je ook Calvin Harris krijgt. En nu, Bieber.

show met de meeste muziek. Calvin Harris, Riri, Rihanna. Ieder moment hier J-Lo met een grote classic. Armin van Buuren. En de second voice, Let Me Be. Het is 9:50. Steeds meer mensen laten Facebook links liggen. We vergeten ineens iets heel belangrijks van onze vrienden. En dat is de verjaardag. Maar de redding is nabij, Slam, want ik mag hier aankondigen. Het is me een absolute eer dat er een nieuwe update komt van WhatsApp. En wat komt er in WhatsApp? Een verjaardagsfunctie! It's coming! Oh, ik smeek hier al jaren om. Ik denk echt dat dit mij gaat redden als een malle. Ik heb natuurlijk, ja, jij ook, de meeste vrienden in WhatsApp zitten. En niet zozeer maar op Facebook. Mensen zijn er ook echt flink mee gestopt de afgelopen jaren. In die nieuwste versie van WhatsApp komt dus een verjaardagsfunctie. Je krijgt dan gewoon te zien wie er jarig is van je contacten. Echt gefeliciteerd kan je meteen sturen. Eén druk op de knop, super. En de reden daarachter, dat is wel eventjes iets strenger dan wij denken. Wereldwijd moet WhatsApp zich kunnen verantwoorden dat de leeftijd van gebruikers boven de 13 moet zijn. Dus dat staat straks allemaal geregistreerd. Je kan nu ook al in je instellingen een gebruikersnaam claimen bij WhatsApp. Want ze gaan daarmee werken, een beetje net als Telegram. Je hoeft straks niet meer iemands 06 te hebben om te kunnen WhatsAppen, zeg maar. Maar ja, die verjaardag pak je dus ook meteen even mee. Ja, ik zit er echt onwijs naar uit te kijken. Dat gaat me echt een hele hoop vriendschappen redden in ieder geval. Je kan het ook uitzetten, schijnt. Je kan straks ook gewoon aangeven of je wel wilt dat de mensen zien dat je jarig bent of liever niet. Dat je niet, weet ik veel, van 30 oud-collega's nog een berichtje krijgt. Ik zou me voorstellen dat je dat wel even zou willen besparen. Kan dus gewoon. De wc-kalender, die hangt voorlopig nog gewoon goed. Maar je wordt binnenkort overspoeld als je wil met felicitaties op je verjaardag. Jammer, jongens. We hadden dit geoefend, toch, jongens? Zeiden ze gelukkig nieuwjaar? Wauw. Het hele team zei gelukkig nieuwjaar. Waanzinnig. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. We gaan er gewoon erin gooien en dan niet de remix, het origineel, ja. En eerst de meest relaxte ochtendtune die ik kon vinden. Dit is Let Me Be.

Hey, goedemorgen. Als jij tijdens een energetische sessie een zaadlozing krijgt, is heel normaal. Dat is echt heel normaal. Kijk, ik geef sessies en weet je, dan krijg je de vraag, is het ook met happy ends? En dan denk ik altijd bij mezelf van ja, je bent absoluut blij aan het einde, maar ik ga niet aan jouw penis trekken. Dat doe

0: Op Slam. Ieder moment ook de nieuwe van Bless. Hey, ik kom je even gek maken voor het einde van de werkdag. Dat is sowieso lekker om naar uit te kijken, maar bij Slam extra. Om 8 uur, als de zon begint met dalen, gaat het volume omhoog hier. We hebben de sunsets. Iedere lekkere zomeravond dansen wij samen uit met de beste DJ-sets. Vanavond Roger Shah om 8 uur. Om 9 uur Susan Wright back-to-back met Duda. En ik mag die sets hosten. Daar heb ik echt onwijs veel zin in. Dus vanavond zijn we ook weer samen hier op Slam. Morgen, ja, dat is ook een geweldige line-up. Mae Salome, die live vanaf het dak draait van het World Trade Center Amsterdam. En die beelden die gooien we natuurlijk ook op YouTube daarna. Mae Salome, dit soort geluiden. Oh, en dan dat zonnetje wat zakt. Ik kan al helemaal wegdromen bij het feit dat Mae Salome een uur gaat draaien morgen. Hij was nog jarig dit weekend. Ja, hij was jarig, jongens. Het lukt ook nooit hier. Mae Salome, birthday boy. Zo. Ja, hij heeft ook vuurwerk mee op dat World Trade Center dak. En later in de week, Kulch komt draaien op Slam. Lucas en Steve, Tinlikker. Zorg dat je radio dus ook s'avonds op Slam staat. Ik vergat even hoe het radiostation heet, hoorde je dat? Vanaf 8 uur, hier in de mix.
1: Nieuw. Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: James Hype, Serotonin.
3: Be my serotonin. Tell me why like. Touch me like a secret. No one knows
1: why. New
2: music. Bless. Terms and conditions. Slam.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
3: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
5: Waar ben jij?
6: Ik zit nog in de trein.
7: Het volgende station is station Antwerpen.
6: Ik denk dat het wat later wordt.
5: Je zat zeker weer je serie te kijken.
6: Nee.
5: Ja?
6: Ja, oké, sorry.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
8: Albert Heijn. Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
10: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
11: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voorwie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
19: ANWB en Gaam.
20: Begon jouw dag met ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Hey mannen.
23: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
24: gewoon even op BelSimpel kijken.
25: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
26: BelSimpel zet de tijd op 9 uur.
27: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
28: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een claimstichting eist €500 miljard van koop nu betaal later dienst Klarna. Volgens de stichting gaat het om leningen en moet er dus gecheckt worden of iemand die wel kan terugbetalen. Maar dat doet Klarna niet. Ook zou het bedrijf mensen niet goed waarschuwen voor de risico's van achteraf betalen. Langs de A50 is vannacht een auto de shop van een tankstation binnengereden bij het Gelderse Heteren. De man en vrouw in de auto zijn gecheckt door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Ook in de shop zelf bleef iedereen ongedeerd. De auto kon niet stoppen omdat de cruisecontrol zou zijn blijven hangen. Er is nog drinkwater genoeg, maar door de hardnekkige droogte zijn er wel zorgen. Waterbedrijven roepen op om bijvoorbeeld niet te lang te douchen. Boeren hebben nu al wel last van de droogte. Op steeds meer plekken mogen ze geen water meer gebruiken uit sloten. En door de te lage waterstanden mogen schepen minder lading meenemen. En acteur Sam Neill is overleden. We kennen hem vooral van de iconische dino-film Jurassic Park. Daarin speelde hij de rol van Dr. Alan Grant. Eerder dit jaar werd Sam Neill na een succesvolle behandeling kankervrij verklaard. Zijn dood komt daarom onverwacht. Sam Neill was 78 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook de komende dagen blijft dat zo. En dit was het nieuws op Slam.
0: Dank je, het is 2:09. A2 meldt tussen Born en Kerensheide een auto met pech. En dat zorgt voor 20 minuten file. A2 Rosmalen-Empelbrug, 3 kwartier. En op de A2 Waardenburg-Culemborg, 1 kwartier, 13 kilometer. A27, 1 kwartiertje bij Eemnes en Stichtsebrug. En op de A27 Nieuwendijk-Merwedebrug, 13 minuten. De oprit is dicht. A50 Ewijk-Maasbrug, 13 minuten. En op de A73 1 kwartiertje bij Bezel en Tichlia. A76 dan Kunderberg-Duitsland, 18 minuten. De weg is dicht. En op de A2 Beek-Maastricht bij 247,8. Een flitser. A4 meldt ook een controle bij Nieuwe Wetering Amsterdam bij 21,4. A7 Leek Groningen bij 182. En de A9 Amstelveen bij 29,2. A9 Heemskerk Haarlem 56,7. A10 Amsterdam richting de Zeeburger Tunnel bij 11,4. En de A12 Driebergen-Rijsenburg richting Utrecht. Hectometerpaal 75. A16 Prinsenbeek Breda 59,3. En op de A22 Velsen-Zuid-Beverwijk 9,2. A27 Almere 108,2. En op de A27 Maartensdijk-Utrecht bij 87,9. A28 Zwolle bij 100,4. A30 Lunteren-Ede 16,3. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20,3. En de laatste paar flitsers op de A59 Sprang-Capelle-Breda bij 111,7. A59 Ter Heide-Breda bij 89,1. En de laatste A67 Eersel-Eindhoven bij 5,9. En de A73 om het af te leren. Zwalmen-Venlo, opgepast bij 24,6. Binnen nu en 1 minuutje. De nummer 1 uit de Slam 40. Blijf luisteren.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Een vijver of aquarium heeft veel te bieden. Sfeer, leerzaam voor kinderen, rustgevend, stressverminderend en slaapbevorderend. Iets voor jou? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
5: De hele zomer lang, elke

of nog op vakantie gaat. Zeker, zeker, zeker. Ik ga 6 weken aan het water liggen bij het ik kan niet meer. Dat ligt naast het ik wil niet meer. Ik kan niet meer.

0: Sexy bitch. Oh, het blijft een lekker woord. En Sean en Paul komt eraan. Ieder moment.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Ja, ja.
2: Update.
0: En we maken even een rapido rondje nieuws. Influencer Anna Dobber zegt dat ze na de veelbesproken influencer-trip naar Griekenland met New York Pizza, waar ze naar eigen zeggen werd buitengesloten en gepest, niets meer heeft gehoord van de organisator New York Pizza. Volgens haar is er na alle ophef geen contact meer geweest vanuit het bedrijf, terwijl de situatie grote impact op haar had. De pesterijen van andere influencers op Anna leidden eerder tot veel discussie op sociale media. Ja, bizar. Dan ga je met New York Pizza op vakantie, maar dan krijg je een domino's-effect. Bewoners van de Rotterdamse wijk Heiplaat zijn de grote hoeveelheid vliegen rondom een recyclingbedrijf spuugzat. Uit protest hebben de bewoners zakken vol dode vliegen aan het hek van het bedrijf gehangen. Volgens de bewoners zorgt de vliegenoverlast al jaren voor problemen en kunnen ze nauwelijks nog rustig buiten zitten of eten. De afvalverwerker zegt maatregelen te nemen om de overlast te gaan verminderen. De vliegen laten zelf weten dan weer verbaasd te zijn dat ze überhaupt ergens welkom waren. En tot slot, de Brabantse band Even Serieus mag op de Zwarte Cross hun grote hit Baila de Gasolina niet spelen. Het nummer groeide uit tot een enorme feesthit, maar zou bij de festivalorganisatie inmiddels voor zoveel irritatie zorgen dat ze de band hebben gevraagd het nummer achterwege te laten. De band dacht eerst dat het om een grap ging, maar de verbanning zorgt nu juist voor extra aandacht. Veel mensen verwachten daarom dat het nummer toch ergens tijdens het optreden voorbij komt. Ja, maar wel mooi dat er nu eigen extra aandacht komt voor die andere grote hits van Even Serieus, hè? We hebben het op bestandje met de
3: maar. Doet het niet.
0: We hebben geen extra hits van F-Serieus.
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: Gewoon een leeg mp3'tje. Het is 9:15.
4: Hey guys, good morning. This is John Summit. Get the fuck out of bed, baby.
0: Ja.
4: I love that.
0: Ja. Het wordt wel tijd nu, ja. Get out of bed.

0: Nou, zij is zo krankzinnig goed. Dat wordt echt een hele, hele grote naam. Dat weet ik zeker. Jazzy, die heeft nu 2 grote slamhits op haar naam staan. En Invisible is de laatste. 9:55, Anul op je bijrijdersstoel. Dit is de Slam Ochtendshow en ik duik zo meteen even het magazijn in. We gaan weer smijten met een hoop spullen en daarmee kan jij geluk winnen. Want scherven schijnen geluk te brengen, toch? Hoppa! Ik heb zo nog veel meer om weg te gooien. Ik heb een flesje paddo-druppels van Wildeburg. Ik heb nog een doos poppers gevonden van Awakenings. Kan zo meteen kapot. Een bord met vertrektijden van de NS, want die stakingen komen er weer aan. Dus dat is overbodig. En het schilderij Visserschip bij Texel is terecht. Was ooit bedoeld voor Johan Cruijff. Heeft 30 jaar bij iemand op zolder gelegen en gaat nu geveld worden. Nou, niet als het aan ons ligt. Hij gaat bij ons onder de hamer, ja, letterlijk. We gaan zo meteen nog even een flinke klap geven op dat schilderij. Kan je wel wat geluk gebruiken deze week? App dan nu geluk naar de app van Slam. Dan gaan wij wat scherven voor jou regelen. En stuur ik je ook nog de ochtendshow Mok. En die kan je dan zelf nog kapot smijten voor wat extra geluk. Geluk nodig hebben is geluk appen naar Slam. En dan krijg je deze, Prosper en Clooney, Free Your Mind.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
7: Ja,
6: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
12: Big or small. Tiny or tall.
13: Hou het safe deze zomer. Met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
12: Condoom.nl.
13: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
5: Goedemorgen Slim, 9:58. Je weerupdate krijg je van Weer Online en van mij, Anul. In de loop van de ochtend lost de bewolking op. Er volgt dan een zonnige middag. Temperaturen om en nabij de 25 graden in het noorden. Tot wel 31 in het zuiden van Nederland. Nog even naar de Nederlandse wegen dan. Waar is het allerdrukst? De A2 Waardenburg-Culemborg, 12 kilometer. A2 Hintham-Empelbrug, 20 minuten door een ongeluk, 5 kilometer. A2 Sint-Michiels-Gestel en Empel, 21 minuten, 3 kilometer. En op de A27 Nieuwendijk-Merwedebrug, 11 minuutjes, de oprit is dicht. A76 Kunderberg-Duitsland, 18 minuten, de weg is afgesloten. En wat flitsers op de A2 Vught-Den Bosch bij 122,5. A4 Nieuwe Wetering-Amsterdam bij 21,4. A7 Leek richting Groningen bij 182,2. En op de A9 Amstelveen bij 29,2. En bij Heemskerk richting Haarlem op diezelfde A9 bij 56,7. A10 Amsterdam Zeeburger Tunnel bij 11,4. A12 Rijzenburg Utrecht bij 75. En de A16 Prinsenbeek Breda bij 59,3. A16 Breda bij 70,8. A22 Velsen Zuid Beverwijk 9,2. A27 Maartensdijk Utrecht 87,9. En de A30 Lunteren Ede bij 16,3. De laatste drie flitsers op de A59 Sprangkapelle Breda 111,7. A67 Eersel Eindhoven bij 5,9. En de laatste A73 Zwalme Venlo bij 24,6. En dan pakken we het laatste nieuws mee van het ANP. Daphne heeft de headlines in een half minuutje.
6: Goedemorgen.
5: Hallo daar.
6: Artsen zien steeds meer jongeren met gezondheidsklachten door vapen. Dit jaar zijn er al net zoveel ernstige gevallen gemeld als in heel 2024 en 2025, meldt RTL. 1 op de 5 houdt blijvende klachten over aan vapen. De populaire koop nu betaal laterdienst Klarna heeft een massaclaim aan de broek. Een consumentenclub eist €500 miljoen. Ze zeggen dat Klarna leningen aanbiedt en zich daarbij niet aan de regels houdt. En een ravage bij een pompstation langs de A50 bij het Gelderse Heteren. Daar is vannacht een auto de tankshop binnengereden. Er is veel schade, maar niemand raakte gewond. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
5: Volgens mij heeft Julia Maan van de Slam Middagshow nog €500 miljoen openstaan bij Klarna. Volgens mij gaat het over haar.
7: Anul Hendricks.
5: Ja, de ochtendshow met jouw kans op geluk. Wil je wel geluk winnen? App dan nu geluk en maak kans op de ochtend.

0: mooi nummer over de winter. Je hoorde de Underdog Project. Hoppa!
1: Godverdomme, sorry dat ik even vloek.
2: Alles gaat weer fout hier.
3: Jongens, pas op met het vuur. What the fuck?
0: Wie wilde wel wat extra geluk winnen? Het is onder andere Stefan. Hallo, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, het begin van een nieuwe week. Dat is altijd een fijn moment om wat extra geluk te sparen. Je kan het winnen hier bij Slam. We gaan flink wat scherven voor jou laten rinkelen, jongen. Maar waar kan jij wel geluk bij gebruiken?
4: Nou, ik ben net geslaagd als sociaal werker. En ik boks vaak met cliënten. Dus misschien willen ze me door laten groeien om bokstherapeut te worden.
0: Oké, dat is een heel specifiek geluk wat jij nodig hebt. Maar gefeliciteerd alvast, want wauw. Nou, dat heb je dus allemaal gehaald so far. Wat goed.
4: Ja.
0: Nou, dan gaan we nog even naar het volgende level. Dat je inderdaad nog bokslessen kan geven. Hoe mooi zou dat zijn? We hebben dus veel om kapot te smijten hier. Ik heb een flesje paddo-druppels van Wildeburg nog. Ik heb een doos poppers van Awakenings. Een bord met de vertrektijden van de NS, want die gaat toch weer staken. Dus dat is overbodig. En het schilderij Visserschip bij Texel, dat is weer gevonden. Die was bedoeld voor Johan Cruijff, maar die is er niet meer. Dus wij hebben hem. Nou. Let's get ready to run. Ik ren naar dat magazijn toe. Ja, ik ben er. Hé, hey, heb ik jou nog aan de lijn, Stefan? Ik sta het magazijn inmiddels.
4: Jazeker, ja, okay.
0: Nou, wat wil je als eerste kapot, man?
4: De paddendruppels.
0: Hoppa! Nou, dat was hem al.
4: Oh, wauw.
0: Ja, één flesje. Dat was één flesje paddendruppels. De rest is helemaal opgegaan.
4: Hoehoe. Ja, dat snap ik.
0: Ja, zal ik dan die doos poppers maar gooien?
4: Ja.
0: Daar gaat de doos met poppers. Hoppa! Ik spring er nog even op. Weg ermee, man. Goor spul. En nou, dat bord met die vertrektijden, dat kan er ook wel op. Hoppa!

0: Oh, daar kom ik. En ik ren zo door het schilderij heen. Oh! Heel mijn neus kapot. Nou, ik kom er even uit het magazijn hoor. Zo, Stefan jongen, wat een scherven liggen hier op de vloer. Allemaal voor jou.
1: Nou, dankjewel.
0: Je hebt flink wat geluk gewonnen en we sturen jou die ochtendshow mok. Die kan je dan zelf nog kapot gooien, mocht je dat willen, voor wat extra scherven.
1: Ja, nou misschien. Ik ga lekker uitdrinken, denk ik.
0: Heel veel succes met de bokslessen en nou, hou ons even op de hoogte van hoe het afloopt, oké?
1: Ja, dat zal ik doen, dankjewel.
0: Oké, man, tot later. De Slam ochtendshow, 9:15 en BTS.

even, en ik overdreef niet. Afgelopen zaterdag was in de Slam 40 de meest succesvolle vrouwelijke DJ uit de Nederlandse hitlijsten ooit te gast. Wie is dan de meest succesvolle vrouwelijke DJ uit de Nederlandse hitlijsten ooit? Is het Kiki? Is het Charlotte de Witte? Is het Amelie Lens? Nee. Het is Juste. Ja, Turn the Lights Off is er niet zo lang uit, maar staat het langste in de Nederlandse hitlijsten genoteerd. Maar, oké, op Slam is er één vrouw die langer in de hitlijst heeft gestaan, in de Slam 40, en dat is

0: stoel nog na enkele seconden. Dan neemt Jarno het over, die er helemaal klaar voor is met zijn gelakte nageltjes.
1: Joehoe!
0: wie heeft jouw nagels gelakt?
1: Ja, de vriendin van Reinier Sonneveld. En ik dacht gisteren dat het een superleuk idee, maar het is eigenlijk ook heel lelijk gedaan. En ik zat in de trein hier naartoe en ik dacht van, het is eigenlijk wel een beetje apart.
0: Ja,
1: nou
0: ja.
1: Dus ik zat de hele tijd met de hand in mijn zak, zeg maar.
0: Het is werkelijk iets aparts. Veel plezier zometeen met Jarno. Hij komt helemaal fris en fruitig van Awakenings af. Dus dat kan sowieso leuk worden om te horen. Dit wil je niet missen. Heel veel plezier. En wij zijn er morgen weer met een nieuwe ochtendshow vanaf 6. Ciao!
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de nieuwe Spicy Theelijn. En dat zit hem niet in de smaken. Lekker kopje thee, oma.
3: Ja, jongen. Wat is jouw favoriete standje?
2: Oma.
3: Ja, jongen. Pik of kont?
2: Oma, doe eens normaal.
3: Zou je liever je partner seks zien hebben met een ander? Of hebben dat je partner toekijkt terwijl jij seks hebt met iemand anders?
2: Terwijl ik seks heb met iemand anders, oma. Dat weet ik zeker. De nieuwe Spicy Theelijn. Vanaf maandag in de supermarkt.
3: Gelp.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Bij u.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer jongeren krijgen gezondheidsklachten door vapen. Dit jaar zijn al bijna net zoveel ernstige gevallen gemeld als in 2024 en 2025 samen, meldt RTL Nieuws. Artsen zien onder meer buikpijn, misselijkheid en hartkloppingen. Ook worden mentale problemen in verband gebracht met vapen. We zijn nog te weinig voorbereid op extreme regenbuien. Dat zeggen de verzekeraars 5 jaar na de waternoodsramp in Limburg. Sindsdien wordt schade door overstromingen vaker vergoed, maar verzekeren alleen is niet genoeg. Volgens de verzekeraars moeten we in ons land ook maatregelen nemen om schade te voorkomen. Een consumentenclub wil Koop Nu Betaal Later dienst Klarna aanpakken. Ze zijn een massaclaim begonnen en eisen €500 miljoen. Klarna biedt volgens de club leningen aan en zou zich daarbij niet aan de wet houden. Het bedrijf checkt bijvoorbeeld niet of iemand zo'n lening wel kan terugbetalen. En het WK zit erop voor scheidsrechter Danny Makkely. Die heeft van voetbalbond FIFA te horen gekregen dat hij niet meer in actie hoeft te komen. Na de vroege uitschakeling van Oranje leek de kans groter dat Makkely bijvoorbeeld een halve finale zou mogen fluiten. Maar andere scheidsrechters krijgen de voorkeur. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 28 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig, met vooral in het zuiden wat bewolking. En dit was het nieuws op Slam.
8: En dat maakt het 3:10. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog 18 vertragingen. En dit zijn ze vanaf een kwartiertje of langer. De A2 Den Bosch richting Utrecht bij Hintham. Een kwartiertje extra, 6 kilometer. Dan 18 minuten bij een reistijd optellen op de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk, 3 kilometer. En de laatste is de A76 richting Keulen bij Kundenberg. Daar verlies je 20 minuten, 4 kilometer. De weg is afgesloten. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app. Binnen een minuutje zijn we terug in de muziek met muziek van Avicii, Without You.
9: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
10: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
9: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
10: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
9: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
10: Handig?
9: Ja. Van de Belastingdienst.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterren-slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Het is weer maandag. We mogen weer aan de bak met de beste playlist. Dat wel. Met zometeen de nieuwste van Joel Corey.

Slam Good Morning. Met Yugel en Jamaican Bam Bam. Zometeen alvast een opwarmer voor komende vrijdag. Ja, het is maandag, dat weet ik. Maar we kunnen alweer denken aan het weekend met de opwarmer voor de Slam Mix Marathon. De Track of the Week van Joe Corey en Whisper komt eraan. Eerst gaan we terug naar het jaar 2004. Nou, het piekmoment voor Oprah. Weet je wel, Oprah die talkshow host die tegen iedereen zegt... en jij krijgt dit, en jij krijgt dit, en jij krijgt er eentje, en jij krijgt er eentje. Eigenlijk een beetje hoe Slam werkt, maar dan op de Amerikaanse tv. Want bij ons win je, krijg je ook alles. In één zo'n aflevering van Oprah kregen ze allemaal een auto. Alleen, er is niet bijgezegd, iedereen kreeg die auto... dat per persoon in het publiek die een auto kreeg... er nog $7000 betaald moest worden aan... ja, belasting. Dus de helft van die mensen heeft die auto meteen verkocht... want het kwam gewoon de financiële problemen... doordat ze één keertje wat gewonnen hadden bij Oprah. En zo zie je maar, niets is wat het lijkt. In 2004, datzelfde jaar, was dit een banger van het duo uit Puerto Rico... Nina Sky en

Van Joel Corey, de populairste dancer van deze week. En Whispers. Trouwens, heel slecht hè, voor je gezondheid als je aan het whisperen bent, aan het fluisteren. Dat betekent, je moet heel zachtjes praten. En omdat fluisteren rust geeft aan je stem, als je dat denkt, dat is dus totaal niet waar. Want je moet juist harder veel meer moeite doen en harder werken met je stem om te gaan fluisteren. En sowieso, als je aan het fluisteren bent, sommige klanken zijn gewoon onmogelijk om te maken. Zo hoor je als je aan het fluisteren bent, bijna niet als dat je een S aan het maken bent of een Z. En dan moet je maar eens proberen om bijvoorbeeld te fluisteren het woord zoiets. En daarachteraan het woord sowieso. Klinkt allebei als een S, omdat het gewoon niet te doen is. Trouwens, als je fluistert op kantoor, dan denkt de ander echt wel dat je het over hem hebt. En 9 van de 10 keer is dat ook waar.

0: Calvin Harris en Jazzy en Satisfy, hoor je op Slam. Good morning, zometeen muziek van de Black Eyed Peas komt eraan en ook deze van Topic.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Hoe heet dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
10: Alle verf super voordelig.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: En dan zijn we dit over 10:30. Goedemorgen. Tijd voor je Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Vooral in de noordelijke helft kan er nog wat bevolking voorbij komen. Verder lekker zonnig en vanmiddag overal zon. Temperatuur schommelt tussen de 22 tot 32 graden. Het ligt eraan waar je bent. Dan de weg af met Flitsmeister. Die meldt nog 2 vertragingen. De A28 richting Hogeveen bij Assen-Zuid. Daar verlies je 22 minuten. 3 kilometer komt door een auto met pech. En de laatste is de A76 Geleen richting Keulen bij Kundeberg. Daar is de weg afgesloten, 20 minuten extra. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
13: Jarno van der Wielen.
0: Weer nieuwe muziek van David Guetta. Die hoor je zometeen. Ook de Black Eyed Peas, The Funk With My Heart, komen eraan. The Topic en Becky G.

allerslechtste excuus wat je kan geven. I'm only human, volgens psychologen. Want ja, zit je nou echt de grens of de lat zo laag dat je alleen maar dat kan zeggen? Denk je nou echt dat ik zo dom ben dat ik niet weet dat jij maar een mens bent? En kan je nou niet gewoon zeggen van sorry, ik heb het gewoon verkloot, in plaats van dat je zegt I'm only human? Het is toch lekker in het gehoor ligt. Die David Guetta en Human hoorde je. Met nu een track van MK en Dior komt eraan. Maar MK heb je kunnen horen in de Slam Sunsets afgelopen week. En natuurlijk, we doen het de hele zomer lang. Gaan we samen de zon zien zakken in de zee. Tussen 8 en 10 krijgen de beste DJ-sets. Met vanavond onder andere Shimza, Roger Sean, May Salome, Kulsh later deze week nog, Lucas en Steve en ook Tin Likker komen voorbij. Nog even terugblikken op die set. Want met de meeste sets kan je trouwens terugblikken. Slam.nl is your way to go om ze terug te kijken. Nog even terug naar...

0: Met Medusa en Bad Memories. Medusa is wel vet, toch?
1: Medusa is echt hartstikke vet.
0: Dat dacht ik. En daarom alleen te horen hier op Slam. En binnen een uurtje weer de lekkerste lunchpauze van Nederland. Houden in de pauze komt eraan. Heb je nog een goede suggestie? Check vooral even in via de

0: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja. Van de Belastingdienst.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Odido. Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
15: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
3: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Hey mannen!
8: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
9: gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: BelSimpel zet de tijd op 11 uur.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
13: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het kan volgens de Franse brandweer nog dagen of misschien zelfs weken duren voordat de grote natuurbrand bij Parijs helemaal uit is. Sinds gistermiddag grijpt het vuur snel om zich heen. Honderden bewoners van een Frans dorp aan de rand van het bos zijn uit hun huizen gehaald. In de binnenstad van Meppel in Drenthe is een grote brand uitgebroken bij een slagerij. Volgens de regionale omroep is het vuur overgeslagen naar huizen ernaast. Voor zover we weten is er niemand gewond. Mensen in de buurt hebben een NL-alert gekregen met het advies om ramen en deuren te sluiten. Vapen zorgt bij steeds meer jongeren voor gezondheidsklachten aan hun longen en hart. Artsen die dat bijhouden hebben dit jaar al bijna net zoveel meldingen gedaan als in de afgelopen 2 jaar samen. De klachten worden ook steeds ernstiger. In 5 gevallen kwamen patiënten zelfs op de IC terecht. En ga je deze zomer binnen Europa met de auto op vakantie, dan tank je het voordeligst in Spanje. De Spanjaarden hebben Luxemburg ingehaald als goedkoopste tankland, zegt de ANWB. Een liter benzine kost je langs de snelweg in Spanje €1,65. Tank je verderop in een Spaans dorpje, ben je nog goedkoper uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanmiddag met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 28 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig, met vooral in het zuiden wat bewolking. En dit was het nieuws op Slam.
14: En dan maakt het 1 minuut over 11. We gaan de wegen op met Flitsmeister. Die meldt nog 20 vertragingen en dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer ook. De A2 richting Eindhoven bij Wildenberg, daar verlies je een half uur, 7 kilometer. De A7 Westerbroek richting Bremen bij Oudeschans, 23 minuten extra, 3 kilometer aan file. En de laatste is de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk, 21 minuten extra, 3 kilometer aan file. En voor flitsers, check je de Flitsmeister-app.
15: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
16: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
18: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
19: Ja, laatste kans.
18: Nog één keer brullende motoren.
19: Ja, goed.
18: Dit mag je niet missen.
19: Oh.
18: Daar moet je bij zijn.
19: Naar binnen.
18: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
19: Ja.
18: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Als je Vodafone Mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel 20 euro korting.
21: Elke maand weer.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Jarno van der Wielen.
3: Richting de lekkerste lunchpauze van Nederland met zometeen de populairste van deze week. De Grand Slam is voor Chris Cross Amsterdam. Ook another

Teenage Laser, Justin Bieber. Met 32 graden vandaag, ik kan het best gebruiken. Cold Water. Waar neem je zo'n track op? Precies, die vocals neem je in IJsland op, want daar hoort dat. En heb je nou echt bloedhitte gewoon, ja, op je kantoor? Eén ding wat je moet doen voor een koud drankje en voor koud water. Wat moet je doen? Je moet je drankje moet je in een kom leggen met ijs. En daarop een beetje zout. 2 minuten is je drankje kouder. Kijk, gratis tip van mij. En sowieso de radio hard zetten, want heel veel bas dreunen wij er doorheen. En dan komt die wind extra je gezicht in. Zo is het ook met Martin Garrix. Zometeen Matt komt eraan. En de nieuwste van Chris Kos Amsterdam. Nieuw Warner Music.

0: De man die een haartransplantatie heeft gedaan en bekend staat omdat hij altijd zijn vissershoedje over heeft. Is een beetje gek, toch?
1: Goed.
0: En waarschijnlijk is weer te spotten zijn vissershoedje tijdens Dance Valley Festival. Daar is die 8 en 9 augustus. Fisher hoorde je een Favor op Slam met zometeen Macklemore. En ook deze komt eraan. Muziek van de Bauza.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders grijp je mis.
10: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
13: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
14: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
17: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
18: Meer voor minder. Simpel.
19: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
20: Ja.
19: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 Plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
0: Zijn we net over 11:30. Tijd voor een Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. In het noorden kan er nog af en toe bewolking voorkomen. Verder is het droog en zonnig vanmiddag. De temperatuur schommelt tussen de 22 en 32 graden. Flitsmeister, die meldt nog 2 vertragingen. Opgelet op de A7 richting Bremen bij Oudeschans. 23 minuten extra, 3 kilometer. En de laatste is de A22. Beverwijk richting Velsen. Bij Beverwijk is de oprit afgesloten. En dat levert 25 minuten extra op. Voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
3: Jarno van der Wielen.
0: Zometeen nieuwe muziek van Sam Veld. Into the Stars komt eraan. Ook Macklemore krijgen naar de Bausa. Dit is Magnetic.

0: Veld en ECB2. En In The Stars, nieuwe muziek, hoor je op Slam. En zometeen Antoon, de enige, komt eraan. En vroeger was alles beter. Tenminste, als het gaat om prijzen die je bij bepaalde producten kon krijgen. 100.000%. We gaan terug naar het jaar 97. Toen hield Pepsi een wedstrijd waar je kans kon maken op een real life size. Gewoon het huis nagemaakt van de Simpsons. Wat je gewoon kon winnen. Dus gewoon het huis van de Simpsons nagemaakt. Daar kon je in gaan wonen als jij de goede dop of het goede etiket Pepsi had gekocht. Nou, dat had iemand gedaan. Diegene koos niet voor het huis, maar voor het geld. En heeft met dat geld eigenlijk het huis laten renoveren, waardoor het er weer normaal uitzag. En heeft dus eigenlijk een gratis huis gekregen van gewoon een flesje cola.
1: Samba.
0: Dat is toch bizar eigenlijk? In dat jaar in Duitsland scoorden zij de grootste samba-hit ever. Ja, dat waren de Duitsers. Bellini en Samba de Janeiro hoor je nu op Slam.

0: En de enige die verzekerd is voor een lekkerste lunchpauze van Nederland, die vind je hier bij Slam.
1: Hou ze in de pauze!
0: Komt er zo meteen aan met alle genres in de mix. Breid je alvast voor op Roxy Dekker zometeen, Mark Ronson, Kate Bush, Licky Lee en ook Cobra Starship komen er allemaal aan binnen een paar minuten. Zometeen nog Borg Jeter naar Alesso.

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
0: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja. Au.
3: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
9: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
8: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
9: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
8: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
10: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd?
11: Kom, kom naar raamdecoratie.com.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
15: QuickWash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft 14 jaar cel gekregen. Hij heeft volgens de rechter te maken met twee moorden die meer dan 10 jaar geleden werden gepleegd. Er was levenslang geëist voor 5 moorden, maar van sommige liquidaties is hij vrijgesproken omdat er geen bewijs was. In Meppel in Drenthe zijn panden ontruimd vanwege een grote brand. Die begon vanochtend in een voormalige slagerij waar nu barbecues en pallets liggen opgeslagen. Daarboven zitten appartementen. Voor de zekerheid zijn in Meppel ook kinderen uit een kinderdagverblijf gehaald. Ze worden opgevangen in een hotel. In Rotterdam is een man in een vuilniswagen beland. Hij zit daar nu vast tussen het vuil en klem met zijn been. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden. Ze denken volgens regiozender Rijnmond dat hij lag te slapen in een container met vuilnis. Daarna is hij samen met het afval in de vuilniswagen gekieperd. En Brussel komt na de zomer met een plan voor een minimumleeftijd voor sociale media. De Europese Commissie vindt dat kinderen pas vanaf een bepaalde leeftijd toegang horen te krijgen tot bijvoorbeeld TikTok en Instagram. Onder andere Spanje en Denemarken hebben al een social media verbod voor jonge gebruikers of hebben dat aangekondigd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig, met vooral in het zuiden wel wat bewolking. En dit was het nieuws op Slam.
18: Dan erbij gaf met Flitsmeister. Het is druk voor een maandagmiddagspits. 30 vertragingen en dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A2 richting Eindhoven bij Leenderheide. Daar verlies je 27 minuten, 9 kilometer door een auto met pech. De A4 Den Haag richting Rotterdam bij Den Haag-Zuid. 31 minuten extra, 7 kilometer. De A7 Den Oever richting Zurich bij Brezandijk, 20 minuten. En de laatste vertraging vind je op de A50 Os richting Apeldoorn bij Renkum, 21 minuten extra. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatje.
21: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
22: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
23: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
9: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
24: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
9: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
24: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
9: Handig?
24: Ja, van de Belastingdienst.
23: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

Natalie Rose en Somebody hoorde je in de lekkerste lunchpauze van Nederland. Die heb je lang niet gehoord. En daarvoor is House in de pauze. Heel veel van die oh ja momentjes. En dat is niet verkeerd. Want dan blijf je scherp ook tijdens je werktijd. Met Kate Bush, Mr. Belt & Wheels zometeen. En eerst Mark Ronson en Amy Winehouse.

waanzinnig knap. Tom Jones, een seksbom, komt eraan. En hoe houdt hij die dan zo goed? Hij zingt vanuit zijn borst. Zo moet je dat doen. Hoe lager vanuit je borst, hoe langer je je stem kan blijven behouden. Kleine tip voor mocht je zelf een gouden strotje hebben. Door in de mix. Eerst Pitbull en Kesha. Dit is Timber.

0: Verder met onder andere Roy Gates' Bronski Beat. En ook muziek van Martin Garrix' Ocean komt eraan.
1: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
3: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
13: Cute.
12: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de

0: Hey.
1: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
0: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
1: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
2: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe,
1: naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Houden in de pauze.
4: Iets te 12:30, tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is lekker zomers vandaag, alleen in het noorden kan er nog wat bewolking zijn. Verder schijnt de zon keihard met 22 tot 33 graden vandaag. Heerlijk. Op dit moment is het ook best druk op de weg. 34 vertragingen en dit zijn de langste vanaf een half uur of langer. Dat is de A2 richting Eindhoven bij Leenderheide. 31 minuten, 7 kilometer. Je verliest een half uur op de A50 Os-Apeldoorn bij Renkum. 10 kilometer. En de laatste is de A76 richting Keulen bij Kundeberg. Een half

Het is de radiozender die het liefst alles in de mix gooit. En dat doen we nu extra vaak deze zomer. Want heb je ook kennis gemaakt met Slam Sunset? Tussen 8 en 10 iedere zomeravond. De beste DJ-sets die je daar kan gaan horen. Met onder andere Lucas en Steve op het programma deze week. Slam.nl voor de hele line-up. In de mix zometeen hier tijdens je lunch gaan we gewoon door met Ariana Grande. Dub Dogs en Bashkar komt eraan. Infinity en Lady Gaga. Dit is The Death Dance.

Kings of Leon en You Somebody in de Fat Tony remix. Zometeen nog de Kid Laroi Love Again komt eraan. En nog een uurtje house in de pauze. Bij Thomas krijg je zometeen Sebastian Drums en Avicii. My Feelings For You, Martin Garrix en Smile, Fisher, You Little Beauty. En ook Niels van Gogh en Pulverton komt eraan. Eerst nog muziek van Pink. Dit is Try.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: 7, 7, 7.
6: Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
9: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
12: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
13: Honda, the power of dreams.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij FIGO. FIGO, de zorgverzekering voor je huisdier.
18: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
21: Ja,
20: jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil, het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
22: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
23: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
24: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
25: Hey, mannen.
26: Oh, daar heb je app.
0: Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
1: gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: BelSimpel zet de tijd op 1 uur.
21: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
25: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Rotterdam is een man bevrijd die ruim 2 uur lang heeft klemgezeten in een vuilniswagen. Volgens het AD is hij zwaar gewond en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man lag waarschijnlijk te slapen in een vuilcontainer. Die werd vanochtend opgetild en in een vuilniswagen gelegd, met de man er dus nog in. Het ontruimde gebied rond de brand in Meppel wordt steeds groter. De achterkant van de slagerij brandt op dit moment nog flink en daarom zijn een naastgelegen bibliotheek en de straat achter de slagerij ontruimd. Het dak van het pand is ingestort en dat maakt het voor de brand weer moeilijk te blussen. NS en Arriva zetten extra en langere treinen in tijdens de Nijmeegse Vierdaagse volgende week. Ook rijden er extra vroege treinen en nachttreinen. Zo kunnen wandelaars op tijd aan de start verschijnen en feestvierders nog terug naar huis. Op het station van Nijmegen komen extra toegangspoortjes om alle reizigers te controleren. En de aap die bijna een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen laat zich nog steeds niet vangen. En dat kan nog wel weken duren. De aap, een kuifmangabee, wordt af en toe gezien in een bos vlakbij het park. Daar kan hij zich met insecten, boomschors en zaden prima in leven houden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig en tot ruim 30 graden in Zuid-Nederland. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig. Morgen opnieuw zon en van noord naar zuid 25 tot lokaal 33 graden. En dit was het nieuws op Slam.
26: Ah, wacht even, die aap houdt zich dus zelf in leven met boomschors. Eén ding weet je wel zeker, dat er meer vezels in zitten dan in een McDonald's maaltijd. Maar eens even kijken naar de wegen. Verkeer op Flitsmeister, redelijk druk, 120 kilometer. Dit zijn de drie langste. We beginnen met de A7, dat is Westerbroek richting Duitsland. Daar is grenscontrole een half uurtje. A50, Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein, 33. En de A59, Zonzeel-Os voor Paalgraven, daar 23 minuten.
27: Als je Vodafone mobiel
28: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
27: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: tegen kanker voor onze vrienden.
1: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
2: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
3: Kijk op kwf.nl/voor wie.
4: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: K. Resurrection zometeen van de plaat.
1: Pauze in de pauze.
0: Ja, we zijn nog niet klaar, want onder andere ook nog Lunch met de Lewis dus. Justin Wellington komt eraan, de Bee Gees. En ook The Weeknd, allemaal bij die grote slim.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Alle verf super voordelig.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
11: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
12: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
11: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
12: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
11: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
12: Handig?
11: Ja. Van de Belastingdienst.
13: Houd ze in de pauze.
14: Oh, ik ben 33, maar ik voel me nog steeds een hele jonge ondernemer, kan ik je vertellen. Zeker als ik zie wat mijn omzet is. Hey, het is iets over 1:30. Weer online weerbericht voor je. Vanmiddag op de meeste plekken zonnig met zelfs 30 graden in het zuiden van het land. Vanavond nog een lange tijd zonnig. Morgen opnieuw zon en van noord naar zuid 25 tot 33 graden. Lekker, zeg. Zometeen lunch, Manny Lewis komt er.

dat leuk mag vinden, maar prima. En dan Natasha Bedingfield en These Words. Daarvoor je koos een pick-up. Zometeen de man, die staat 3 dagen op rij in de Johan Cruijff Arena, a.k.a. de Galmbak. Vanaf donderdag kan je hem gaan zien. Wel vet hoor, The Weeknd staat in de Johan Cruijff Arena. Samen met Daft Punk, I Feel It Coming, hoor je zometeen.

grootste lunch van Nederland. Dit is Slam met Hits in de Mix. Bruno Mars en Treasure hoorde je daar, Bruno. Daarover gesproken trouwens. Over Bruno. Of Ali G of Borat. Ik vond het zo legendarisch vroeger, die films. Vooral dat Bruno, zo'n gay, in een heel heftige kleding door zo'n Joodse wijk gaat lopen, weet je wel. Die mensen natuurlijk helemaal... Het is vaak ook echt opgenomen met de echte reacties van mensen in het real. Hij heeft een nieuwe film opgenomen, Borat. Ik heb daar heel veel zin in. Over throwbacks naar de Zero's gesproken. Zometeen Booty Love, Boogie Tonight komt eraan. Ook nog Atlantic Ocean, Waterfall. En dit is ook goed, hij zegt zo.

0: dat opbouwen en zeggen. En dan ook nog eens een keer...
1: Wauw.
0: Toch, Jarno? Is dat echt...
1: Wauw.
0: Ja, wat een plaat hij zegt. Dr. Cuccio, Gregor Salto. En Love Is My Game maakt een einde aan House in de Pauze voor...

0: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Simpel klantenservice met Els.
2: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
1: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
2: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
3: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
3: Hoi.
0: Of binnenkort vertrekt.
4: Adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Big or small, tiny or tall.
8: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
7: Condoom.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Alkmaar is de eerste zitting geweest in de moordzaak rond een vrouw in Nieuw-Vennep. Zij werd eerder dit jaar door een man doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Volgens justitie viel de man die dag meer vrouwen lastig. Zeker 4 zijn naar de politie gestapt. De verdachte is een Italiaanse arbeidsmigrant. Tientallen boeren hebben vannacht door heel het land gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeerden bijvoorbeeld distributiecentra van supermarkten in het Drentse Bijlen en Geldermalsen in Gelderland. Volgens Farmers Defence Force waren het spontane acties van boeren en komen er nog meer aan. Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag zijn voorarrest waarschijnlijk thuis uitzitten met een enkelband. Een rechter heeft dat besloten. Høiby werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandelingen, maar ging in hoger beroep. En na een wekenlange vermissing is shorttracker Sven Roes weer thuis. Hij is gezond en herenigd met zijn familie. Er waren grote zorgen over Roes toen bleek dat hij ineens verdwenen was. Later bleek dat hij in het buitenland zat. De Schaatsbond zegt dat het een privézaak is en vraagt om rust en privacy voor de familie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig en tot ruim 30 graden in Zuid-Nederland. En dat blijft vanavond ook zo. Morgen opnieuw zon en van noord naar zuid 25 tot lokaal 33 graden. En dit was het nieuws op Slam.
7: Dankjewel, iets over 2. Zometeen dus Bibi Rexha, Empire of the Sun en ook Kriskos Amsterdam. De Grand Slam komt eraan. Eerst even kijken naar de wegen. Het is druk. 100 kilometer. Je krijgt van mij de 3 langste. Anders vind ik het zelf ook zo lang duren namelijk. En we beginnen met de A4 Den Haag-Rotterdam voor de Keteltunnel. Daar een half uurtje extra. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Nieuw-Vennep 29 minuten. En de A15 Gorinchem-Nijmegen tussen Geldermalsen en Tiel-West. Ongeluk gebeurt 23 minuten extra.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Waren ze live goed 2 weekenden geleden. Empire of the Sun, zo meteen Walking on a Dream komt eraan.

Baby Rexha, Guetta en Sad Girls op de maandag. Dit is Slam en soms duren dingen 13 jaar. Bijvoorbeeld duurde 13 jaar om erachter te komen dat je echt geen bitcoin had moeten betalen voor een pizza. Dat je denkt, dat was iets korter dan 13 jaar. Maar ja, we hebben mijn vriendengroep. Iedereen uit de studietijd heeft elkaar weer gezien. Na 13 jaar. Bij sommige mensen was dat het geval dat ze elkaar 13 jaar niet hadden gezien. Ik los al die mensen wel, maar met elkaar wat drinken, dat heeft zo lang moeten duren. En dat was prachtig om elkaar dan afgelopen vrijdag weer te zien. En die vriendschappen die dan na 13 jaar opeens weer alsof ze elkaar gisteren nog hebben gezien, weet je wel. En we kwamen er ook achter, dat was wel mooi, dat er iets niet veranderd is in die 13 jaar. Dat vertel ik je zo meteen. En deze groep heeft elkaar na 13 jaar ook weer naar Nederland bewogen. En daar was ik blij mee, want ik heb ze niet dit weekend, maar het weekend daarvoor gezien op Down the Rabbit Hole. Dit in de zon was live zo goed. Walking on a Dream en

0: In het zuiden vandaag gewoon weer 30 graden. Dat betekent extra veel zomertracks bij Slam. En de Grand Slam is het helemaal. My oh my. De nieuwe Chris Cross Amsterdam. Mocht je denken, wat klinkt deze track als veel? Ja, er zit heel veel saus. Dus in de radiotermen bedoelen we flink afgesaust eigenlijk, deze plaat.
1: Thomas van Empelen.
0: Dat is een bepaalde setting die ze hebben staan. Dat je denkt, god, mag het een tandje minder, maar lekker ik zeg. De Grand Slam, my oh my, hier bij Slam. Ja, deze is 13 jaar geduurd voordat mijn vriendengroep weer helemaal bij elkaar kwam. Met iedereen die elkaar van de studie kende. Ja, studie, eigenlijk vooral heel veel drinken. Onder de noemer dat we iets deden met een studie, met media. En de ander deed sportmanagement. En de ander weer small business in Haarlem. Maar zo mooi dat we bij elkaar kwamen. En dan gingen we dus ook even naar onze oude studentenflat. Nou, één ding waar we achter kwamen, en hier maak ik me dan wel een klein beetje zorgen om, is dat dus vroeger zaten wij altijd, we hadden van die oude bankstellen voor de studentenflat neergezet. We zaten daar te drinken in de zon, te barbecuen. Wij komen daar aan met 28 graden rond etenstijd. Niemand van de nieuwe generatie zat voor de studentenflat nog te barbecuen, te chillen, te drinken. Niemand. Het was dood daar. En ik sprak daar dus ook een meid die in de studentenflat in Haarlem woont. En die zei tegen mij van, ik woon hier nu 5 maanden. Ik heb nog niemand zien barbecuen. Maak me een klein beetje zorgen om Gen Z, to be honest. Aan de andere kant, wij maken het ook wel heel bont. Ik kom er dus 13 jaar later achter dat alle brandplekken nog steeds in het asfalt zitten. Ja, zo mooi. We staan even te tellen. We kwamen erachter dat de brandweer 3 keer voor ons is uitgerukt. Omdat ik ooit een keer in bedronken toestand, erachter kwam dat het best wel een handig idee is om een brandje te blussen. We hadden een barbecue gedaan, maar die kolen gingen niet uit. Dus ik dacht, weet je wat, er lag een tapijt en een bank. Dan leg ik dat tapijt over dat vuur heen en dan zet ik daar een bank op. En dan zal dat door zuurstofgebrek wel stoppen. Nou ja, half uurtje later en de hele parkeerplaats vol met brandweerwagens. Sorry nog trouwens, Rutger, voor het feit dat jij de schuld kreeg daarvan. Zo meteen op je radio, Katy Perry, Dark Horse, Chesto, this is 1035.

0: behoorlijk wat schaduw gecreëerd zijn, denk ik. Bakenbad Rani en I Love Life bij Slam. Met zometeen Shakira komt eraan, Die Die Carlos. En ook de getrouwde, maar ja, helaas. Dua Lipa komt eraan.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl... of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals... en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
7: Ja.
6: Jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
5: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000. Wat verdikken we.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
17: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
11: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Iets over 2:30, weer online weerbericht voor je hier en daar. Nou ja, eigenlijk op een heel klein hupjes stapeltje. Ja, wat wilde ik zeggen? Eigenlijk gewoon op de meeste plaatsen zondag. Ik wil mijn benamingen zoeken voor een klein groepje gemeentes waar het wel bewolkt is nog. In het zuiden ruim 30 graden en dat blijft vanavond ook nog lang zo. Morgen opnieuw zon en van noord naar zuid 25 tot zelfs 33 graden. Kijk eens eventjes even. En dan naar de wegen, dan ga ik minder stuntelen met woorden. Namelijk gewoon 163 kilometer, straightforward. Dit zijn de langste 3. A16 Rotterdam-Breda voor de Rotterdam Centrum, daar 26 minuten. De A50 Os-Arnhem tussen Renkum en Grijshoort, 1/2 uur. En de A76 Geleen-Keulen voor de grens met Duitsland. Daar is een ongeluk gebeurd, helaas. 1/2 uurtje extra.
13: Thomas van Empelen.
12: Ah, zomerplaat van lang geleden, bijna 20 jaar. Carlos de Silmarillia 2007, eerste keer waar dit...

Jesse, Chris Lorenzo, de Auto Mix Marathon Track of the Week gaat wereldwijd door het dakkie. Deze plaat Invisible bij Slam. Ja, alleen nog de regio Midden moet nog met zomervakantie. Dat is Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Om even zo'n strook te pakken. De rest, Noord en Zuid, hebben al zomervakantie. Je merkt het op de wegen. Vooral dat er andere vertragingen staan. Dus de druk, nog steeds veel werkzaamheden. Ook de A1 een heel gedeelte dicht. Ja, en ik moet ik zeggen bij mezelf ook. Ik deed vanmorgen een kopje koffie op een balkon bij mij in Amsterdam. En ik woon aan een heel groot kruispunt. Maar ik zag zoveel toeristen voor mijn deur. Zoveel dat ik het echt ingewikkeld vond om dan zelf geen vakantie te hebben of zo. Alsof ik in Barcelona was, midden op de Ramblas bijna. Zoiets was het ongeveer. Dus nog even een week hier, dan ben ik ook 3 weken tussenuit. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik vind dat het lastig in zo'n periode naar de vakantie toe. Om dan serieus mijn werk te kunnen doen. Want je dan een beetje het idee dat je al op vakantie bent. Maar goed, ik zit er wel en ik doe mijn best. Maar met radio moet je toch een beetje scherp zijn de hele tijd. En op de scherpst van de snede opereren. Maar ik vind dat een beetje ingewikkeld. Ja. Goed, zou je ook willen hebben met je werk, denk ik toch? Dat je dan denkt, zit af te tellen, ja, nog 2 dagen. Nou ja, goed, ik open nog wel een keer mijn mail, weet je wel dat. Ik zat te denken, misschien even leuk om te weten. Nu dat half Nederland ongeveer al met vakantie is. Na al die festivals die ook dit weekend zijn geweest. Waar zitten de Slam-luisteraars in het buitenland nu al te luisteren? Dus zit je op Bali te luisteren of ergens in Frankrijk? Laat het even weten in de WhatsApp van Slam.

Marshmallow, Portico the Man en Phoenix bij Slam van de Superplaten. Lekker vrolijk. Ik vroeg je, waar zit je Slam te luisteren wereldwijd? Ik was benieuwd, vakantieperiode aan het aanbreken. Je merkt op de wegen andere vertragingen. Veel toeristen op sommige plekken. Mensen doen geen reet meer op kantoor. Ook af en toe hier en daar. Ik heb het zelf ook een beetje dat gevoel. Merel die liet weten dat ze heerlijk aan het genieten was in Friesland. Ze stuurde een foto van haar uitzicht met een weiland en een tent daar neergezet. Steven Koppers die zegt heel simpel Barcelona. Daar zit hij te luisteren. En ik heb een beetje medelijden met Robin wat hij stuurt. Vanuit Wildenburg nu met onze kleine op de camping in Bakkum. Nog even nagenieten van alles. Ha, ja. Dat je dan een poepluier aan het verschoten bent. Met nog, nou goed, misschien werkt de geur in je neus niet eens als je van Wildenburg komt.

0: Grand Slam.
1: De grote headlines vandaag op de nieuwswebsites. Nu al een groot watertekort. En dan moet de echte augustusmaand nog gaan beginnen. Ellende allemaal. Gelukkig hebben we geen hits tekort bij Slam. Slam. Coming up. Stroomt als water.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Sega Fredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
7: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja. Van de Belastingdienst.
8: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
9: Profiteer van zomers voordeel bij Yourlease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
10: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij kast.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
3: Hey mannen!
4: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
5: gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: BelSimpel zet de tijd op 3 uur.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink zou als VAR met Danny Makkely meegaan naar het WK voetbal, maar de FIFA trok zijn deelname in door een ontuchtzaak na een Europese wedstrijd. Die zaak werd geseponeerd. Rob Dieperink was 38 jaar. Voor de brand in de binnenstad van Meppel zijn 2 NL-alerts verstuurd. Daarin staat het advies om ramen en deuren dicht te houden tot de rook weg is. Het blussen gaat waarschijnlijk nog uren duren. Het dak van het brandende pand is ingestort. Een kinderdagverblijf in de buurt en een hele straat zijn ontruimd. Vanwege de lage waterstand moeten binnenvaartschippers soms langer wachten bij de sluizen. Die laten minder schepen door om water te besparen. Door het lage water kunnen de schepen ook nog eens minder vervoeren, want dan liggen ze minder diep in het water. Daardoor zijn meer schepen nodig om dezelfde ladingen te transporteren. De dood van de Britse politicus Anne Widdecombe was misschien een terreurdaad, meldt de BBC. Er werd dit weekend iemand aangehouden. Daarna kreeg de politie nieuwe informatie en is de antiterrorismeafdeling van de politie op de zaak gezet. Widdecombe werd vrijdag doodgevonden in haar tuin, waar ze toen al zeker een dag lag. Het weer van Weer Online? Bijna overal schijnt de zon en het is ruim 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang warm. Morgen wordt weer stralend zonnig en 25 tot 33 graden. En dat was het nieuws op Slam.
10: Ah, dat was een nieuwtje over een of andere actrice die dood in haar woning lag. Ik heb zo meteen nog een feitje over huisdieren en in je woning dood te liggen. Ja, dat vond ik echt schrikbarend. Vertel ik zo meteen later wel. Ook Prospa komt eraan. Clooney en Stardust. The music sounds better with you. Eerst even kijken naar de wegen. Vertragingen. 3 langste van Flitsmeister. A4 Rotterdam-Den Haag voor Delft. Ongeluk gebeurt 19 minuten. De A16 Rotterdam-Breda. Voor Feyenoord 21 minuten. En de A76 Geleen-Keulen voor de grens met Duitsland. Daar is een grenscontrole. 3 kwartier maar liefst op de A76.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Tour.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan.
3: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Bioderma 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond vanaf 8 uur. Slam. Thomas van Empelen.
7: En muzikaal zit je er ook lekker bij op dit moment met de Louis Fonsi. Zometeen Despacito, de nieuwe mixmarathon Track of the Week van Joel Corey komt eraan. Eerst een throwback van Stardust. The music sounds better with you.

0: de maandag. Hoe ingewikkeld die misschien ook voor je is. Free your mind, bachelor. Dan in de categorie dingen die je nooit had afgevraagd. Maar is het veiliger om een hond of een kat thuis te hebben als je overlijdt? Tenminste, als je op een leuke manier daar wil liggen, dood in je woning. Want het gebeurt nog wel eens een keer dat iemand later wordt gevonden dan per se het eerste uur na het overlijden. Het is een beetje grimmig, maar ik dacht, ik kan dit voor me uit gaan schuiven om dit te behandelen. Ik had het er net over in het nieuws van het ANP. Zat er een bericht over iemand die in een woning lag. Luister even mee. Dit is voor mij echt het bewijs dat ik echt heel blij ben dat ik een hondenmens ben en geen kattenmens. Luister even mee. Ik ga het ook niet vertalen, want dan wordt het allemaal grimmig. Here we go.
1: Is it true that cats will start to eat their owners?
2: Yes. Yeah, don't trust your cat. Your dog will sympathize and lay down beside you. But your cat will not.
0: Terwijl de boodschap is eigenlijk niet doodgaan als je kat thuis hebt. Dat is een beetje de boodschap, ja. Mixed Marathon Track of the Week. De nieuwste Joe Corey komt eraan. Whisper. Na Louis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito.

Ik zie net iets over Jason Derulo. Maar goed, Disco Lines, Tien Asje, No Broke Boys. Jason Derulo heeft 1 kind. Dat heeft hij dus genoemd, komt ie. Hij was denk ik best wel blij met zijn eigen naam, ook Jason Derulo. Zijn kind heet namelijk ook Jason Derulo, maar als tussennaam, misschien doopnaam of zo, is het King. Dus het is Jason King Derulo. Mooi, wat goed. En wat schaamteloos tegelijkertijd ook. Hey, Jason Derulo is lekker aan het toeren, onder andere Singapore, Rotterdam, Duitsland. Zit een paar dagen tussen Aken en Wezen. Duitsland had hij ook nog voor dat grote festival. En ja, wat ik me wel afvraag, wie past dan op het huis van Jason Derulo? En wie geeft de haai te eten? En ik hoor je denken, Jason Derulo, wie geeft de haai te eten? Ja, Jason Derulo heeft dus in de vloer van zijn grote huis, in zijn mansion, heeft hij dus een Shark Tank. En ik hoor je denken, dat is toch dat tv-programma met die slimme mensen met geld? Nee, hij heeft echt een aquarium in de vloer van zijn huis, Jason Derulo, waar een haai rondzwemt. Ja, daar was de PETA ook niet zo blij mee, weet je wel, die dierenorganisatie. Maar wie geeft die haai te eten tijdens de tour? Een grote vraag. Maar je hoort hem nu, Jason Derulo.

0: milieubewust eigenlijk. Riding Solo, Jason Derulo dus bij Slam. Het zometeen YouGel, Jamaican en Bam Bam. En meer zomermuziek komt eraan met Idali zo.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Je zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja?
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
10: Daar heb je Huub, van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
10: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
16: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
17: Ja, nee, ben op weg!
16: En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
18: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
19: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
18: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
19: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
18: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
19: Handig?
18: Ja, van de Belastingdienst.
16: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
21: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
24: Kom maar verder.
23: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
24: Hij is weer klaar.
23: QuickFit en weer verder.
21: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
0: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Dus iets over half vier weer online weerbericht voor je. Bijna overal is het zonnig met op de meeste plekken zo'n 30 graden. In de zuiden blijft het vanavond nog heel lang warm. En morgen dan is het op de meeste plekken zo'n 28 graden... met in het zuiden en oosten 33 graden. Lekker. Dan naar de wegen veel werkzaamheden. Ik heb gisteren ook nog een half uur omgereden vanwege die A1-afsluiting. Bij Muidenberg er weer op. Hoppakee. Toch 224 kilometer vertraging in deze vakantietijd. We beginnen met de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord. Voor Kelpen-Oler en auto met pech een half uur extra. A16 Ridderkerk te Persenplein. Voor hetzelfde te Persenplein over de hoofdrijbaan daar een half uur extra. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. Daar is, neem ik aan, een grenscontrole. De weg is namelijk dicht. Staat hier 38 minuten extra.

0: nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
1: Alesso en One Republic. In your eyes.
0: Nieuw.
1: Idali, Ronnie Flex en

Ronnie Flex en Frenna en populair bij Slam. Nou is het waarschijnlijk ook heel populair als je in de regio, de grensregio met België woont, om daar te gaan tanken. Want ja, het is allemaal weer. Je gaat soms bijna denken dat Trump die oorlog in Iran expres heeft gedaan. Dat hij van tevoren met Venezuela bezig was om die olie te gaan oppompen. Zodat uiteindelijk die markt super hoog staat qua prijs. En dat hij dat dan kan verhandelen. Je zou bijna gaan denken met een aluminium hoedje op. Maar even terug naar de prijzen. Dat is gigantisch. Benzine langs de snelweg is in Nederland 2,43 gemiddeld. In België 1,85. Dat scheelt bijna 60 cent per liter langs de snelweg. Dan moet ik zeggen dat ik weinig mensen ken die echt heel vaak langs de snelweg tanken. Behalve als je een tankpas van werk hebt. Maar wat is nou het goedkoopste land in Europa om te tanken? Je zou denken Luxemburg, denk ik. Het antwoord is... Nee, dat is fout. Nee. Het antwoord wel zometeen. Een populair vakantieland trouwens. Goedkoopste benzine van heel Europa. Nu eerst Huntworks. Dit is...

0: Sugar. Dingen die van oudsher veel werden geleend bij de buren. Moet eerlijk zeggen dat ik het vaakst toch wel de buurvrouw heb opgebeld voor iets gênants. Namelijk wc-papier. Mijn wc zit naast de deur. Dan,
1: Thomas van Empel.
0: Ja, ik wil eens een keer moeten bellen voor een rolletje omdat ik erachter kwam dat ik niks meer had. Dat is toch in je eentje wonen. Als man zijnde. Milk and Sugar hoorde je. Let the sun shine. Want de zomer vier je met Slam. Goed dat je erbij bent. En we gaan met z'n allen massaal met de auto op vakantie. Steeds vaker ook omdat het goedkoper is dan met het vliegtuig in sommige gevallen. Maar ja, tanken blijft duur. In België al is lekker goedkoop. Maar wat is nou het goedkoopste land van Europa? Dat is niet Luxemburg. Wel grappig. In Luxemburg is overal de prijs langs de snelweg. En langs een N-weg of een landweggetje is overal even duur. En natuurlijk wel een andere prijs voor diesel en benzine. Maar wat is nou het goedkoopste land om te tanken in Europa? Het antwoord, het is rapapa, rapapa voor benzine. Is dat langs de snelweg. En ook diesel, even duur trouwens. 1,46 euro in Spanje. Dat is alle reden om lekker naar de Costa Brava te gaan. En kroketten te eten bij Ed daar. Martin Garrix hoor je nu met

0: Zara Larsson. Vriendinnen van haar mogen waarschijnlijk zeggen... ik ben even naar de Zaar toe, denk ik. Midnight Sun bij Slam. Zometeen, binnen nu een half uur, nieuwe editie van De Zin in Je Werk. In deze laatste, ja, nog echt een beetje werkweek ook in Nederland... voordat iedereen een vakantie heeft, tenminste alle kinderen. Oftewel, wat zeg jij 100 keer per dag... zonder te verklappen welk werk je doet? Denk even na, wat zeg jij 100 keer per dag? En laat het even weten in de Slam. Wat zeg jij 100 keer per dag op je werk? Zonder te zeggen welk werk je doet. Een nieuwe editie van De Zin in Je Werk komt eraan. En een vliegles die totaal verkeerd afliep. Hoor je zo meteen. Slam coming up. Maar echt lijp. En natuurlijk deze drie, Calvin Harris. Sorry, papi, topic komt eraan. Een Sick Individuals. Hoor je alleen bij Slam deze plaats. Sunrise, zometeen. Slam.
1: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Profiteer van zomers voordeel bij Yourlease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Auto-abonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
13: Huh?

0: twijfelaar. Die brief slingert nog ergens, hè?
1: Ja.
0: Jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een vrouw uit Woerden moet 1,5 jaar de cel in voor het uitbuiten van een kwetsbare jonge vrouw. Ze moest 11 jaar lang werken in een paardenfokkerij in Kamerik zonder salaris. Ook werd ze mishandeld. Het slachtoffer was op jonge leeftijd uit huis gezet. Van de rechter moet haar bazin haar 2 ton schadevergoeding betalen. Een schok voor de Eredivisie. Scheidsrechter Rob Dieperink is onverwachts overleden, meldt de KNVB. Hij was jaren actief in de Eredivisie, maar kwam pas nog negatief in het nieuws. De FIFA schrapte zijn WK-deelname als VAR na een beschuldiging van ontucht die nooit werd bewezen na een Europese wedstrijd. Rob Dieperink was 38 jaar. Er worden steeds meer maatregelen genomen om droogte tegen te gaan. In een groot deel van Brabant mag vanaf morgen overdag geen water meer uit sloten worden gehaald om de tuin of akker te besproeien. En waterbedrijven roepen op om in heel Nederland zuinig om te gaan met drinkwater. Er is nog geen tekort, maar we moeten wel zuinig zijn. En de wekenlang vermiste shorttrekker Sven Roes lag met zichzelf overhoop. Hij had lichamelijke problemen en wilde zijn familie niet teleurstellen. Roes bleef zeggen dat het goed ging, terwijl hij van binnen langzaam kapot ging, zei hij in een reactie. Roes bleek in het buitenland te zitten en is intussen weer terug in Nederland. Het weer van Weer Online. Bijna overal schijnt de zon en het is ruim 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang warm. Morgen wordt weer stralend zonnig en 25 tot 33 graden. En dat was het nieuws op Slam.
2: It's getting nog hotter. Eens even kijken naar de wegen. Het is druk voor vakantieperiode. 311 kilometer op deze heerlijke maandag. Eens even kijken. Dit zijn de vertragingen rond een half uur ongeveer. We beginnen met de A2 Maarsen Den Bosch voor Vianen over de parallelbaan. 31 minuten. Dan de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk Centrum vanaf het Limmense Aquaduct. 40. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Velsen. Verkeer wordt omgeleid. 35 minuten. Ook op de A20 wordt het verkeer omgeleid richting het Brechtseplein. Vanaf Gouda een half uur extra in de A76. Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Daar is de weg dicht. Grenscontrole, denk ik, 40 minuten.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Serieus?
4: Wat een geld.
6: 18.000. Tot verdikken me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd.
10: Kom
9: naar raamdecoratie.com.
11: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
0: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Thomas van Empelen.
2: Met zometeen een bizar verhaal van een vliegles die totaal verkeerd afliep. En ook muziek komt eraan, natuurlijk, bij Slam. Topic Becky G en eerst Calvin Harris.

Topic, Becky G en Sorry Papi hier bij Slam. Thomas van Empelen. Vandaag veel berichten over droogte in Nederland. Dan moeten we toch maar meer bier gaan drinken, denk ik. En speciaal biertjes deze zomer. Wat jammer is, zeg. Voor de hydratatie. Maar het wordt richting het asociale blijkbaar. Om je zwembad vol te pompen met water. Moet ik zeggen, ik heb alleen een balkonnetje in die stad van mij. Die grote, drukke, veel te drukke stad. Waar iedereen praat, Amsterdam. Ik zit erover na te denken om mijn balkon nog even snel te vullen met zo'n opblaaszwembad. En ik heb uitgerekend dat mijn balkon het wel aan zou kunnen. En ik woon 1 hoog, dus als het naar beneden valt, dan is het enige probleem dat er niemand onder moet zitten. Dus ik zit erover na te denken om lekker mijn balkon vol te gooien met een opblaaszwembad. Lijkt mij waanzinnig. Hey, en dan dit bericht. Maar je hebt altijd wel zo'n... mijn rijschoolinstructeur was ook verschrikkelijk. Die was de hele tijd aan het praten over hoe vaak die vreemd ging. En alleen maar peukjes aan het roken de hele tijd. Vind je het erg dat ik rook naast je? Maar ik bepaal wel wanneer je gaat afrijden. Maar vind je het erg dat ik even een sigaret opsteek? Nee, natuurlijk zeg je nee, doe je ding maar. En dan moest hij weer bij al zijn vriendinnetjes uitstappen en zo. Het was een rare gast in Haarlem. Maar goed, het kan altijd nog erger met je instructeur. Namelijk dit verhaal. Dit gebeurde in Argentinië. Een trainingsvlucht. Dat is echt een drama dit gebeurt. Oké, een 42-jarige vliegtuiginstructeur. Die was een 22-jarige leerling alles aan het uitleggen over het vliegtuig. Van haal vast, al een aantal lessen samen gehad, et cetera. En uit het niets stapte deze 42-jarige vliegtuiginstructeur midden in de les uit zijn stoel. Opent de deur van het toestel en sprong dus doodleuk naar buiten. En die 22-jarige leerling die moest dus zelf het vliegtuig aan de grond zien te krijgen. Dat is haar ook gelukt trouwens. Dat is heel knap. En nog voor de sprong zei de instructeur tegen haar van... je weet wat je moet doen, ga zo door. Uiteindelijk heeft hij de headset afgezet en zijn ding gedaan trouwens. Dat is wel heftig, hè, zeg. Dat is toch ook, het zijn toch altijd mannen ook die dit soort rare dingen doen, volgens mij, heb ik het idee. Het zijn nog nooit vrouwen. Hey, zo meteen nieuwe editie van de zin in je werk. Als je wel zin in je werk hebt. Ja, en niet dit soort neigingen hebt. Ik lach erom, het is natuurlijk verschrikkelijk. Hè. Mocht je een idee hebben, bel met dat nummer en zo. Maar goed. Zo meteen nieuwe editie van de zin in je werk. Oftewel, wat zeg jij wel 100 keer per dag op je werk?

0: Goedemiddag, dit is Slam, you're the sick individuals en Sunrise. Aan de telefoon 23 uit Haarlem. Indy, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Indy, wat voor werk doe je?
1: Ja, dat ga ik je vertellen.
0: Nee, heel goed. Je doet zo meteen mee aan een nieuwe editie van De Zin in Je Werk. Spannend. En jij zegt dat niemand dit gaat raden.
1: Nee, ik ben daar echt 100% van overtuigd.
0: 100% van overtuigd dat niemand het gaat raden. Ik denk dat jij de slamluisteraar onderschat. Nou, tot zo meteen, Indy.

0: Stars bij Slam 24K Magic. Oké, okay, deze is volgens Indy zelf dus niet te raden.
1: Zin in je werk.
0: Ah, ik ben heel benieuwd. Indy, je bent 23, komt uit Haarlem. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Laat jouw achternaam even achterwege, anders kunnen mensen googlen, begreep ik van jou. Dan kunnen mensen het meteen al vinden ook.
2: Dat klopt.
0: Ja, oké. Okay. Hey, vertel, wat is de zin in jouw werk? Wat zeg je wel 100 keer per dag zonder te verklappen wat je doet?
2: Ik zeg de hele dag gas geven.
0: Gas geven. Ah. Ja, je werkt niet bij Lukoil, nee, dat is of een Russische maatschappij of zo, of LNG. Gas.
2: Nee, zeker niet.
0: Oké, okay, wat is de hint die je kan geven?
2: Ja, het heeft met wielen en met auto's te maken.
0: Wielen en auto's te maken en jij zegt er wel 100 keer per dag gas geven. We gaan jouw beroep proberen te raden. Oké, okay, dan denk ik... we hadden net een kort voorgesprek toen ik je aan de lijn had, voordat je de radio opging. Toen zei je dat je niet echt kon schreeuwen. Dus schreeuw eens.
2: Hallo?
0: Ah, je kan toch wel schreeuwen. Oké, okay, nou. Ik denk dat jij bij een kartbaan werkt of zo dan?
2: Nee.
0: Ja, dan geven mensen ook al best wel vaak al genoeg gas. Dat is eerder slow down. Ook eigenlijk zit ik te bedenken. Oké, okay, wat doet de Indy? Raad mee in de WhatsApp van Slam. Dus nog één keer, wat is de zin in jouw werk?
2: Gas geven.
0: Gas geven. En de hint is?
2: Wielen en auto's.
0: Wielen en auto's. Raad mee in de WhatsApp van Slam. Tot zo!
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
5: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Hoe heet dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: Big or small, tiny or tall.
9: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes. Condoom.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Okay. Bunk, Bank of the Free.
11: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
12: Hoe weet jij dat?
13: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Aha. 5:30 weer online weerbericht voor je. Het is zonnig overal en op sommige plekken midden en zuiden zelfs 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond nog heel lang warm. Als Piet Paulusma nog had geleefd, dan had hij gezegd overal, sowieso op morgen. Maar overal barbecue cijfer een 10. Morgen dan is het opnieuw stralend zonnig met 25 tot 28 op de meeste plekken en 33 graden in het zuiden. In het zuiden dan 366 kilometer, meldt Flitsmeister. Dat is veel voor Noord en Zuid die al met vakantie zijn. Dit zijn de vertragingen vanaf een half uur. We beginnen met de A2, Den Bosch, Utrecht, voor Zaltbommel, 33. De A4, Den Haag, Amsterdam, voor Zoetewoudendorp. Ongeluk gebeurt 1:20. De A4, Amsterdam, Rotterdam, voor Rijswijk Centrum, 3 kwartier. A27, Utrecht, Gorkum. Tussen Rijnsweerd en Nieuwegein, 38 minuten. En de A28, Utrecht, Amersfoort, voor Soesterberg, daar 40 minuten extra.
1: Thomas van Empelen.
0: Gassen, zegt Indy, dus wel 100 keer per dag. En dat heeft met wielen en auto's te maken. Wat doet hij? De zin in je werk komt

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Axwell, whatever turns you on.
0: Nieuw.
1: Warmer music. The Opposites. Feestje op mijn graf.

0: goed hoor. De nieuwe Opposites bij Slam.
1: Zin in je werk.
0: Hij is wel heel hard afgeveed trouwens, die plaat. Maar goed, een feestje op mijn graf hier bij Slam. En dan eens even naar de telefoon. Maandag editie van de Zin in je werk. Indy, nog steeds goedemiddag. Hallo.
2: Goedemiddag.
0: Je bent 23 jaar, komt uit Haarlem. En jij zegt dus 100 keer per dag.
2: Gassen.
0: Gassen. En je bent er 100% van overtuigd dat...
2: Niemand dit gaat raden.
0: Dat niemand dit gaat raden. Oké, het heeft te maken, de hint was, het heeft met wielen en auto's te maken. En jij zegt 100 keer per dag gassen. Ben je er klaar voor? Ik vind het spannend namelijk dit, want ik weet het dus ook niet, hè?
2: Ja, ik ben er nou eigenlijk ook wel een beetje spannend.
0: Wendy, okay. Kevin, heel veel mensen zeggen dit, rijinstructeur. En dan specifiek op circuit Zandvoort.
2: Dit is toch niet normaal?
0: Is dit goed?
2: Dit is goed.
0: Nee!
2: Ja. Ja.
0: Dit is toch nooit gebeurd? Wow. Ja. Ja, het is meerdere keren binnengekomen hier in de app van Slam ook. Ja.
2: Ja, dan moeten mensen zijn die mij al kennen.
0: Martijn, dit is Indy Dontje, komt hier binnen, autocoureur. Rijinstructeur Niels ook. Marco zegt dit. Liz, Andy. Jerry zijn nog bandenuitlijner, maar voor de rest eigenlijk vooral auto. Dus je werkt bij Zandvoort?
2: Ja, onder andere ja.
0: Ja,
2: onder andere. Ik werk bij een raceschool werk ik.
0: Oh, bij het Race Planet, of niet? Dan?
2: Onder andere.
0: Oké, okay, je houdt het heel vaag. Heel goed. Dus,
2: het zijn meerdere werkgevers die we uitdoen.
0: Ik hoef de hele holdingstructuur met al die bv'tjes ook niet uit te tekenen, hoor. Samen,
2: daarom.
0: Dat hoeft ook niet. Hey, wat is het leukste? En is het wel eens helemaal fout gegaan, ook even eerlijk?
2: Bij mij niet, maar er zijn wel eens dingen gebeurd, ja.
0: Ja, oké. Okay, maar is dat dan over de kop slaan en zo, dat gezeik?
2: Dat gebeurt wel eens. Gebeurt niet heel vaak hoor, maar het is wel eens gebeurd. Maar ja, dat heb je als je met deze snelheid op het circuit rijdt. Ja. Deur aan deur, spiegel aan spiegel, ja, dan gaat het wel een keertje fout.
0: Is het nog steeds zo dat je met je eigen auto het circuit op mag ook, of niet?
2: Ja, zeker. Daar heb je vrij rijden dagen voor.
0: Oh ja, precies. Ja, dus als ik met mijn C1... nee, grapje. Een rondje
2: voor mij mag je langskomen, hoor.
0: Ah, dat
2: ik
0: is
2: kom er gerust naast.
0: Ah, gezellig. Hey Indy, dankjewel voor het meespelen. Dus nog even één keer. De hint was... Ja, de hint was... Nee, ja, nee, dat was met auto's was het te maken. En de zin in je werk was, zeg maar...
2: Auto's en wielen.
0: Nu hou je het door elkaar, maar prima. Het ging tot nu toe. De hint was iets met auto's en de zin in je werk was gassen. Dat was hem. Hey, dankjewel voor het meespelen. Later!
2: Later!
1: Wat zeg jij wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? Stuur het in met...

0: Station. En Reset Your Brain. Wat heb jij voor maaltijdbox weer mee, Patty?
1: Goed, hè?
0: Wat heb je lopen meal preppen nou weer allemaal?
1: Ja, goed. Ik heb oorzootje.
0: Oh, dat is heel lekker.
1: Met alles erop en eraan. Ja. Ja, je moet natuurlijk goed eten voor zo'n show.
0: Wacht even, ik heb het hier. Ik pak de hele maaltijd van jou vast. Is dit de maaltijd?
1: Ja, hij is nog bevroren hoor, het komt uit het vriezertje.
0: Jezus, het is een lasagne met orzo.
1: Ja?
0: Oh, dat ken ik helemaal niet.
1: Goed hè? Je mag zo wel een hapje hoor.
0: Nee, dank je. Ja. Ik ben van een van die moeilijke mensen die dus geen kaas eet.
1: Ah, ben je er zo in?
0: Ja.
1: Altijd. Gesmolten vind je het dan wel lekker, zeker?
0: Ja, dan wel.
1: Ja, precies. Ja. Coming
0: up. Zo meteen een slim middagshow met de Bouwsa. Oeh, de nieuwe van Lost Frequencies. Die is goed, hij zegt.
1: Oh, dat
0: is
1: wel lekker, ja.
0: En Sabrina. Veel plezier,
2: Slam. Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
3: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
4: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Hey mannen.
11: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
12: gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: BelSimpel zet de tijd op 5 uur.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Vanwege de droogte geldt voor inwoners, boeren en bedrijven in delen van Brabant vanaf morgen een verbod. Ze mogen overdag geen water meer gebruiken uit sloten, beken en rivieren voor het besproeien van tuin, akkers of sportvelden. De laatste keer dat het waterschap Brabantse Delta met dit verbod kwam, was 4 jaar geleden. In natuurgebieden in Vlaanderen wordt extra gelet op eventuele natuurbranden. Het risico daarop is verhoogd naar oranje, wat zeer gevaarlijk betekent. Na een grote natuurbrand in Zuid-Spanje is bekend wie 6 van de 12 doden zijn. Ze kwamen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Voor het uitbuiten van een jonge, kwetsbare vrouw moet een vrouw uit Woerden 1,5 jaar de cel in. Ook moet ze het slachtoffer 2 ton schadevergoeding betalen. Ze liet de vrouw 11 jaar lang werken in een paardenfokkerij zonder haar daarvoor te betalen. Ook mishandelde ze haar. De vrouw moet de staat 250.000 betalen. En de KNVB zegt dat ze met het overlijden van Rob Dieperink een gewaardeerde scheidsrechter gaan missen met internationale ervaring, maar vooral een fijne collega. Vandaag werd bekend dat Dieperink onverwachts is overleden op 38-jarige leeftijd. Zaterdag floot hij nog een oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles tegen een ploeg uit Cyprus. Het weer van Weer Online. Het is bijna overal zomers en zonnig, alleen in het noorden is wat bewolking. Het is ruim 30 graden en dan blijft het vanavond ook nog lang in het zuiden. Morgen wordt nog iets warmer, maximaal 33 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Ach Oscar, dankjewel. Het is 5 uur geweest, nieuwe middagshow komt eraan zometeen. Eerst even naar de wegen met Flitsmars. De 94 vertragingen, bijna 400 kilometer in Nederland. Ik zou het medium druk willen noemen. En dit zijn de langste. A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Oude Rijn en Everdingen. De parallelbaan daar, verbindingsweg is dicht. Kost je nu 35 minuten. A2 richting Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel. Een half uurtje daar. A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk Centrum en Zoetewoudendorp. Een flinke anderhalf uur. A4 richting Rotterdam tussen het Liemers Aquaduct en Rijswijk Centrum. Half uur daar. En de laatste overzicht. A67 richting Keulen. Tussen Kunderberg en Duitsland. Weg dicht daar. Kost je nu 40 minuten.
17: Flitsers valt reus mee. 2 stuks. A9 Alkmaar-Haarlem bij Heemskerk. 56,6. En de laatste flitser. Die staat op de A30. Barneveld-Ede bij Lunteren. 16,3.
18: Alle verf super voordelig.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
19: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
20: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: luisteraars van een middagshow. Maak er een fijne uitzending voor. Later!
1: Hoi, ik ben Veronique en ik luister altijd naar Slam.
2: Zo, wat is die dag snel gegaan. Hoppakee, vullen aan de kant, mijn broek uit en die middagshow aan.
3: Slam! Patrick en Erik Jan. Wow!
4: Vijf uur geweest, welkom bij een nieuwe Slam middagshow. De mist inderdaad eentje in onze olijke triootje.
5: Is beter voor iedereen.
4: Nee, onze Jules, we missen er. Ze zit, met haar hoofd in bed. Aan het bijkomen van een festival. Ik had zo'n FOMO afgelopen weekend, jongen.
5: Nou weer.
4: Ik lag een beetje ziek op bed.
5: Ah.
4: Mooi is dat, hè? Dan ben je heel de week druk aan het werk. Gaat het allemaal net. Rij je vrijdagavond naar huis. Kotsbroert. Nou, heel de weekend. Maar iedereen zat op een festival, behalve ik volgens mij. Zelfs Erik Jan is op een festival geweest.
5: Hoe dan?
4: Ja. Zelfs jij bent.
5: Wow.
4: Wat is hier gebeurd?
5: Wauw, ja. Vriend De Wit, die had een idee. We sloegen de grote dingen deze maand over. Eén keer kwam hij met het Tapt Festival.
4: Tapt?
5: Een soort van uit de hand gelopen Vrijmibo. Met hekken eromheen. En goed, kaart, ik was nog geen cookie, dus toch niks te doen op zo'n zaterdag. Ik had de kids niet. Dus,
4: maar gewoon een bierfestival dan?
5: Een soort bierfestival. Ja, okay. ik had al zoiets van, ik kwam die tunnel uit bij Den Haag, want dat was op het Malieveld. En dan rijd ik tegen dat oude Shell-pand aan en dan keek naar links en dacht, er staan een paar ongevallen hekken. Maar dat was waar het plaatsvond. Dus we kwamen er binnen. Wel meteen aanspraken, Petje. Jij gelooft het niet.
4: Jij?
5: Ja, en het zat al in een van die nummers. Want we hadden het de laatste tijd al over Huge L. Of Hugel, zoals jij dan zegt. Ja. En ik dacht, met die Huge L, er moet wel met die L, moet er iets komen. Nou, dat was het hoor. Lotte en Lisette.
4: Oh!
5: Lotte en Lisette.
4: Ik dacht een andere L.
5: Nee.
4: Huge L.
5: Maar Lotte en Lisette. Die,
4: okay.
5: die waren lam voordat wij er binnenkwamen. En wat bleek nou? Speeddate. Speeddate was afgelast door een tekort aan knappe en lelijke mannen.
4: Van een van die L's.
5: Ja, dus toen eentje kwam die op ons aflopen en zei... Holy shit, jongens, de speeddate is afgelast. Dus jullie zijn de sjaak. Dus ja, toen zaten wij eraan vastgekoppeld.
4: Maar wil je nou zeggen dat jij gewoon gechanst hebt en dat jij gedate hebt daar?
5: Ja, bizar, jongen.
4: Erik Jan Roosendaal?
5: Ja, de enige echte.
4: En ze kwamen op jou af?
5: Laat ik zo zeggen. Eigenlijk werden ze achtervolgd door een ander, dus we waren meer een afleiding.
4: Maar dit is een mooi nieuws.
5: Ik pak alles aan. Ja, dus
4: papi heeft nog even gescoord dit weekend.
5: Ja.
4: Lekker, vriend.
5: Ja, eentje was 12 jaar, jongen. Dus meteen gevraagd of zij nog wel zo lang ook raken. Want één kind erbij lijkt me nog altijd wel lekker. Dus afwachten.

HL. Vind ik een hele goeie. Dit is hem, de Slammiddagshow. De dagrap van Erik Jan krijg je zometeen. Het nieuws van vandaag door zijn ogen. En dit is de nieuwe van...

0: De zomer blaast door je speakers hier bij Slam, X-Wall en in Grosso Sun is Shining. Erover gesproken, een potentiële zomerhit. De nieuwe Crisscross Amsterdam is de Grand Slam van deze week. Oh. En die hoor je zometeen na de dagrap van onze grootheid, Erik Jan Roosendaal.
1: Maar dat is leuk. What do you have for me?
2: I got news for you.
3: Okay. Goedemiddag.
2: Here we go again.
1: Jammer nog.
2: Ah, shit.
4: De temperatuur deze week is weer lekker hoog en daarbij is het gort, maar ook gort droog. En de ANWB is, as we speak, aan bekijken hoe we levend Zuid-Spanje kunnen bereiken. Want de uitdaging begint al bij de Belgen, waar sinkholes hele bussen verzwelgen. Onder prijs staat de boel flink in de hens en dan zit je hier pas 4 uur van de grens. En voordat je gaat, vergeet niet te tanken. Vergeet trouwens ook niet gewoon na te denken voor het tanken.

0: Show.
1: Ach ja, die hitte overal, hè. Je moet toch blij zijn dat je niet ergens in Frankrijk, Portugal of Spanje zit.
2: Dan kom je toch lekker weg met die 30 graden.
1: Zo, dat is niet heel grappig, hoor, wat er allemaal gebeurt. Nou, de zomervakanties beginnen natuurlijk ook langzamerhand allemaal. Sinds vorige week heeft het noorden zomervakantie, deze week het zuiden.
2: Ik ga over 3 weken.
1: Jij gaat over drie weken.
2: Vakantie XL pak ik, dus dat is lekker.
1: Oh, jij gaat er even lekker lang tussenuit.
2: Ja, dat is
1: lekker, zeg. Heerlijk. Ik denk misschien leuk om straks de zomerspelen weer even op te pakken. Zullen we dat doen? Even mooie prijzen weggeven met de Slam Zomerspelen.
2: Zin in, leuk man.
1: Oké, dus blijf luisteren naar de Slam Middagshow als je kans wil maken op het Slam Super Zomerprijzenpakket. Heb je dat meegekregen van die financieel adviseur uit Hoorn? Het is een bijzonder nieuwsbericht vandaag. Een Nederlandse weduwe die krijgt bijna 100.000 euro schadevergoeding.
2: Oh, lekker.
1: Omdat haar hypotheekadviseur een grote fout heeft gemaakt. Het stel had destijds aangegeven een overlijdensrisicoverzekering te willen afsluiten.
2: Altijd makkelijk.
1: En dat hebben wij vorig jaar ook. Ik ben vorig jaar ook gaan samenwonen met zo'n adviseur. Dat moet je gaan doen, hè? Want stel mijn vriendin overlijdt nu, kan ik de hypotheek blijven betalen. Dus eigenlijk iedereen die een huis koopt, doet dit. Toch?
2: Ja.
1: Zodat die hypotheek betaalbaar zou kunnen blijven als eentje zou overlijden. Die adviseur heeft het uiteindelijk niet geregeld. Toen is de man dus overleden.
2: Oh god.
1: Zijn vrouw bleef achter met hele hoge woonlasten. En de geschillencommissie oordeelde dat de adviseur zijn zorgplicht had geschonden. En daarom moet opdraaien voor de schade. Dus 100.000 euro moet diegene even overmaken.
2: Tonnetje, toch lekker?
1: Ik denk dat die adviseurs best wel diepe zak hebben. He, financieel adviseurs, denk ik, is een aanname. Maar 100.000 euro...
2: Het is toch best wel veel?
1: Is ook voor zo'n bedrijf natuurlijk heel... toch?
2: Niet liggen.
1: Cash. Heb je wel eens een leuke financiële meevaller gehad?
2: Ja, één keer een hele onverwachte. Toen hadden we een gemekken met een huurauto. Natuurlijk heb je altijd gezeik in een huurauto in Spanje, want je wordt dan alle kanten genaaid. Maar op een gegeven moment zou het geld teruggestort worden. In plaats van 1100 kregen we 11.000.
1: Oh, wauw.
2: En daar zijn ze ook nooit meer achter gekomen. Ik heb het ook gewoon lekker in mijn zak gehouden.
1: Echt waar? Durf je dat?
2: Ja, het is al ongeveer 9 jaar geleden. Dus ik ben er nooit meer over.
1: Hè?
2: En zij ook niet.
1: Ja, dus maar durf je dat dan uit te geven ook? Want stel, ze komen over een jaartje wel zoiets.
2: Nou, ik had
1: niet jouw geld, betaal maar even terug.
2: Dus ik had eerst 6 maanden gewacht. En na 6 maanden had ik zoiets van, weet je, nu jas ik het er ook doorheen.
1: Ja, dat snap ik wel.
2: En het mooie is, als je dan gratis geld hebt gekregen, dan koop je ook de meest grote bullshit, omdat het is toch gratis geld geweest.
1: Ja, dat is wel zo.
2: Dat is lekker. En jij?
1: Nee, ik heb eigenlijk nooit echt... Ja, de geldgoden zijn niet echt met mij.
2: Oh,
1: ik heb nooit echt. Ik weet wel, de eerste keer dat ik echt goed op stap ging, in Groningen was dit. En dan heb je van die fruitautomaten, toch?
2: Ja,
1: van
2: die gokmachines. Mooi, man.
1: Ja, en ik wist niet eens hoe zo'n ding werkte. Maar ik denk, joh, ik gooi er even een 5 euro briefje in. Ik trek er zo 100 euro uit.
2: Lekker, joh.
1: Binnen 10 seconden.
2: Uit de random.
1: En ik wist niet eens hoe de hele dat kutting werkte, maar ik trek er zo 100 euro uit. Ja, dat is de enige financiële meevaller die ik mezelf zo kan bedenken, ja.
2: Nou, koester hem.
1: We gaan het even vragen aan de luisteraar. Er is vast iemand die wel een keer iets moois gewonnen heeft, toch? Of een goede financiële meevaller gehad heeft. Laat het even via de Slam app weten. Heb je ooit een mooie financiële meevaller gehad? En dan ook hoeveel? Kijk, zeg maar, een tientje is natuurlijk leuk, maar wat Erik Jan zegt, 11.000 euro op de rekening zonder dat je het verwacht.
2: Dat lekker. Kan legaal, hè?
1: Ja, dat gaan
2: we hopen. Krimische luisteren.
1: Denk je?
2: We zien het.
1: We zien het wel. Laat even weten via de Slam app. Heb je ooit een mooie financiële meevaller gehad?
0: Slam. Grand Slam.
1: Ik zei het al, dit is een potentiële zomerhit deze zomer. De nieuwe van Criss Cross Amsterdam met Willy William. Die heet My Oh My.

0: Amsterdam. En Willie Williams zingt ook gewoon mee, hè? My Oh My, een potentiële zomerhit als je mij vraagt. Het is in ieder geval deze week de Grand Slam.
1: Krijgen ze dat voor elkaar om die A-artiesten erop te rammen?
0: Dat lukt ze toch, hè?
1: Ja.
0: Ja. Heb jij wel eens een lekkere financiële meevaller gehad? En hoeveel? Laat het even weten via de Slam app. Ik zie al heel wat bedragen voorbij komen. Maar tientjes werk, maar ook duizenden werk. Hoe dat precies zit, hoor je zometeen. Over geld gesproken. Dit is een duur stadje, hoor. Miami! Will Smith hoor je zometeen in de Slam Middagshow, net als BB Rexha.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd? Kom naar raamdecoratie.com.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
14: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
17: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
18: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè? Ja, jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil, het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
19: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
19: QuickFit en weer verder.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport.
20: Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Bijna overal zon. Het is rond de 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond nog lang warm. Morgen stralend zonnig weer. 25 tot 33 graden. Lekker jongens. Dankjewel weer online voor deze update. Dan even naar de wegen met Flitsmeister. 95 vertragingen. Bijna 400 kilometer in Nederland. En dit zijn de langste. A4 richting Rotterdam. Tussen het Liemers Aqueduct en Rijswijk Centrum. Daar een half uur. A9 richting Alkmaar. Tussen Raasdorp en Velsen. Verkeer wordt daar omgeleid. Kost je een half uur. Ook een half uur op de A16 richting het Terbrechtseplein. Tussen Ridderkerk Noord en het Terbrechtseplein. De hoofdrijbaan daar. En de laatste in het overzicht, A76 richting Keulen. Tussen Kunderberg en Duitsland. Weg dicht daar, 40 minuten. En 44 pak ik ook nog even mee richting Wassenaar. Daar een flinke namelijk tussen Scheveningen en de A44 afrit Wassenaar. Een half uur.
1: Jezus.
0: Niet normaal. Flitsers, er zijn op dit moment 9 controles. De A4 richting Berg op Zoom bij 245.1. A4 richting Den Haag bij 39.0. A9 richting Haarlem bij 56.6. A12 richting Arnhem 119.8. A28 richting Zwolle 59.9. A30 richting Ede 16.3. A50 richting Apeldoorn bij 213.2. A59 richting Breda bij 111.7. En de laatste in het overzicht, A67 richting Eindhoven bij 5.9. Even oppassen op je snelheid. Het is 17:30, we gaan naar het ANP. Er zit Mario met de headlines. Hi Mario.
21: Goedemiddag. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje om cyberaanvallen, zegt buitenlandminister Berendsen. Rusland hackte camera's van burgers om militaire transporten te kunnen volgen. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel hoeven voortaan niet meer buiten te wachten. Ze worden opgevangen in een pand op het terrein, maar wel eerst gefouilleerd, zegt minister Van den Brink. En de brand in de binnenstad van Meppel is onder controle. Wel is de brandweer nog volop bezig met blussen. De brand brak vanochtend uit en onder meer een kinderdagverblijf werd ontruimd. Er werden 2 NL-alerts verstuurd. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
3: Patrick en Erik Jan.
0: Ja, en de Slam middagshow. We hebben weleens een mooie financiële tegenvaller gehad. Laat het even weten via de app nog. Dit is Bieber Rexha.

0: Heb jij wel eens een lekkere financiële meevaller gehad? Dus een lekkere financiële meevaller. Er komen heel veel mooie verhalen binnen via de Slam-app. Laat het even weten via de Slam-app. Ik heb hier Ricardo bijvoorbeeld.
1: Ik ben een keer begin mei gewisseld van werkgever. En toen kreeg ik bij mijn nieuwe werkgever het volledige bedrag aan vakantiegeld.
0: Oh, lekker.
1: En van mijn oude werkgever kreeg ik ook nog vakantiegeld van bijna 12 maanden.
0: Oh.
1: Dus dat was een lekkere financiële meevaller.
0: Dat is een hele lekkere financiële meevaller inderdaad.
2: Lekker man, boot kopen.
0: Verziet.
3: Stel zich even voor, mijn 6-jarige leeftijd, sta ik aan de hand met mijn moeder in de bank in Kabul en Afghanistan. En lopen we tussen mensen en het is heel erg druk daar. En ik ben echt klein, misschien 21 of zo. Dus echt sta ik laag op de grond kijken. Ligt een stapel met geld, 5000 Afghani.
4: Lekker.
3: Dat is, om eventjes uit te leggen, dat is 2 volle maanden of misschien 3 volle maanden de salaris van mijn vader.
4: Zo.
3: Die ligt gewoon op de grond. Die pak ik, die geef ik aan mijn moeder. Nooit meer teruggezien.
0: Lekker, jongen.
3: Ze is hop op de rekening van haar gestopt. Dus ik heb echt 5000 op de grond gevonden. Was lekker, hoor.
0: Lekker, chef. Was lekker, hoor. Oh, wat goed, zeg. Ja, dat is een lekkere financiële meevaller, inderdaad. Danny stuurt ook nog. Die heeft een beetje hetzelfde meegemaakt als wat ik net vertelde. Ik heb toen in het oudste café van Berlijn 2 euro in een oude gokkas gestopt. Ook niet wetende hoe dat ding werkt. Drukte gewoon wat en 210 euro gewonnen met mijn zatte kop.
2: Ja, maar die gokkassen in Duitsland zijn echt raar.
0: Zijn die anders?
2: Ja, die zijn echt compleet anders. Je hebt geen idee wat je aan het doen bent.
0: Sven die stuurt 10.000 euro staatsloterij. Lekker. Ook nog in mijn verjaardagsweekend. Heel goed. Rob, ik was vroeger ooit onderweg naar de kermis. Kwam toen een envelop tegen met 600 euro erin.
2: Oh.
0: Holy shit. Alles uitgegeven aan botsautomuntjes.
2: Ja, dat zou ik nooit niet doen ook.
0: Even kijken, Joris.
5: Ja. Yeah.
0: Financiële meevallers. Volgens mij heb jij ook wel een mooi verhaal.
5: Ik heb een mooi verhaal. Ik was in het Bellagio Hotel in Las Vegas.
0: Oh.
5: En ik was toen nog 19 jaar oud. Vervolgens dacht ik van, ik heb een sigaretje roken. Dus ik vraag aan een van die medewerkers van, waar kan ik even roken? Dan mocht ik in het casino bij de gokautomaten.
0: Ja.
5: Dus ik denk, ik gooi er 5 euro in. Dan kan ik $5. Kan ik één keer even mooi draaien. En dan heb ik in Las Vegas gegokt op een 19e. Maar vervolgens kreeg ik in één keer 80 credits. En dan de volgende 3 keer draaien zat ik op de jackpot van 2,4k.
0: Maar dat, lekker jongen.
5: Ja, dat was nog wel spannend. Ik had, wat is het? Ik was natuurlijk nog 19.
0: Ja, je moet 21 moet je zijn, zei je.
5: Ja, dus ik kon vervolgens, konden mijn ouders en ik konden op het matje komen. Het was of $1000 boete, of een celstraf van een half jaar. En ik ben weggekomen met 30% van de jackpot.
0: Wauw!
2: Toch wel.
0: Want het was dus $2400 wat jij gewonnen had met $5.
5: Ja.
0: 30% hield je eraan over? Of moest je inleveren?
5: Ja, 30% hield ik eraan over met prijzengeld, prijzenbelasting eraf.
0: Oh, wauw.
5: Dus ongeveer 4.500 aan euro's. $600 was het volgens mij.
0: Maar wist jij dit? Wist jij dat je 21 moest zijn? Of,
5: Ja, zeker. Zeker. Het moet af en toe een beetje boevig zijn.
2: Ja, is zo is dat. Een normaal mens zou zich direct daarna een stuk in de kraag zuipen. Maar dat mag ook niet natuurlijk met je 19 jaar. Dus...
5: Nee, maar dat is ook wel gebeurd, hoor.
2: Toch wel. Living on the edge, jongens.
0: Ja, je moet ook een beetje randjes op zoek in het leven, hè? Zo is het ook. Je moet het leven een beetje spannend houden. Je moet het een beetje kietelen soms.
2: Ja, en vieren.
5: Inderdaad.
0: En vieren ook vooral, ja. Maar leuk, Las Vegas. Ik was de laatste ook nog. Met Slam natuurlijk, hè? De gok van je leven heb je hier gedaan natuurlijk. En ik
5: ben ook zeker daar in dat
0: casino geweest. Echt mooie en bizarre stad is het zeker.
2: Maar dat heeft je alleen maar geld gekost, Petje. Ja,
0: dat
2: klopt, ja. Bij
0: zet. Okay. Zeker niet rijk van geworden.
2: Even die disclaimer.
0: Dankjewel, Joris. Goed verhaal.
5: Yo. Yo. Yo.

0: Avicii. A Sky Full of Stars, onderweg naar een nieuwe middagshow mashup. Vandaag echt een hele vette. Dit kan me mijn baan kosten.
1: Komt nu in.
0: Ja, je hoort het zo meteen. Eerst nieuwe muziek van Max Tyler.
2: That's the freak. Yeah, that's the freaky one. Freak.

0: bij Slam. Dat doen we sowieso heel graag. En zometeen vanaf 8 uur krijg je weer Slam Sunsets.
1: Oeh, zin in.
0: En voor zometeen heb ik weer even een lekker mashupje gemaakt.
1: Oh, leuk.
0: Ja, dat vind ik dus erg leuk om te doen. En dat noemen wij dan Lekker uit je fles
1: om 6:10.
0: Middagshow mashup en vandaag een band die eigenlijk het hele weekend in het nieuws is geweest. Of het nou een stunt is, de ja of de nee, dat blijft nog een beetje de vraag. Maar weet je dan of ik wie ik het heb? Proost trouwens, Erik-Jan.
1: Dank je, dankjewel. De enige stunt van de afgelopen 72 uur is volgens mij even serieus.
0: Waarom zij nou zo in het nieuws zijn, dat hoor je zo meteen als je het gemist hebt. Ik heb dus wel deze tune gepakt. En ja, dit, ik zie je al kijken.
1: Hoe dan?
0: Ja, dit draaien we nooit hier bij Slam, maar ik heb er een Slam-versie van gebouwd. Ja, je hoort hem zo meteen.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
10: Honda, the power of dreams.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nu het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, neemt minister Van den Brink maatregelen. Asielzoekers voor wie geen plek meer is, hoeven niet meer buiten te wachten. Ze worden overdag opgevangen in een pand op het terrein en gefouilleerd. 'S Avonds gaan ze dan met de bus naar de nachtopvang. Er komen steeds meer maatregelen tegen de droogte. In grote delen van Brabant geldt vanaf morgen overdag een verbod om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien met water uit sloten en rivieren. Van een drinkwatertekort is nog geen sprake, maar wel raden de drinkwaterbedrijven aan om in de piekuren zuinig aan te doen. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje omdat Rusland camera's van gewone mensen heeft gehackt. Daarmee werden routes bekeken waar militaire transporten langskwamen, zegt buitenlandminister Berendsen. Frankrijk en België hebben hun Russische ambassadeurs ook ontboden om spionage en sabotage. En de brandweer is nog volop bezig met het blussen van de brand in de binnenstad van Meppel, maar heeft hem onder controle. De brand in een pand brak vanochtend uit en het dak stortte in. Uit voorzorg werden een kinderdagverblijf, woningen en een bibliotheek ontruimd. Vanwege de vele rook werden vanmiddag 2 NL-alerts verstuurd. Het weer van Weer Online. Het is bijna overal zomers en zonnig. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang rond de 30 graden. Morgen wordt nog iets warmer, maximaal 33 graden. En dat was het nieuws op Slam.
3: Mario, dankjewel. Het is 6:00 exact op dit moment. Zometeen de middagshow Mashup. Met daarin vandaag Baila de Gasolina.
4: Ja, let's go.
3: En waarom, dat hoor je zometeen. Eerst even naar de wegen met Flitsmeijer. De 53 vertragingen. 233 kilometer in Nederland op dit moment. En dit zijn de langste. De A2 richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Zaltbommel. Daar 20 minuten. A4 richting Rotterdam. Tussen het Limes Aquaduct en Rijswijk Centrum. Half uurtje daar. A13 richting Rijswijk. Tussen Ypenburg en Delft. Door een auto met pech daar. Half uur. A16 richting het Terbrechtseplein. Tussen de Ridderkerk Noord en Terbrechtseplein. Hoofdrijbaan. 40 minuten. A76 richting Keulen tussen Voerendaal en de Nederlandse grens. Weg is dicht daar, kost je nu 40 minuten. En de flitsers die heeft Erik Jan, die gaat ze allemaal voorlezen.
4: A1 Amsterdam-Naarden bij Diemen 7,1. Ook de flitsen op A9. Alkmaar Haarlem bij Heemskerk 56,6. Een flitser op de A28. Amersfoort-Zwolle bij Hulshorst 59,9. En de laatste flitser die vinden we op de A67. Grens België-Eindhoven bij Ezel 5,9.
3: Dankjewel.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Patrick, Erik, Jan en Julia.
3: Ah, deze mashup kan mij weer mijn baan kosten zometeen. Ah, maar hij is lekker hoor, deze. Dit is goed hoor.
4: Oh, ben
3: goed gelukt. Bijna de gasoline.

0: De Ledge samen met Sam Smith en zijn kopstemmetje. 3, 2, 1, exact 10 over 6.
1: Slam Middagshow. Mashup.
2: Lekker uit je fles om 10 over 6.
0: Zo, dat heb ik even lekker getimed vandaag, hè?
3: Hey, mooi man.
0: Tijd voor de middagshow mashup. Je weet het, elke werkdag om 10 over 6 in de Slam Middagshow hebben we lekkere mashup. Hebben twee hits in de blender gegooid. Ja, en vandaag, dit liedje is het hele weekend al in het nieuws. De feesthit van vorige zomer. Even serieus met Baila de Gasolina. Wat is het ding nu? Erik Jan, jij hebt dit gemist, denk ik, want dit is vooral op Instagram helemaal een dingetje. En daar zit je niet meer op tegenwoordig, hè?
3: Liever niet, nee.
0: Uit zelfbescherming, en dat snap ik ook heel goed. Even serieus. Deze band dus, van Baila de Gasolina, heeft een heel bericht, een hele e-mail van De Zwarte Cross gepost. Waarin staat dat De Zwarte Cross, de organisatie van De Zwarte Cross, eigenlijk verbiedt deze band dit nummer te doen.
3: Oh, meen dat nou?
0: Het is een beetje alsof de McDonald's de Big Mac niet meer mag verkopen.
3: Oh, daar schrik ik wel een beetje van.
0: Alsof wij hier geen wel een radioprogramma mogen maken, maar geen slam meer mogen zeggen.
3: En jij bent wel onderdeel van al die insta-imbecieltjes. Maar dit geloof jij dus gewoon?
0: Nee, toch? Ik denk dus eigenlijk dat dit een marketingstunt is van de band zelf.
3: Ja, maar dat is wat je zegt. Je kan toch heel moeilijk een franchise nemen als McDonald's inhuren en zeggen, dan doe maar geen vlees eigenlijk meer.
0: Toch? Dus dat gaat gewoon niet. Dus nee, ik denk dat dit een goede stunt is. Maar we hebben het er wel met z'n allen over. En ze zitten nu in de mashup hier in de Slam Middagshow. Dus ja, het werkt wel. Ik dacht, ja, Baila de Gasolina draaien natuurlijk niet echt bij Slam. Is meer gewoon een feesttent hit. Uh-huh. Wel een gigantische hit. Echt wel goed ook. Hoe maken we deze nou even slam? En hoe maken we hem ook een beetje iconisch?
3: Ik ben heel benieuwd, Pat.
0: Ik dacht, want ze moeten het dus zonder Baila de Gasolina doen. Komend weekend op de Zwarte Cross. Mm-hmm. Without Baila. Zo heet mijn mashup vandaag. Van David Guetta en Neo, Without You. Gemixt met Baila de Gasolina.
3: Oh, wauw.
0: Snap je?
3: Nee, nog niet helemaal.
0: Nee, maar wij gaan hem wel horen. Dus het is een soort, ja, anthem voor even serieus. Ze moeten het zonder Baila doen, dus without Baila.
3: We zitten er klaar voor.
0: Ben je klaar voor? Let's go.

0: Without Baila, zo heet de mashup van vandaag.
1: Bijzonder hoor, hé.
0: Ja, bijzonder is het goede woord.
1: Nee, laat ik zo zeggen, echt leuk. Maar sowieso vind ik de laatste tijd alles wel prima. Deze is echt wel oké. Okay.
0: Oh, dan ga ik er nog even mee door, dankjewel. Vandaag David Guetta, Without You. Samen met Nio natuurlijk. En even serieus, Baila de Gasolina. Omdat zij deze even serieus, Baila de Gasolina niet mogen spelen op de Zwarte Krocht. Cross, dus Zwarte Krocht. Oh, dat dan. Nee, Zwarte Cross. Dus daarom vandaag, Without Baila.
1: Mooi,
0: ik word er een beetje emotioneel van. Black Eyed Peas komen eraan naar de Grand Slam. Slam.
2: Mix Marathon. Track of the Week. Joel Corey.

0: Hoog
1: lekker, man.
2: En wij gaan zwemmen met een blije lach.
1: Heerlijk. Ja.
3: Wauw.
1: Ja, lekker pet.
4: Ja, je weet het.
0: Het is zomer.
1: Ben en Ruud zijn het ermee eens. Dit is Slam de Middagshow. Frankie Rizzardo is hier voor je. Shinjuku.

0: Dit is wat je wil horen. Als je lekker aan het naar huis rijden bent. Met je armpje uit het raam. Toch? Een zonnetje op je bek. Frankie Rizzardo, Shinjuku bij Slam in de Middagshow.
1: Hey, lekker man!
0: Dacht ik, we gaan beatboxen zometeen. Erik, Jan en ik hebben allebei een nieuw liedje meegenomen. Jij mag kiezen welk je wil horen. Dus blijf erbij en pak de Slam-app er vast bij. Ik kan je vast verklappen. Ik heb vandaag de nieuwe van Champal meegenomen. Ja. En je weet het, hè? Je kent me een beetje. Champal, nieuwe tune uitbrengt. Zijn papa petje erbovenop. Hoor je zometeen net als deze Prospa.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Lieslot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Hey.
8: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
7: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
8: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
10: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
9: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel A-merk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
19: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
20: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
19: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
20: Rand? Nee.
19: Fair enough.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?
0: Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Anders grijp je mis.
3: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
24: Goedenavond, Slammer, je weerupdate door Weer Online. Bijna overal een zonnetje in Nederland, is ruim 30 graden vandaag. In het zuiden blijft het warm. Morgen weer een stralende zonnige dag, 25 tot 33 graden.
25: Oh, lekker toch? Dankjewel, Pet.
24: Alsjeblieft, jongen. Slam verkeerde door Fitsmeister, 17 vertragingen, dit zijn de langste. A4 richting Rotterdam, tussen Zoetewoudendorp en de Plaspoelpolder, 20 minuutjes daar. A13 richting Rotterdam, tussen Prins Klausplein en Delft, ongeluk, kost je een half uur. A15 richting Gorinchem, tussen Leerdam en Arkel, een kwartiertje daar. A16 richting het Terbrechtseplein, tussen de Van Brienenoordbrug en het Terbrechtseplein, de hoofdrijbaan daar, een kwartier. A67, laatste in het overzicht, richting Keulen. Tussen Voerendaal en Duitsland, de weg is dicht daar, kost je 3 kwartier. 6 flitsers, dankjewel voor doorgeven. A4 richting Bergen op Zoom, 245.1. A9 richting Haarlem bij 56.6. A12 richting Ede, 134.0. A28 richting Zwolle, 59.9. A50 richting Apeldoorn, 213.2. En de A67 richting Eindhoven. Dat staat ze bij 5.9. Het is 6:30. De headlines die krijgen we van het ANP. En daar zet Mario voor ons. Hi Mario.
26: Goedenavond. Het Rode Kruis zegt weer veilig hulp te kunnen verlenen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers voor wie geen plek is kunnen voortaan terecht in een pand op het terrein. Eerst moesten ze buiten wachten en ontstonden vaak opstootjes. Europese landen gaan een eigen systeem maken om zich te beschermen tegen Russische raketten. Volgens premier Jetten is dat hard nodig. Er is een groot tekort aan Amerikaanse raketten die nu gebruikt worden. En waterschappen raden aan om zuinig om te gaan met water, maar er is nog geen drinkwatertekort. Wel kan de druk hier en daar lager zijn. In grote delen van Brabant geldt vanaf morgen overdag een sproeiverbod van water uit sloten en rivieren. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
24: Ja, en dan krijgen we ook nog een...
27: Patrick en Erik Jan.
24: Dat je weet, hè? We gaan beatboxen zo, Erik Jan.
25: Gezellig, jongen.
24: Zin in?

0: Ja, bij Slam ontdek je natuurlijk als allereerst de allerbeste nieuwe beats. En in Beatboxen, elke dag hier in de middagshow, na 6:30... gaan wij twee liedjes in de ring gooien. Vandaag is Jiel afwezig, die is even aan het bijkomen van Awakenings Festival natuurlijk.
1: Ja, dus ik heb maar een rokje aangetrokken, heerlijk.
0: Dus jij, oh, het ziet er goed uit.
1: Dank je wel.
0: Kan je prima hebben eigenlijk. Dus Erik-Jan heeft vandaag een nieuw liedje meegenomen. Ik natuurlijk, zoals gebruikelijk ook. En jij als luistervriend mag kiezen, pak de Slam-app er even bij. En dan app je zometeen Erik-Jan of Patrick. Van mij mag je ook liedje 1, liedje 2 sturen. Als je al de namen niet onthoudt, vind ik het ook prima. Maar Erik-Jan, Patrick, vandaag dus in de ring. Meeste stemmen gelden, zo is het eigenlijk.
1: Jazeker.
0: Oké, Erik-Jan, wil jij beginnen met je pitch?
1: Ja, laat maar komen.
2: Team Erik-Jan.
1: Motif, ja, die kennen we allemaal. En Mode heeft stof en blik erbij gepakt. Iets uit de oude kast getrokken, iedereen kent het. Everybody's free to feel good. Eigenlijk een Rosella'tje uit 1991, volgens mij. Oh, let's go.
0: Oh, Rosella, ja. Handjes!
1: Woehoe. Altijd lekker die oude rommel.
0: Lekker hoor, maar wel weer een remix, hè?
1: Goed, hè?
0: Oké, okay, wil je deze in zijn geheel horen, dan app je even Erik-Jan met de Slam-app.
2: Team Patrick.
0: Nou, ja, weet je, zeg je Patrick, zeg je Jean-Paul. Zeg je Jean-Paul, zeg je Patrick. Mijn bij de Bang Bang Baby Girl. Hij heeft een nieuwe en ik vind hem gelijk goed. Do it. 1 keer gehoord vandaag.

0: laat van je horen via de Slam app. Meeste stemmen gelden. Dus keuze 1, Motive, Everybody's Free. Dan app je EJ, Erik Jan. Keuze 1, wat je wil. En keuze 2, Team Patrick. Sean Paul zijn nieuwste Do It. Dan app je Patrick. Of trek je 2.
1: Spannend hoor. Wat ga je nu draaien, Petje?
0: Benga Boys dacht ik even aan zo meteen. We're going to Ibiza, want het is natuurlijk fantastisch lekker weer. Hè?
1: Super lekker weer.
0: Hittegolf zit eraan te komen weer.
1: Lekker hoor.
0: Maar eerst de nieuwe van Alesso. Nog meer nieuwe muziek uit je speakers met One Republic in Your Eyes. Every

0: Goedemiddag, show met Alesso en One Republic in Your Eyes. Nog meer nieuwe muziek in beatboxen vandaag. Welke wil je horen? Dit is Team Erik Jan. Nieuwe van Motive. Met natuurlijk het bekende sampletje. Everybody's Free.
1: En mooi hoe ze dan weer iets compleet nieuws weten te maken. Dat vind ik altijd zo magisch.
0: Compleet nieuw, ja. Jij herkent er niks van terug. Haha, lul je nou. Nee, het is wel lekker hoor. Wel echt goed gedaan. Echt heerlijk met dit weer natuurlijk ook. Of ga je

0: Patrick zegt, zeg je Jean-Paul. Deze wil ik heel graag horen. Hebben we een kleine tussenstand, jee?
1: Nou ja, je hebt mazzel, want voorlopig loop ik voor.
0: Loop jij voor?
1: Echt?
0: Ah, shit.
1: Niet veel, maar wat?
0: Scheelt niet veel. Oké, nou, je kan nog heel even je stem uitbrengen via de Slam app.
2: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Ibiza.
1: Venga, boys, we're going to Ibiza. Beatboxen. We're going to de uitslag van beatboxen vandaag. We hebben weer twee nieuwe liedjes aan je voorgedragen zojuist. Motive, Everybody's Free. Keuze 2, Sean Paul, Do It To It. Erik Jan die heeft de appbox een beetje bijgehouden.
2: Ja, er werd lekker gereageerd, dus massaal zelfs. Bedankt ervoor. We gaan eens even luisteren naar de voice-appjes, Pet.
1: Donnie.
3: Ja, deze is weer niet moeilijk. Ik ga voor Team Patrick.
1: Toch, heel goed hoor, zo ik het graag. Marcia.
4: Team Petje.
1: Lekker, Marcia. Hey, lekker, Claudia.
5: Ik kan bijna niet kiezen, maar ik ga toch voor Erik Jan.
1: Ah, lekker, Klauw. Maar hij zit zo ondertussen ook op de wc.
5: Ik kan bijna niet kiezen, maar ik ga toch voor Erik Jan.
1: Waar anders?
2: Oké, lekker.
1: Ja, er wordt veel op de wc geluisterd. Dat blijkt uit de laatste luisteronderzoek ook, hè. Oké, nou. Toch spannend.
2: Ja.
1: Heb jij een uitslag?
2: Jazeker, want het liep tot het laatst gelijk op. Het was mega spannend, maar toch, op een gegeven moment kwam die doorslag. Met 96% is de winnaar Patrick met Shut Up.
1: 96?
2: Oh, sorry, 69%.
0: Slam beatboxen.
1: Lekker van de nieuwe champagne met Zimi. Do it. Komt-ie, hè?
2: Ja, man.
1: Sweet.

0: Dit is toch waanzinnig, man. Nieuwe Jean-Paul.
1: Wat een klapper.
0: Hier, doe het.
2: Sweet.
0: Het voordeel is dat als je hem niet leuk vindt, hij duurt maar 2 minuutjes. Is ook weer voorbij.
2: Sweet.
0: Sweet.
1: Oh, mag je?
0: Vindt hij zelf ook. Lekker, man. Nieuwe Jean-Paul, morgen

0: David Guetta, hierbij Slam and Together.
1: Together? Dat is precies de situatie, Petje.
0: Zeg je nou?
1: Dat is precies de situatie waar we in zitten. Als in Together. Onze Jul, waar is onze Jul eigenlijk? Onze Julia.
0: Goeie vraag, waar is Jul eigenlijk?
1: Ik
0: ga... Oh, nu het zegt, is er
1: helemaal... Nee, we zijn al twee weken...
0: Ik denk, ik mis wat vandaag.
1: Onze Julia.
0: Ja, Julia heeft even een lekker dagje vrijgenomen. Die heeft een festivaletje gepakt afgelopen weekend.
1: Weet denk ik.
0: En ik ken haar een beetje. Die is op donderdagavond begonnen. Dus die is lekker aan het bijkomen vandaag. Helemaal terecht. Ja, je hoort het aan alles.
1: Ja.
0: Het is volop zomer.
1: Lekker, jongens.
0: Zullen wij zo de zomerspelen weer doen?
1: Oh, die gaan we weer even uit de kast.
0: Zullen we de Slam Zomerspelen weer even uit de kast
1: halen? Ja, zin in. En dan iets met een... Gewoon iets met vakantie.
0: Iets met vakantie.
1: Iets Spaans misschien wel.
0: Spaans?
1: Ja, toch?
0: Misschien een Spaanse zin die we moeten vertalen of zoiets?
1: Hola, supermercado.
0: Oké, je maakt zometeen kans op een heel mooi prijzenpakket. Slam. Coming up.

0: voel dat je achterloopt. Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
9: Honda, the power of dreams.
10: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
11: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
12: Oh, weer een muis.
11: En samen spelen.
12: Kom maar. Ja. Au.
11: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
14: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
11: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
5: Ja,
4: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
6: Hey mannen!
7: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: BelSimpel zet de tijd op 7 uur.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Woerden is een man opgepakt voor de brand gisteren in een appartementencomplex. Hij zou de brand hebben gesticht, waardoor een explosie ontstond. 24 woningen moesten worden ontruimd en de bewoners konden terecht in een sporthal. Aan 7 appartementen is de schade zo groot dat de bewoners nog niet terug kunnen. Het Rode Kruis hervat de hulpverlening bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers voor wie geen plek is, kunnen voortaan terecht in een leegstaand pand op het terrein. Eerst moesten ze buiten wachten, maar vaak ontstonden vechtpartijen. Ook vluchtelingenwerk gaat in Ter Apel weer aan de slag. Omdat er vaak geen Amerikaanse Patriot-raketten geleverd kunnen worden, gaat Europa zelf een afweersysteem maken. 10 Europese landen werken eraan mee, waaronder Nederland en Oekraïne. Premier Jette zegt dat zo'n eigen systeem hard nodig is om iedereen veilig te houden, nu Rusland steeds meer raketten heeft die ver kunnen komen. En hoewel nog nergens een drinkwatertekort is, raden de waterbedrijven aan om zuinig aan te doen met water. Vooral in de piekuren, 's ochtends en 's avonds. In Twente kan de waterdruk wat lager zijn. In delen van Brabant is het vanaf morgen overdag verboden om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien met water uit sloten en rivieren. Het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het nieuws op Slam.
13: Heel ga morgen doen eigenlijk? Ik ga lekker mijn tuin even besproeien, denk ik. Mijn tuin ligt er een beetje droog bij.
14: Zou je dat wel doen met dat kritieke waterpunt waar we net op zitten?
13: Kom op, het is een keer 2 dagen heet, hoor. Ja, dat is toch zo.
14: Maar dit is geen hitte, man. Toen we vanmiddag buiten stonden, het voelde niet als een hittegolf.
13: Nee, maar komt toch? Ook omdat wij het laatst zo heet hebben gehad. We kunnen er nu beter tegen.
14: Ja, zijn we geacclimatiseerd?
13: We zijn geacclimatiseerd, denk ik.
14: We zijn helemaal Afrika bestendig.
13: Ja, ja. Maar goed, doe een beetje rustig aan met het water allemaal, want het schijnt allemaal op te zijn. Dan even naar de wegen met Flitsmeister. Er zijn 3 vertragingen. A12 richting...
14: Wat? Ja, ik wilde zeggen, daarom stoft het ook zo als die boten langskomen.
13: A12 Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 10 minuutjes. A67 richting Venlo tussen Liese en Helden. Daar een auto met pech kost je een kwartier. En de A76 richting Keulen. Tussen Kunnenberg en Duitsland, weg is dicht daar, 40 minuten.
14: Flitsers, A4, grens België, Bergen-op-Zoom bij Ossendrecht, 245,1. A9, Alkmaar-Haarlem bij Heemskerk, 56,6. A28, Amersfoort-Zwolle, 59,9. A50, dan Zwolle-Apeldoorn bij Vaassen met dubbel S, 213,2. En de laatste A67, grens België. Wow. A67, grens België. Grens België Eindhoven bij Eersol, 5,9.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
17: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur.
11: Patrick, Erik, Jan en Julia.
13: De Slammers. De zomerspelen komen eraan. Ah, sorry hoor. Zomerspelen komen eraan. Je maakt kans op hele mooie prijzen. Eerst UGL.

0: Onze Jules even lekker aan het bijkomen van een weekendje Awakenings. En terecht natuurlijk, hè. Hey, ik kom een beetje in een zwart gat, merk ik deze dagen, Erik-Jan.
1: Oké.
0: Het WK.
1: Ja.
0: Loopt op zijn einde.
1: Ja.
0: En,
1: Nederlandse arbiter is ook al naar huis gestuurd.
0: Ja, ook dat. Scheidsrechter inderdaad. Kijk, wij Nederlanders zijn natuurlijk al een tijdje uit de game. Dat weten we.
1: En terecht.
0: Maar de afgelopen dagen was er wel gewoon elke avond gewoon 1-2 wedstrijden, weet je wel. Dus ik ben in één keer... Ik heb weinig verstand van voetbal. Ik heb het nooit heel leuk gevonden, maar ik zit er ineens helemaal in. Nu zijn er dan... In 2 dagen is er geen voetbal. Ik vind het doodsaai. Ik weet niet wat ik moet doen.
1: Oh god,
0: ja,
1: oké.
0: Okay. Ja, echt niet wat ik moet doen.
1: Het waren wel spannende wedstrijden. Het waren echt goede wedstrijden.
0: Oh.
1: En echt, ik ben zo fan van die Haaland, joh. Ja, jammer dat ze naar huis zijn.
0: Ja, mooi. Ik vind het oprecht jammer dat de Nooren naar huis zijn.
1: Ja.
0: Om door die Haaland. Ik vind dat echt de ster van het hele WK. Dat is echt...
1: Zijn zus, net zo lijp.
0: Ja?
1: Ja, joh.
0: Die lijkt ook?
1: Sowieso een kloon, maar die is gewoon net zo gek. Die komt echt uit een zwaar lijpe familie, volgens mij.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Nou ja, jammer dat zij ook naar huis zijn. Sowieso, dus heb ik zei, jammer dat wij weg zijn. Maar dat betekent niet dat de wedstrijden natuurlijk kut worden. Want er zitten echt wel een paar goede potten tussen. Morgenavond begint de eerste halve finale. En dan komen de zondag, de 19e, is dan de grote finale van het WK.
1: Zin in.
0: Wist jij, Erik-Jan, dat er dit jaar een halftime show gaat plaatsvinden?
1: Wat is dit nou weer?
0: Ja, net als bij de Super Bowl hebben wij gewoon een halftime show.
1: Meen je dat nou?
0: Ja, dus die gaat ook iets langer duren dan de normaal gesproken rust. Maar Justin Bieber, Shakira, Madonna, Burna Boy, Coldplay komen allemaal optreden.
1: Wauw, we gaan helemaal NFL.
0: Helemaal NFL.
1: Bizar, joh.
0: Sick, hè?
1: Oké.
0: Ja, maar dat maakt natuurlijk wel, ja, dit is waanzinnig dat er zo'n groot ding omheen gehangen wordt met al die artiesten en weet ik veel wat allemaal. Maar dan zou je denken, dat doen ze ook een beetje voor het geld. Hè? Dat er dan nog meer mensen gaan kijken. En wat denk je wat die artiesten krijgen?
1: Ik denk een... 2 miljoen?
0: Helemaal niks. Het is dus een benefietevenement. De opbrengsten van deze finale gaan naar een foundation wat de FIFA heeft opgericht.
1: Het gaat naar de FIFA.
0: Ja, het gaat gewoon naar de FIFA. Oh,
1: ja.
0: Ja, sick, hè? Dus die Justin Bieber, Madonna, ze krijgen allemaal geen enkele cent. Ja, misschien reiskostenvergoeding, maar dat is wel mee gezegd.
1: Ja, maar dat is vreemd.
0: Bizar, hè?
1: Maar een foundation van... Ja, maar dan weet je toch met die Infantino... Dat is gewoon natuurlijk weer een of ander schimmig iets.
0: Ja, dat weet ik allemaal niet. Maar dat is een of ander education fond, is dat. Fonds,
1: ja, dan, je malle moer. Ja, nee, jongen. Dat gaat echt recht in de zakken van die...
0: Denk je?
1: Volgens mij las ik ook vandaag dat ze het volgende, over 4 jaar... Dat ze van plan zijn iets van 70 landen te laten meedoen.
0: Meer landen.
1: Nog meer landen.
0: Nog meer landen.
1: Dus dat kunnen we...
0: Je hebt gewoon iedereen gewoon mee laten doen.
1: 2-3 maanden genieten van van het hele spektakel.
0: Ja, de eerste 2 maanden heb je dan geen leuke voetbalwedstrijd.
1: Oké, maar een halftime show. Justin
0: Bieber. Halftime show komende zondagavond. Die gaat gewoon gebeuren. Ja. Nou, deze show die duurt tot 8 uur vanavond. En voor die tijd gaan we nog de zomerspelers spelen zometeen.
1: Ja, die zijn leuk.
0: Allemaal leuk, het hele WK. Maar de zomerspelen bij Slam, die moet je hebben.
1: Zonder halftime.
0: Want hier win je wel wat. Namelijk het Slam Super Zomer.

0: Wild Ones bij de Wild Ones. Dit is Slam, de middagshow. En wij hebben hele mooie prijzen liggen. Namelijk het Slam Super Zomerprijzen Super Pretpakket. En jij kan er kans op maken, want de zomervakanties beginnen langzamerhand. Daarom spelen wij...
1: Hola!

0: natuurlijk hoor, het hele WK. Dit zijn pas de spelen die je mee wil krijgen, toch? Deze week in de Slammiddagshow, de Slam Zomerspelen, elke dag een ander spelletje.
1: Ja.
0: Dat maakt het ook lekker, nou ja, lekker camping, toch? Op de camping doe je ook elke dag een ander spelletje.
1: En vandaag een Translate-spelletje, hè?
0: Ja, we hebben een Translate-spel. We hebben een, nou, wat is natuurlijk een taal waar je gelijk een zomergevoel van krijgt? Dat is natuurlijk Spaans. En wij hebben een mevrouw in ons telefoonboek die hartstikke goed Spaans kan praten.
2: En kan drinken.
0: En kan drinken, hoor ik net. Jij kent haar, hoor ik. Zij heeft voor ons wat ingesproken. De vraag is alleen, wat zegt zij hier in het Spaans? Denk jij het te weten? Laat het dan even weten via de Slam app. Dus wat wordt er hier gezegd in het Spaans? Tenminste, wat wordt er in het Spaans gezegd en dan vertaald naar Nederlands?
1: Mm-hmm.
0: Laat het weten via de Slam app. We doen het eerst even zonder ABC'tje.
1: Ja, toch?
0: Want ik ben benieuwd of mensen dit weten. Ready?
1: Ja,
0: let's go. Dit is de opgave van vandaag.
3: Esa cosa que ves no es el sol, pero el tren que va hasta Amsterdam.
0: Zo. Oeh. Nou, die laatste verstond ik.
1: Ja, sol ook. De zon.
0: Ja, ik zou heel graag Spaans willen, maar ik kan dit niet zo goed.
1: Iets met zon in Amsterdam?
0: Ja, zon in Amsterdam.
1: Mag ik nog één keer?
0: Het enige wat ik eruit kan. Nog één keertje dan?
1: Natuurlijk.
0: Oké.
3: Esa cosa que ves no es el sol, pero el tren que va hasta Amsterdam.
1: Wow.
0: Ja, ik maak er echt alleen Amsterdam van. Ik heb werkelijk waar geen idee. Ik zou het knap vinden als je het nu al weet. Laat het even weten via de Slam app. Wat zullen we doen? Als er nog geen goed antwoord binnen nu en één liedje binnenkomt, doen we dan ABC'tje? Of wat is handig?
1: Ja, dat ABC'tje zie ik hem natuurlijk ook wel zitten.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Want ik zou het heel knap vinden als je hem nu al weet natuurlijk. Dus oké, het antwoord krijg je zo.
4: De Slam Zomerspelen!
0: En roep vooral als je hem al weet. Hè. Dat zou natuurlijk lekker zijn. Gebruik de Slam app rechtsboven in het tekstblommetje. Weet jij het antwoord op deze vraag? Nu is Sam Veld Into the Stars.
5: Hey,

0: Nieuwe muziek, Sam Veld. Into the Stars hier bij Slam. Ja, hij zit er nog niet helemaal tussen, volgens mij.
1: We gingen ook te snel voor de mensen om Google Translate op te starten. Dus,
0: ja, dat mag ook niet.
1: Liever niet.
0: Je moet het gewoon zelf proberen. Dat is ook leuk.
1: Claudia reageert. Maar volgens mij kom je uit Zuid-Amerika, Claudia. Dus,
0: wordt er hier gezegd?
2: Esa cosa que ves no es el sol, pero el tren que va hasta Amsterdam.
0: Oké. Edwin, wat zeg jij?
3: Ze zegt lekker in de zon op het terrasje in Amsterdam.
1: Het komt in de buurt.
0: Niet goed.
1: Want inderdaad, Sol was zon. Amsterdam en de rest heb je eigenlijk gewoon compleet uit je duim gezogen, vriend.
0: Oké, dus dit gaat niet goed. Denk jij te weten, we gaan geen ABC'tje doen, EJ. Ik denk dat onze luisteraar het prima gewoon zelf kan verzinnen, toch? Zo moeilijk is Spaans ook weer niet.
1: Robin heeft er ook in gestuurd. Wanneer / zodra de zon schijnt, gaan we drinken in Amsterdam? Robin, uit betrouwbare bron.
0: Ook niet goed?
1: Nee.
0: Ook niet goed? Oké, nou, ik laat hem nog één keer horen. We doen geen ABC'tje. Ik vertrouw gewoon op onze luisteraar, oké? Okay? Komt-ie, nog één keer.
2: Esa cosa que ves no es el sol, pero el tren que va hasta Amsterdam.
1: Okay. Este muy bien, cabrón.
0: Oké, laat het even weten via de Slam app. Over Spaans gesproken. Sorry, papi. Hoor je zo meteen hier.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
12: hoi,
11: of binnenkort vertrekt,
13: adios.
11: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
12: Fijne vakantie.
14: 18 plus, speelbewust.
12: Ja. Serieus? Wat een geld.
15: 18.000, tot verdikken me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus, speelbewust.
18: Mam, waar is mijn zwemband?
19: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
10: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
7: Hoe weet jij dat?
1: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
4: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
21: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
22: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches sounding looking like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
26: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
27: ANWB en gaan.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Goedenavond, Slammertje weer op Date Door, weer online. In het zuiden blijft het vanavond nog lang warm. Morgen weer een stralend zonnige dag. 25 tot 33 graden morgen. Dan even naar de wegen met Flitsmeister. Op dit moment zijn er 3 vertragingen. De A12 richting Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. 10 minuutjes daar. A76 richting Keulen tussen Voerendaal en Duitsland. Weg dicht daar. 40 minuten en de andere verdwijnt net uit bescherm. Dus dat is alleen maar goed nieuws, toch? Dan zijn er 7 controles. A2 richting Den Bosch. Even uitkijken bij 109.9. De A4 richting Bergen-op-Zoom bij 245.1. A9 richting Haarlem bij 56.6. A12 richting Gouda, 44.7. A28 richting Zwolle, tussen, of bij 59.9. A50 richting Apeldoorn, 213.2. En de laatste in het overzicht, A67 richting Eindhoven bij 5.9.
2: Patrick en Erik Jan.
1: Met Nio, zometeen Closer komt eraan, lekkere throwback. Ook John Summit ga je horen naar Topic en Becky G. Sorry, papi.

0: Nio en Closer. Hier bij Slam.
1: De Slam Zomerspelen.
0: De Slam Zomerspelen. Deze hele week in de Slam Middagavondshow. En ja, wat wordt hier nou gezegd?
2: Esa cosa que ves no es el sol, pero el tren que va hasta Amsterdam.
0: Kijk, zeg je een zomerse taal, dan komen we toch altijd wel bij het Spaans. Ik zat wel net te denken, jee, misschien moeten we, als we dit vaker gaan doen, dat taal, zinnetje raden, ook een keer Frans doen.
3: Oh, très bien. Ja,
0: dat zijn natuurlijk mensen die gewoon goed Spaans kunnen, die hebben natuurlijk een streepje voor. Dus dat we een keer een andere taal proberen.
3: Dat is heel goed.
0: Of Kroatisch of zo, weet je, gewoon een hele random taal.
3: Oh, maar dat is lastig, hoor.
0: Ja, daarom.
3: Oké.
0: Maar wat wordt hier gezegd? We hebben geen ABC'tje gedaan uiteindelijk. En er komen heel veel uiteenlopende dingen binnen. Angelo die zegt, we willen heel graag naar de zon, maar de trein die stopt in Amsterdam.
3: Oeh, die kwam al...
0: Was die close?
3: Heel close, Angelo.
0: Ja, jij weet het antwoord. Ik weet hem ook niet zo goed eigenlijk. Ricardo hier.
4: Als de zon hier morgen nog niet gaat schijnen, stap ik op het vliegtuig naar Amsterdam.
0: Ook niet goed?
3: Die was ook... Ja, wel weer die zon in Amsterdam.
0: Ja, maar die hoor ik ook.
3: Dat haalt iedereen eruit. Maar nee, ook dit niet. We hebben wel een beller die het misschien weet.
0: Wacht, Robin.
3: Oh, Robin.
5: Een laatste pogingtje dan. Wanneer de zon gaat schijnen, gaan we wat drinken in Amsterdam. Als dat het niet is, weet ik het ook niet, jongens. Hey, oh. Fijne uitzending.
3: Oh, hello. Robin. Haha, die was fout.
0: Ja, echt. Oké. Okay. John.
6: Lekker met je blote kont in de zon. En met een boog om Amsterdam.
0: Denk ik ook niet, hè?
3: Nee,
0: ook
3: okay.
0: Niet.
3: Nuno.
7: Ja.
3: Hey,
7: ja.
3: Que tal?
0: Ja. Hallo, ja. Welkom hier bij Slam, jongen.
7: Goedemiddag.
0: Ga je nog een beetje zomer vieren?
7: Nee. Oh. Dit jaar niet.
0: Oh.
7: Ik blijf in Nederland.
3: Je slaat ervan. Ja, want ja, je hebt eigenlijk al vakantie zat gehad, want je komt officieel uit Portugal, hè, geloof ik.
7: Yes. Ja, klopt. Al 24 jaar in Nederland.
3: Oh, welkom jongen. Welkom in Nederland. Hey, en je woonde in Porto. En waarom ben je hier naartoe gekomen? Vanwege een partner? De liefde?
7: Nee, geld. Okay. Puur voor geld.
3: Oh, echt waar?
7: Echt waar.
0: Lekker. Dat je hier meer kan pakken, bedoel je? Of?
7: Ja, zeker.
0: Ah.
7: Oh, maar ik ben niet meer teruggegaan.
3: Nee, echt niet?
7: Nee, ik woon al 24 jaar in Nederland.
3: Oh. Ja, maar jeetje meer. Maar als ik laat maar zeggen, ook al woon ik 60 jaar in een ander land, daar kun je toch nooit aan wennen?
7: Ja, misschien straks met pensioen.
3: Oké.
0: Boeit jou eigenlijk niet zo. Ja, maar Porto, een mooie stad. Ik ben daar vorig jaar nog geweest met mijn vriendinnetje.
7: Ja, lekker wijn.
0: Heerlijk wijn gedronken inderdaad daar. Prachtig, man. Oké. Wat is dit?
2: Esa cosa que ves no es el sol. Pero el tren que va hasta Amsterdam.
0: Wat wordt hier gezegd, Nuno? Jij hebt natuurlijk een behoorlijk streepje voor ook.
7: Dat ding dat jij ziet is niet de zon, maar de trein naar Amsterdam.
3: Ja, want die is ook geel natuurlijk.
0: Oh.
7: Ja, dat... maar die is niet de zon, die is de trein naar Amsterdam.
0: Okay, dus nog
7: ja.
0: Één keer, dat ding wat jij ziet is niet de zon, maar de trein naar Amsterdam. Zeg jij?
7: Ja.
0: Oké, we gaan even luisteren.
2: De Spaanse zin die je net hoorde betekent... dat gele ding wat je ziet is niet de zon, maar de trein naar Amsterdam.
3: Oh!
7: Ja.
0: Ja. Ja, jij zal denken, ja, dit is mij, deze taal is mij wel bekend, weet je? Ja.
7: Ja, zeker.
0: Ik heb niet zoveel moeite gedaan, denk jij?
7: Nee, bijna Portugees.
0: Ja, nee, precies. Ja, Spaans en Portugees lijkt natuurlijk heel erg op elkaar.
7: Oh. Ja.
0: Nou, gefeliciteerd, jongen. Het Slam Super Super Zomerprijspakket komt naar je toe.
7: Lekker, leuk.
0: Welke taal spreek jij niet?
7: Frans.
0: Nou, doen we morgen Frans.
7: Oké.
1: Dit is de Zomerspelen!
0: Au revoir!

0: middagshow, gastenboekje.
1: Hoi, ik ben Veronique en ik kom uit Deventer en ik luister altijd naar Slam. Omdat het zo lekker klinkt door mijn bus als ik aan het rijden ben. En omdat er natuurlijk hartstikke gezellige mensen zijn. Doedeloe!

0: je dat niet?
1: Ja, een beetje eng.
0: Ik vind dat eng.
1: Ja, maar dat komt omdat je dan denkt aan van die horrorfilms. Waar dan zo'n speeldoosje staat te spelen. En,
2: is dat maar ooit moet iemand gedacht hebben, als we dat laten klinken, dan klinkt dat eng.
1: Ja, dat weet ik ook niet. Over eng gesproken, heb jij dat meegekregen met het vliegtuigje in Argentinië?
2: Oh jongen!
1: Daar is echt een bizar drama gebeurd, dat eigenlijk nauwelijks te bevatten valt.
2: Ja, maar dit is echt het what the fuck momentje van het jaar.
1: Nou ja, precies, hier kunnen ze een horrorfilm van maken, bijna.
2: Dit is echt het gekste wat ik ooit... Nou, van dit jaar...
1: En jij werkt al lang bij de radio.
2: Ja, zeg de afgelopen 10 jaar. Dit is meest
1: echt
2: raar. Ja, toch? Even serieus.
1: Luister dan. In Argentinië waren ze bezig met een trainingvlucht. En dan hebben we het over zo'n, hoe heet zo'n, ja, zo'n Cessnaatje, toch?
2: Ja, pijpenkupje,
1: zo'n klein vliegtuigje. Er was een 42-jarige vlieginstructeur. Die was bezig met zijn 22-jarige leerling. Met vliegen. Wat gebeurt er nou tijdens deze vlucht? Zegt deze vlieginstructeur tegen zijn leerling... Je bent lekker bezig. Je weet wat je moet doen. Zet zijn headset af.
0: Mm-hmm.
1: Doet zijn gordel af.
0: Mm-hmm.
1: En springt uit het vliegtuig. Ja, we lachen er. Maar dat is niet grappig.
2: Maar het is helemaal absurdistisch,
1: toch? De leerling denkt... Nou ja, die zou wel een parachute om hebben. En dit hoort een beetje bij mijn examen of zo. Weet je wel, zoiets van, ja, ik heb een parachute. Doei, red je maar.
2: Dat hoort bij je examen.
1: Weet ik veel. Het was niet eens een examen.
2: Oké, petje.
1: En die springt dus naar beneden zonder parachute. Was gewoon levensmoe.
2: Ja.
1: En die leerling, dat vind ik dan wel mooi, heeft wel het toestel veilig aan de grond gezet.
2: En geslaagd.
1: En geslaagd, mag hopen. Maar wat een bizar verhaal.
2: Ja, ja, dat kan je toch wel zeggen. Dit is wel heel vreemd.
1: Kijk, en misschien een beetje lullig om te zeggen, maar dat je levensmoe bent, dat kan. Dat
2: mocht je zelf met dit soort gedachten 1-1-3, hè?
1: Ja, nee, absoluut. Laten we dat even gezegd hebben. Maar weet je, dat kan. Dat je dan het op zo'n manier wilt doen. Want dan ben je toch ook gewoon nog een... Ja, wat zal het zijn? Een paar seconden? Een paar minuten misschien niet, maar... Aan het nadenken van, kut.
2: Was het nou wel
1: een goed idee?
2: Ja, maar dan is het te laat. Maar wat een manier om eruit te vliegen.

0: Medusa en de Nederlandse Rani. Silence hoor je hier bij Slam. Het is bijna 8 uur. En ja, nieuw deze zomer bij Slam, Slam Sunsets.
1: Lekker.
0: Hoor je de hele avond lekkere DJ-sets tijdens de zonsondergang.
1: Zo chill.
0: Nou, dat is precies wat het is. Vanavond hoor je om 9 uur Susan Wright. Back-to-back met Duda.
1: Oké. Okay.
0: En ja, zometeen, ja, hou hem echt hier, want dit wil je niet missen. Roger Shah. En ik laat je even het begin horen. Want zeg je Slam Sunsets, dan zeg je dit.
1: Ja, nu al.
0: Dit is wat je wil horen terwijl de zon ondergaat.
1: Kijk, in dat water. Hoor je dat water?
0: Ja, ja.
1: Die hele water.

0: Ja, dat is. Sorry, heel die set verneuk ook.
1: Nee, jongen.
0: Rotje Sjaa, zometeen met Anol in de mix hier. Veel plezier.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Big or small, tiny or tall.
6: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
7: Condoom.nl. Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
8: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
7: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
8: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
7: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen in Groningen en het noorden van Drenthe krijgen geld van het kabinet om hun huis te verduurzamen. Maximaal €40.000. Veel oude huizen in het noorden zijn niet goed geïsoleerd. Dat zouden er 250.000 zijn. Binnen 10 jaar moeten die wel goed geïsoleerd zijn. Ook mensen in huurwoningen krijgen er geld voor. In Hongarije is de grondwet gewijzigd waardoor de president kan worden afgezet. Premier Magyar zegt dat de huidige president een marionet was van de vorige premier Orbán. De president heeft niet veel te zeggen in Hongarije, maar kan wel een veto uitspreken om een wet tegen te houden. Met de grondwetswijziging kan dat niet. De 4 astronauten die in april een rondje om de maan vlogen zijn in Nederland. In het gebouw van het Europese ruimteagentschap ESA in Noordwijk spraken ze vandaag over hun missie. Ze hopen dat er in de toekomst meer Europese astronauten mee kunnen op gezamenlijke missies met de Amerikanen. En op het strand van Scheveningen is een opmerkelijk zandkunstwerk te zien. Het gaat om een aangeharkt, metersgroot gezicht van Harry Jekkers, meldt Omroep West. Het is een eerbetoon aan de Haagse cabaretier, zanger en liedjeschrijver. Gisteren nam Jekkers na 45 jaar officieel afscheid van het publiek. Het weer van Weer Online. Het is vannacht in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het nieuws op Slam.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One. Van Vodafone.
9: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
11: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
12: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: The sun goes down, the vibe goes up.
17: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Dit is Slam Sunsets.
16: Slam.
17: Anul Hendricks.
18: Boost your summer.
19: Woe, baby! Terwijl het buiten afkoelt, wordt het hier heter. De Slam Sunsets aan het einde van elke lekkere zomerdag. Met de Duitse Roger Shaw. Ik vond hem in een kuil op het strand. En daar gaat hij, een uur lang op Slam.

0: Wat begon als een experiment is in een paar weken uitgegroeid tot een fenomeen. Slam Sunsets aan het einde van je lekkere zomeravond met Roger Shah. En Lisanne die luistert. Wat appte jij nou, Lisanne?
1: Nou ja, dat ik nog even een extra rondje ben gereden.

begonnen. Het is een beetje wij van WC Eend. Maar wat ben ik blij met Slam Sunsets. We passen ons helemaal aan op de vibe van deze avond. En ja, dit is gewoon de perfecte sound voor nu, vind je ook niet? Robert Shah uit Duitsland. Dansende Duitsers, dat zijn mijn favorieten. Die van jou vast ook wel. Wat een heerlijke Ibiza-achtige set dit, hé. Als je je oor tegen de speaker legt, dan hoor je de zee.

0: Duitse DJ's zijn niet veel anders dan Duitse voetballers. Op het einde komen ze pas echt los. Roger Shah in zijn Slam Sunset. Hey Jens.
1: Hey man. Hey.
0: Hey man, waar hang jij uit?
1: Ja, Rodos.
0: Rodos. En jij stuurt een foto in de Slam-app dat je met een Bluetooth-speaker op het strand ligt.
1: Ja, klopt.
0: Oh, en wie ligt er naast je? Wat
1: lekker,
0: zijn dat voor een kadetjes?
1: Ja, zijn van hen.
0: Hey, nou, gezellig. Hoe lang blijf je daar nog?
1: Laatste dag.
0: Ah, maar hier is ook goed te pruimen, Jens. Iedereen loopt erbij als een verlepste pruim. 30 graden als je terugkomt. Hey, mooie vakantie nog even, maat.
1: Ja, thanks, man.

staat een rij bij het UWV van dealers. Die hebben geen baan meer. Iedereen haalt zijn dopamine hier bij Slam. De sunsets aan het einde van een zomerdag. En Roger Shah. Shah, wat moet ik ervan zeggen? Ik ben best wel lam geslagen eigenlijk, hoe goed ik dit vind. Eerst gingen we die diepe Duitse kuil in op het strand. We gingen dieper en dieper en nu staan we ergens boven op de vuurtoren. Met ons hoofd in de wolken te zweven in zijn finale minuten.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
2: Ja.
1: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Profiteer van zomers voordeel bij Your Lease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
5: Big or small, tiny or tall.
6: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
5: Condoom.nl.
7: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
8: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Alle verf super voordelig.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Hey mannen!
14: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
15: gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: BelSimpel zet de tijd op 9 uur.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
19: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Nederland doet mee aan een internationale troepenmacht voor Oekraïne, heeft premier Jette gezegd. De militaire oefeningen worden de komende maanden gehouden in de buurlanden van Oekraïne. Eerder vanavond zei de Franse president Macron dat de troepenmacht wordt ingezet in Oekraïne zodra er een bestand is met Rusland. In Roermond is iemand neergestoken in de buurt van het station. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te helpen, maar die overleed later aan zijn verwondingen. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De dader zou op blote voeten zijn gevlucht. De politie van Roermond is nog naar hem op zoek. Scheidsrechter Danny Makkely noemt het onwerkelijk dat zijn collega en vriend Rob Dieperink is overleden. Ze spraken elkaar pas nog tijdens het WK. Daar zouden ze samen naartoe gaan, maar dat ging niet door na een beschuldiging van ontucht die niet werd bewezen. De 38-jarige Dieperink maakte als VAR deel uit van het team van Makkely. En het is goed dat asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel overdag terecht kunnen in een leegstaand pand op het terrein. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk helpen de asielzoekers dan weer. Maar de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, denkt niet dat de dagopvang genoeg is als de instroom weer toeneemt. Het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht komt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het nieuws op Slam.
20: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je... pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Vijf op planten. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
23: The sun goes down. The vibe goes up.
24: De hele zomer lang. Elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets. Dit is Slam Sunsets. Anul Hendricks.
25: Hoppa, zijn we weer met een uur commercialvrij Slam Sunsets. De perfecte afsluiting voor je zomerdag. Zolang de zon zakt, draaien wij de beste DJ-sets. We hebben Susan Wright uit Nederland met de andere Nederlandse Duda. Haar naam is Jamie. Onlangs hebben ze samen een set gedraaid bij Wolvenroedel. En dat doen ze nu dunnetjes over.

is ook bedoeld om even bij te komen, hè? Van een warme werkdag. Het midden van het land moet nog even een weekje buffelen voor de zomervakantie. Ik vind dat gevaarlijk. Dit is vragen om ruzie. Zo ontketen je oorlogen. Het noorden en het zuiden van het land al vakantie geven, maar het midden nog laten werken. We zijn hier omsingeld door vrije mensen. En ik vind het linkwoord. De Slam Sunset van Susan Wright. Back-to-back met Duda. Maakt ons weer helemaal relaxed. Tot 10 uur.

0: stukje North Sea Jazz op Slam. Wie had dat gedacht? In de set bij Susan Wright. Back-to-back met Duda. Hun Slam Sunset. Iemand zei mij ooit... jazzmuziek is eigenlijk alsof iedereen op het podium een ander nummer speelt. Maar dat ze dat niet van elkaar horen. Nou, dat is eigenlijk wel een beetje waar. Ook Helma is erbij op Slam. Ze luistert lekker in de tuin. Helma... heb je niet onwijs de behoefte om te gaan limbo dansen nu of zo?
1: Nou nee, ik denk dat ik dan niet meer overeind kom.
0: Maar kan jij heel laag, Helma?
1: Nee, dat kan ik niet.
0: Geniet lekker van deze sunset.

Zaterdag was May Salome jarig. Hij vierde dat met een 10 uur durende thuishavenset en mijn vriendin was daarbij. Mijn vriendin is nog nooit 10 uur op mijn verjaardag geweest, maar goed. Morgenavond draait May Salome hier zijn Slam Sunset vanaf het dak van het World Trade Center.

Hey, lachen joh. Laten we even het hoofdkantoor van Shazam bellen. Hallo Shazam. Ah, die draaien weer overuren natuurlijk. Zoveel nieuwe tracks om te ontdekken in deze set van Susan Wright. Back-to-back met Duda. Hun finale minuten, een waanzinnige Slam Sunset. Mocht je nog niet weten wat dat is, een Slam Sunset is een waanzinnige DJ-set om je zomerdag perfect mee af te sluiten. En dat doen we de hele zomer.

0: horen Susan Wright met Duda, baby. Hun Slam Sunset, wat een feest en wat een goede appies voor jou. Dankjewel. Morgen doen we dit gewoon weer met dan Mee Salome onder andere. En ieder moment al jouw favoriete Slam hits back to back.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang. Slam. Slam.
2: Sunsets.
1: Slam.
2: Coming up.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Het is big sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
7: iWish. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En

0: Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
8: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk... van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
17: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn 2 mensen aangehouden voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het was aangestoken omdat er 10 verschillende brandhaarden zijn. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2000 voetbalvelden. Daarom gaat het blussen ook nog wel even duren. Misschien nog wel een paar weken. Nederland gaat meedoen aan de militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een overleg in Parijs met bondgenoten. De zogeheten Coalition of the Willing. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar in buurlanden. Mocht er een staakt het vuren komen met Rusland, dan worden de militairen wel in Oekraïne ingezet. Het COA is blij met de nieuwe dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel. Mensen voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum hoeven vanaf morgen niet meer buiten te wachten. 'S Avonds gaan ze dan met de bus naar de nachtopvang. Maar volgens het COA is het nog geen oplossing voor het structurele probleem, het landelijke tekort aan opvangplekken. En een deal die president Trump maakte met de Amerikaanse Belastingdienst is door de rechter van tafel geveegd. Zijn bedrijven zouden daardoor vergaande fiscale bescherming krijgen. In de eerste presidentstermijn van Trump lekte zijn belastinggegevens uit. De Belastingdienst had meer moeten doen om dat te voorkomen, vond hij. Het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het nieuws op Slam.
19: Oh, oh, oh, oh. Pas op. op hoor. Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
20: Nu al zin in zaterdag.
19: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot

0: besparen.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stay Well al vanaf 99 cent.

0: Sociodeal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op sociodeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Sociodeal, deals die je niet mag missen.
0: En actie, olifant!
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder!
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com. Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Big or small, tiny or tall.
3: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
4: Condoom.nl.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
10: Ja.
9: Jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk.

0: FBTO.nl.
1: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Hey, mannen.
7: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
8: gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: BelSimpel zet de tijd op 11 uur.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat een nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze daar raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. In Rotterdam is een stadsbus geraakt door een kogel bij een schietpartij. Een man op straat raakte gewond, maar volgens regionale media kwamen de mensen in de bus met de schrik vrij. Waarom er werd geschoten is niet bekend, er is wel iemand aangehouden. Daarbij heeft de politie een stroomstootwapen gebruikt. En president Trump houdt komende donderdag op vrijdagnacht een toespraak op de Amerikaanse televisie. Waar die toespraak over zal gaan, zegt hij niet. Volgens Amerikaanse media gaat hij het hebben over buitenlandse inmenging bij de verkiezingen van 2020. Die verloor Trump van Joe Biden. Bewijs voor die fraude is nooit geleverd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang warm, rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dit was het nieuws op Slam.
13: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huis.

0: KSM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je Autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
13: Iedereen begrijpt elkaar.
14: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
15: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
16: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
20: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
19: Hoe weet jij dat?
21: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
22: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
24: Honda, the power of dreams.
25: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
26: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Axwell, whatever turns you on.
2: Nieuw. More music.
1: The opposite. Feestje op mijn graf.

0: Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij in Roermond eerder vanavond. Daar werd bij het station iemand doodgestoken. Op Burgernet werd opgeroepen om uit te kijken naar een man die op blote voeten was gevlucht. Waarom het slachtoffer werd neergestoken is niet bekend. Het is al goed als zeker dat Andy Burnham de nieuwe premier van Groot-Brittannië wordt. Er staan inmiddels zoveel partijgenoten achter hem dat anderen geen kans meer maken. Vrijdag houdt zijn partij Labour een congres waar hij kan worden gekozen als nieuwe partijleider. Volgende week maandag zou hij dan benoemd worden tot premier. Het plan van president Trump om tol te gaan heffen bij schepen die door de Straat van Hormuz varen kan niet op steun van Nederland rekenen. Premier Jette zegt dat hij het een heel slecht voorstel vindt. Volgens hem is het belangrijker dat er snel een vredesakkoord komt tussen Amerika en Iran. En Femke Broeders-Bol doet niet mee aan de NK Atletiek eind deze maand. Ze heeft een vrijstelling gekregen van de Atletiekbond, zodat ze wel mee kan doen aan de Europese kampioenschappen in augustus. Broeders-Bol is dit jaar overgestapt van de 400 meter horde naar de 800 meter. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge, zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.

Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 10 van de 13 slachtoffers van de bosbranden in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om 5 Britten, 3 Belgen, een Française en een Spanjaard. De branden in Spanje zijn de dodelijkste in jaren. Waarschijnlijk zijn ze ontstaan door een geknapte hoogspanningskabel. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd. En dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg. Dat hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. Amerika heeft voor de 3e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er is onder meer een haven in het zuiden van het land geraakt. President Trump kondigde de aanvallen eerder op de dag al aan. Hij dreigde toen ook om nucleaire complexen in Iran te bombarderen. En de zetel van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham zal worden overgenomen door zijn zus. Het idee werd geopperd door president Trump, die dat wel een mooi eerbetoon vond. Zus Darlene Graham zal niet heel lang in de politiek zitten, want in november zijn er alweer tussentijdse verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.

0: FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens Rijnmond vlogen de kogels alle kanten op. Zo kwam er ook een kogel in een huis terecht en eentje in een voorbijrijdende stadsbus. De mensen in het huis en in de bus raakten niet gewond. De schutter is getaserd en aangehouden. Nog nooit is er zoveel zonne-energie opgewekt als vorige maand. Een kwart van alle Europese stroom kwam in juni van de zon, meer dan alle andere bronnen. Ook de maanden ervoor werd er al veel meer zonne-energie opgewekt. Volgens onderzoekers komt dat niet alleen door het zonnige weer, maar ook omdat er steeds meer zonnepanelen zijn. Iran heeft twee tankers aangevallen die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Dat zeggen de Verenigde Arabische Emiraten, het land waar de schepen ook vandaan komen. Eén bemanning is dit uit India is omgekomen, acht anderen raakten gewond. Amerika voert vannacht ook weer luchtaanvallen uit op Iran. En een groep activisten tegen de monarchie heeft geprotesteerd in Buckingham Palace in Londen. Ze wilden aandacht vragen voor de band tussen ex-prins Andrew en Jeffrey Epstein. Het was niet heel moeilijk om het paleis binnen te komen. In de zomer is een deel van Buckingham Palace open voor rondleidingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.